0: Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De Nacht van Gelderland.

0: je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En die moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Brabant. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En dus geteld, dit Pinksterweekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80, met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Voor een nieuw programma zijn wij op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent. Die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
6: De bloemen van Jos Mom. De beste

0: Kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
1: Nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Gratis verzenden en retourneren.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
2: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
2: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Tweede Pinksterdag geopend.
2: Goedemorgen Gelderland.

Marvin Gaye, Kim Weston, It Takes Two. Ja, dat is, je hebt gewoon twee stemmen nodig om het zo lekker te laten klinken. Tenminste, wel hun twee stemmen. Wat is dat toch een geweldige match altijd. Hè? 6 minuten over 6 is het. Goedemorgen, Gelderland. Woensdagochtend.

0: een goed begin. Altijd leuk voor degene die normaal aan een paar woorden genoeg heeft. En dus op basis van een paar seconden intro al direct de hele plaat en artiest kan herkennen. Eerst het weer. Het begint vandaag wisselvallig. Meerdere buien trekken over Gelderland heen. Vanmiddag wordt het droger en dan breekt de zon door. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het vandaag 17 graden. En dan, vanaf morgen, dan krijgen we een reeks droge en vrij zonnige dagen. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tijdens de 80's vierdaagse, dit lange Pinksterweekend, wordt het zelfs zomers warm buiten met ruim 25 graden. Man, man, man, dat zal weer het gesprek van de dag worden. Maar wat staat op de voorpagina van de ochtendkrant vandaag? Dat vertel ik je nu samen met een greep uit ons Gelders nieuws. Trouw schrijft dat de asielcrisis in de opvang terug is. In Ter Apel sliepen asielzoekers weer op plastic stoelen. De burgemeester ter plekke waarschuwt dat de situatie dreigt te ontsporen, zeker nu richting de zomer. NRC sprak uitgebreid met een Oekraïense politicoloog. Die waarschuwt dat als de EU-toetreding uitblijft, het land afstevend op een volledig op defensie ingerichte samenleving, net als Israël. Het Financieel Dagblad opent met een waarschuwing van Trump: als de EU doorzet met strengere methaanregels, wacht Europa een lange, koude en dure winter. Amerikaans gas voldoet namelijk niet aan die methaaneisen. Europa spreekt van chantage. De Telegraaf schrijft over de hypotheekrente. Die stijgt flink. 15 geldverstrekkers hebben hun tarieven al verhoogd en dat kan effect hebben op de huizenprijzen. De krant meldt ook dat de Bulgaarse fraude met belastingteruggavers groter is dan gedacht. Zeker bijna 7 miljoen euro, waarvan een groot deel al is weggesluist. De Gelderlander en het AD openen vandaag met flitspalen. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal plekken waar geflitst wordt. Ook komen er trajectcontroles binnen de bebouwde kom. De Stentor schrijft over zorgen in Zwolle. Ruim 200 balkons in de wijk Diezen moeten verstevigd worden. Bewoners mogen er met maximaal 2 mensen tegelijk op. En alles moet eraf. Geen stoelen, geen wasrek, geen enkele bloempot zelfs. Op sommige middelbare scholen doen ze deze week een bijzonder experiment. Tientallen leerlingen stoppen 4 dagen lang een telefoon in hun kluis. Niet appen, niet scrollen, niks. De school wil weten, wordt het daardoor rustiger in de klas of juist onrustiger in de hoofden? Zelfs de lerares doet mee en die verwacht het ook best lastig te krijgen, hoor.
1: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
2: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
3: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
0: Ja, precies. En voordat iedereen de telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen. Je laatste berichtje. 1 leerling wist meteen wat dat zou worden.
4: Doei, naar mijn ouders.
2: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
3: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes stoppen.
0: Nou, om het nog wat pittiger te maken, ook de laptop ging achter slot en grendel. En tv kijken? Liever zo min mogelijk. En tot slot, in een winkelstraat zorgde een zwerm van zo'n 8000 bijen gisteren voor lichte paniek. De straat werd afgezet en een imker kwam met een ladderwagen om de beestjes te vangen. Ze zijn netjes in een speciale kast gezet en worden elders weer vrijgelaten. Zo zie je maar, de natuur die houdt zich ook niet echt aan openingstijden. Dit is Queen.

0: Something in the Air van de Clap Newman op Radio Gelderland. 17 minuten over 6, goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Een paar woorden zijn soms al genoeg om te weten wat de ander wil gaan zeggen. En soms heb je dus voldoende aan een paar seconden intro om te weten. Oh, dat is die plaat.
1: Een goed begin.
0: Oké, okay, dat is weinig. Nou, ik hoop dat jij dan zo iemand bent en dat je voldoende hebt aan de eerste paar seconden van deze plaat om te herkennen welke het is. Want ik wil deze plaat namelijk helemaal draaien. Maar dat kan alleen als jij weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Geen idee. Frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest heb ik van je nodig.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Bredevoort, Aalten, daar is het 12,2. In Poederoijen, Zaltbommel, 13,4. Het weer in Gelderland begint vandaag tamelijk wisselvallig met meerdere buien. Maar in de middag wordt het droger en dan breekt de zon geregeld door. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het vandaag 17 graden. Een automobilist is na een botsing op een rotonde in Velp tegen een trolleymast tot stilstand gekomen. Eén inzittende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bij een autosloperij aan de Industrieweg in Zutphen zijn vannacht 10 sloopauto's in vlammen opgegaan. De brand zorgde voor flinke rookwolken boven het bedrijventerrein. De oorzaak wordt natuurlijk nog onderzocht. Meer Gelders nieuws vind je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg, 6 minuten. Ook daar is het wegdek weer in slechte toestand. Ook vanochtend tussen Geldermals en Everdingen zorgt dat voor een dichte rechte rijstrook richting Utrecht en 8 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 11 minuten. En een kwartier ben je kwijt op de A28. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Tussen Strand Nulde en het knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort staat 10 kilometer file en dat kost je dus een kwartier extra.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Kom ook naar het stoffenspectakel.
8: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
7: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspectakel.nl.
9: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
11: Radio Gelderland. When I smile, you hear it.
12: Oh, yes.

0: Vriendin van de show is er vanochtend bij Dolly Parton in 9 to 5. Ja, dan is het nog maar 6:30. Dan is ze er alweer bij. Dat is wel fijn. Goedemorgen, Gelderland. Sommige tradities die zijn zo oud in onze mooie provincie dat eigenlijk niemand meer ons kan vertellen hoe het nou precies begonnen is. Maar ze weten wel, het gaat door. En dat vinden we leuk en dat vinden we belangrijk. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Schuttersfeest in Lobith. Dat hebben ze de afgelopen dagen daar gevierd. En dan heb je dus, iedereen loopt daar trots rond door het dorp. Vogelschieten is er. En natuurlijk de kermis. 4 dagen lang feest in Lobith.
1: Wij staan hier vandaag bij het Schuttersgilde EMM. Eendracht Mag Macht, Lobith. Opgericht in 1648. En dat is een vereniging met vele tradities en verrijkende tradities. Waarbij alle schutters prijs kunnen schieten op de mooi gemaakte vogels. En het is de meest mooie dag voor alle schutters hier. Want hierin kunnen ze zelf de prijsmedailles winnen. En dat is, ja, voor velen is dit echt de dag van de dagen. Van de 4 dagen die wij hier hebben inmiddels. En ja, het is fantastisch.
2: Het is gewoon hartstikke gezellig. Het is wel zwaar, want ja, daarheen hele kermis er eigenlijk al op zit. En we zitten om 8:30 aan het ontbijt, dus het is wel zwaar. Maar het is wel gezellig. Je gaat lekker met z'n allen hier de tent in, of de zaal in. Schieten, gezellig drinken. Dus het is gewoon hartstikke gezellig.
3: Met zo'n bakkenblauw, dat wil je niet weten. Echt. Als je een witte blouse draagt, rode bretels, rode stropdas, dan hoor je erbij. Ja, het is samenhorigheid, het is broederschap, het is, ja, is geweldig.
4: Ik ben sectieofficier van sectie Sjaak.
5: En wat houdt dat in?
4: Ik mag deze mensen
6: presenteren!
4: Ik mag deze mensen mooi gekleed in een wit overhemd, rode bretels, mag ik begeleiden naar schietmast.
5: Dat lijkt me nogal een klus als ik zo om me heen kijk.
4: Zeker waar. Maar wel heel gezellig. Dit jaar 4 prijzen. 4,5. Dat is heel mooi.
5: Is vandaag dan ook de dag waar je het hele jaar naar uitkijkt?
4: Nou, vandaag is de dag natuurlijk de schuttersmedailles verdiend worden. Of de medailles verdiend worden. Ja, en dat is wel echt een mooi feest, ja. Ja.
5: En heeft dat nou meer met geluk te maken? Of is het ook echt een goede schutter?
4: Nee, het is een timing, geluk en misschien niet altijd veel drinken. Dus die combinatie, dat helpt.
0: Nou, zoals je het hoort, als je mensen kent uit Lobith, dan snap je waarom ze vandaag een beetje met kleine oogjes rondlopen. Gisteravond laat werd het nieuwe koningspaar gehuldigd. Dat is dus degene die bij het vogelschieten het laatste stukje van de houten vogel eraf schiet, samen met zijn partner. Het is een eretitel die je het hele jaar mag dragen, gevierd met het hele dorp erbij. Daarmee zit het schuttersfeest voor Lobith er dit jaar dus weer op voor EMM. Eendracht maakt macht. Het schuttersfeest van Lobith. Ja, het klonk wel heel gezellig, toch?

0: Een liefdesliedje. You're Beautiful van James Blunt. Tijd voor een goed begin. Er hoort toch heel iets anders bij.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: De computer slaat een beetje op hol. Een goed begin is het halve werk. Soms heb je voldoende aan een paar seconden van een nummer om gelijk te weten welke plaat dat is. En op dat soort luisteraars hoop ik een beetje. Daar gok ik een beetje op met dit spel. Want er is een plaat die ik wil draaien, maar dat kan alleen als die wordt geraden. En ik gaf je maar een paar toontjes.
1: Een goed begin.
0: En Jenny zegt op basis daarvan: nou, Frank, jij wilt hem draaien. Ik zou hem graag horen. Ik wil hem zelfs meezingen, maar dat wil ik mijn man niet aandoen. Casper uit Arnhem, die was extra vroeg wakker vanochtend, kon dus meespelen met een goed begin. Net als Agnes, Evert en bijvoorbeeld Bert. En allemaal hingen ze in de app en hadden ze het goed geraden. Want deze eerste paar tonen komen van Hans de Boy. En het liedje heet Annabel. Waarvoor dank, want hier is hij dus helemaal.

0: Iemand zei, dit is allemaal wel. Ze moet nog naar het station.
1: Dat is Hans de Boy met Annabel.
2: Uit 1983. Goedemorgen.
3: Annabel, het wordt niks zonder jou, Annabel. Annabel.
4: Hans de Boy met Annabel. Ik wens je een fijne uitzending, Edwin.
5: Hey, dit is Hans de Boy met Annabel. Hey, allemaal.

0: Hans de Boy en Annabel, dat was een goede begin van vanochtend. En daarna draaide ik, je hoorde hem zojuist, Boas en In the Moment.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En die zingt voortdurend in dat nummer In the Moment. Just take a good look around. Ja, kijk maar eens goed om je heen. Want als je dat vandaag doet, dan zie je dat het er waarschijnlijk een van de laatste dagen gaat zijn dat je her en der een plas regen ziet en dat de straat nat is. Want het is de laatste wisselvallige dag van deze week, denk ik. Jeroen Elvering, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank. Dat klopt helemaal. Het wordt echt grandioos weer na morgen, of vanaf morgen eigenlijk. En vandaag nog een paar laatste buien. Op dit moment een flinke bui boven de Achterhoek. Elders toch iets droog.
0: Oh, Jeroen?
2: Kan er wel weer een bui tot ontwikkeling komen. Mogelijk ook met onweer en hagel. Maar zijn wel echt de laatste buien.
0: Oké, okay, je viel heel eventjes weg. Kun jij niks aan doen, dat is de verbinding. Je zegt een stevige bui nu bij de Achterhoek. En er kan vandaag nog een bui aankomen. Dat is een beetje wat je zei, toch?
2: Ja, ongeveer. En af en toe ook knipoog van de zon tussendoor. Waarschijnlijk is dat net weggevallen.
0: Ja.
2: En temperaturen nu een graad of 13. Dat was ook de minimumtemperatuur vannacht. Het is echt niet koud geweest.
0: Nee, dat is zacht vanochtend op de fiets. Ja.
2: Dat was de voorgaande ochtenden echt wel anders. We hadden begin deze week zelfs nog te maken met vorst rond dit tijdstip. Nou, daar is nu dus echt geen sprake van.
0: Ja, valt hij weer weg. Ik kan hier helemaal niks aan doen.
2: Val ik weg?
0: Nou ben je er weer, maar ik was je weer even kwijt.
2: Nou, volgend uur gaan we even kijken op de andere verbinding dan. Want we hebben twee typen verbindingen hier.
0: We hebben twee opties. En dan deze optie, die is een beetje haperend. We gaan gewoon even op goed geluk. Ga ik toch nog de vraag stellen, want er gaat wel even een belangrijke boodschap aankomen. Het gaat veranderen, hè?
2: Ja, het wordt echt compleet ander weer vanaf morgen. Morgen nog wel wat wolkenvelden. Temperatuur rond 21 graden. Echt al een stuk warmer dan de voorgaande dagen. Maar van vrijdag...
0: Ja. Ja, dan is die weer weg. Vanaf vrijdag, wat zei je?
2: Hoogzomer, 25 graden.
0: Mand. Kort, dat is hem. Oké.
2: Okay, we gaan even komend uur kijken of het op de andere verbinding beter is.
0: Ja. Maar er komt hoogzomer aan, dat is de boodschap. En vandaag wisselvallig.
2: We kunnen kort zijn.
0: Precies, mand. Geweldig zeg. Jeroen Elvering, dankjewel. Voor een bedevaart denk je misschien aan Lourdes. Maar wist je dat je daar in Gelderland helemaal niet zo ver voor hoeft te reizen voor een bedevaartsplek? Want in Renkum staat een Mariabeeld uit 1380. Dat trekt al eeuwenlang pelgrims. En deze week kwamen er zelfs zieken en senioren speciaal naartoe. Straks hoor je het verhaal onder meer van een 95-jarige die tot het laatste moment twijfelde of ze wel zou gaan. Dat hoor je straks na 7 uur. Nu hoor je Todd Rundgren en I Saw the Light.

Want de liefde gaat maar door op deze woensdagochtend 20 mei. Goedemorgen Gelderland. Earth, Wind and Fire 1981. Zomaar een lekkere 80's track. En als je dat nou fijn vindt, dan wordt het een heel fijn Pinksterweekend. Want dan gaan we 4 dagen lang terug naar de jaren 80. Zometeen een hele duidelijke zaak in Platendelict. Een overduidelijke bekentenis van een moord. Maar kun je op basis van het procesverbaal zometeen ook ontrafelen over welke plaat en welke artiest het gaat? Speel zometeen gezellig mee, zou ik zeggen, met Platendelict. Eerst het weer. Vandaag weer een wat wisselvallig met een paar buien die over ons heen trekken. Vanmiddag wordt het droger, dan breekt de zon door. 17 graden bij een zuidwestenwind. Vanaf morgen een reeks droge en vrij zonnige dagen met 20 graden en misschien wel 25 graden in het Pinksterweekend. Dat wordt alweer het gesprek van de dag. Wat staat er vandaag in de kranten geschreven? Een greep uit het Gelders nieuws. Trouw schrijft dat in Ter Apel weer asielzoekers op plastic stoelen slapen bij gebrek aan plek. Het kabinet had crisisoverleg, maar kwam niet heel veel verder. De Gelderlander onderzoekt de asielonrust. Een politiek socioloog stelt dat de zorgen van mensen niet zozeer over die opvang zelf gaan, maar over de onrust eromheen. Brandjes, bedreigingen, geweld. De relschoppers zijn volgens hem een kleine luide groep die niet de meerderheid vertegenwoordigt, maar wel de acties hebben die angst aanjagen bij omwonenden en bestuurders. Onze onderzoeksredactie heeft opnieuw onderzocht of je nou met een Bluetooth-tracker in een brief de locatie van een marineschip kunt achterhalen. Vorige keer lukte ons dat nog wel, maar nu zijn alle 7 trackers die we hebben verstuurd op tijd onderschept. De maatregelen die Defensie na het eerste onderzoek heeft genomen lijken dus te werken. Wel blijkt dat minister Jesse

0: Sugus de Kamer eerder verkeerd heeft geïnformeerd over hoe lang het schip destijds te volgen was. Dat was 18 uur en niet heel eventjes kort. NRC interviewt een Oekraïense politicoloog die zegt niet alleen Oekraïne moet zich aanpassen aan de EU, het is net zo goed andersom. Want als Oekraïne niet bij Europa mag, zal het een alleenstaand defensief land worden. Twee deelnemsters aan het Britse tv-programma Married at First Sight zeggen dat ze tijdens de opnames zijn verkracht. Een derde vrouw meldt seksueel wangedrag. De vrouwen vertellen in een BBC-documentaire dat de makers hen onvoldoende hebben beschermd. De betrokken zender en het productiebedrijf reageren voorlopig niet inhoudelijk. De Gelderlander en het AD openen met flitspalen. Het OM verdubbelt het aantal plekken waar geflitst wordt en er komen ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. En Schiphol, honderden reizigers hebben deze week hun vlucht gemist door lange wachtrijen bij de beveiliging. Volgens de luchthaven ging het mis door een moeizame start met nieuwe beveiligingsbedrijven. Te weinig mensen en problemen met computers. Ook vandaag kan het daar dus weer druk worden, is de waarschuwing van Schiphol. Dus vertrek op tijd. En deze week is het voor veel mensen feest op de bankrekening, want het vakantiegeld wordt gestort. Voor de een is het sparen en voor de ander eindelijk dat ene dingetje voor in huis. En voor weer een ander is de keuze eigenlijk heel snel gemaakt.
1: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handel van het geld.
2: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
3: Ga ik leuke dingen doen en zo.
4: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
5: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
6: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
0: Ja toch, of niet dan? Toontje lager. Stiekem gedanst en zometeen een bedevaartsoord waarvoor je niet lang hoeft te reizen. Gewoon hier in Gelderland. Om de hoek.

0: Stiekem gedanst, toontje lager. En hadden we een uur geleden nog met een goed begin Hans de Boy en Annabel. Nou, dat zijn toch wel lekkere Nederlandstalige platen zo, hè? Ik kreeg een appje net binnen van Chaco.
1: Goedemorgen Frank, hier Chaco uit Hoenderlo. Ik heb een heel leuk nieuwtje. Ik word opa en mijn vrouw wordt dan oma natuurlijk. Dus wij weten ook waar ons vakantiegeld heen gaat straks. Yo!
0: Daar hadden we het over, hè? Dat het vakantiegeld deze week gaat komen. En waar geef je dat dan uit? Nou ja, als je kerstvers opa en oma bent, gefeliciteerd Chaco. Dan is dat inderdaad geen moeilijke vraag. We gaan het nu hebben over een bedevaart. Voor een bedevaart denk je misschien aan Santiago de Compostela of aan het Franse Lourdes. Maar wist je dat ook Renkum gewoon hier in Gelderland een bekend bedevaartsoord is? Renkum. In de kerk daar staat een Mariabeeld uit 1380. En dat trekt al eeuwenlang gelovigen aan. Gisteren was er zelfs een speciale bedevaart voor zieken en senioren. Onder wie deze 95-jarige, die de dag ervoor nog twijfelde: zou ik nou gaan of zou ik thuis blijven?
2: In Lourdes is mooi, maar dit is minstens zo mooi. Ja, ik zit hier te genieten. Mooi, hè?
3: Ik hoop dat het de mensen heel veel vreugde geeft. En ook weer steun. Hè? En dat is ook wat we terug horen. Dat ze echt zeggen van, oh, ik vond het zo mooi en het was zo ontroerend.
4: Renkum is al een heel oud bedevaartsoord, dankzij het devote beeld van Maria van Renkum. Al vanaf 1380 komen mensen hierheen voor troost of bemoediging. In de jaren 50 trok Renkum zelfs duizenden pelgrims. Er zou in het beeld een stukje hout van het kruis waaraan Jezus stierf zitten. Inmiddels zijn het een stuk minder pelgrims, maar in de kerk zijn toch nog zo'n 65 gelovigen aanwezig. En kinderen spelen nog altijd een grote rol. Ze geven bloemen aan de ouderen en zieken.
2: Heel blij. Schitterend. Dadelijk een mooi plaatsje, hè? Thuis, als ik thuis kom, bij een mooi plaatsje. Heel mooi, ja.
0: Ja, dat werd gewaardeerd gisteren. Dus mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden, de kerk en het Mariapark zijn iedere dag open. Je kunt er van 9 tot 4 terecht. En door de week kun je ook gewoon even binnenlopen in de pastorie voor een lekker bakje koffie of thee. Waar vind je dat dan? Aan de Utrechtse weg, nummer 1 in Renkum. Je volgende bedevaart staat bij deze gepland.

0: is zo mooi, hè?
1: Dat is lekker dromerig. Amerika. And a horse with no name. Deze woensdagochtend, 20 mei. Goedemorgen. 7:58 is het. Ik heb nu jouw volledige aandacht even nodig.
2: Plaatdelict.
1: Voor een nieuw dossier in Plaatdelict.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Ja, er is weer iets gebeurd wat niet door de beugel kan. En aan jou nu de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je kans op een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op deze plaatdelict. En vandaag is het een brief. Of eigenlijk een intieme gedachte van een soldaat aan zijn moeder. En deze jonge soldaat doet verslag van een dodelijk incident aan het front. Volgens de verklaring heeft de betrokkenen namelijk zojuist een man neergeschoten. Een daad waarvoor hij door zijn meerdere wordt geprezen. Maar in het relaas blijkt echter dat de soldaat zelf helemaal geen triomf ervaart. Hij wordt juist geconfronteerd met schuld en met verwarring. Want hij realiseert zich, dit slachtoffer heeft eveneens een leven, een naam en misschien ook wel een gezin, een vrouw, kinderen. En de rollen hadden net zo goed omgedraaid kunnen zijn. Als ik hem niet had geschoten, had hij mij gewoon geschoten. De betrokkenen geeft aan, deze gebeurtenis heeft hem in één klap ouder gemaakt. Terwijl het eigenlijk om nog een best wel een jonge man gaat. Morgen wordt hij 21 jaar, zegt hij. Dus de morele vraag of zijn handelen gerechtvaardigd is, die blijft een beetje onbeantwoord in deze aangifte. Maar de zaak wordt onderzocht als een dodelijk incident in oorlogssituatie. Met nadruk op de psychologische impact op de nog relatief jonge dader. Het signalement? We zoeken een Amerikaanse zanger. En daarvoor moeten we terug naar de jaren 60. Deze zanger stond bekend om zijn dramatisch en emotioneel geladen voordracht. Vaak met een verhaal of een indringend thema. Dus de man die hij doodde had ook een leven buiten dat moment. En over wie gaat het? Welke artiest? En welke plaat? Heb je nou enig idee? Laat me het dan weten. frank@gld.nl of stuur een appje naar de studio 06-22-22-1342. Als jij weet over welke plaat ik het zojuist had. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Radio Gelderland. Het is 7:55. Goedemorgen.

0: Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
4: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
6: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
8: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
12: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Elst is het 12,6, in Vogelswerf, gemeente Heukelum, ook 12,5 graad. Het weer in Gelderland begint vandaag tamelijk wisselvallig met meerdere buien, maar vanmiddag wordt het droger en breekt de zon geregeld door. En matig tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het ongeveer 17 graden uiteindelijk. Nieuwe controles van Defensie lijken te werken. Bluetooth-trackers die Omroep Gelderland naar 7 marineschepen stuurde, zijn allemaal onderschept en uitgeschakeld. Wel blijkt dat het fregat Evertsen eerder 18 uur lang te volgen was, terwijl het onvindbaar had moeten zijn. Minister Jessogus van Defensie heeft de Tweede Kamer hierover in eerste instantie ook verkeerd geïnformeerd. En de gemeente Arnhem gaat strenger handhaven bij de concerten van Suzanne en Freek na flinke parkeerchaos rond het Gelredome afgelopen weekend. Toen zijn al 300 boetes uitgedeeld aan foutparkeerders in de omliggende wijken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Daar zie je ook de verkeersinformatie van de ANWB. Belangrijkste melding op dit moment is de A2... Slecht wegdek zorgt daar richting Utrecht voor een dichte rechte rijstrook en 23 minuten vertraging, 14 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen, 10 minuten. Een half uur op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken, 10 kilometer. Bergingswerkzaamheden na een eerder ongeval. De rechte rijstrook is dicht en je kunt nog altijd misschien beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op die A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraaf en Bankhoef 5 minuten. En richting Oosten tussen Valburg en Ravenstein 11 minuten. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen. Daar staat 4 kilometer stil en dat kost je 8 minuten.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
3: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: You to me are everything van Real Thing op Radio Gelderland. Het is 7:07. Het is 20 mei en er gaat misschien wel iets bijzonders gebeuren vanochtend. Want Plaatdelict, nieuw spel wat we spelen, of nieuw spel, we spelen dat sinds dit jaar, dus sinds begin januari, is tot nu toe nog iedere dag gelukt. Het is nog iedere keer dat we het speelden, is het opgelost en is de zaak dus gesloten en weer in de kast beland, in de stapeltje opgeloste dossiers. Het lijkt erop dat wij vandaag voor het eerst een cold case gaan krijgen, dat het niet wordt opgelost. Ik krijg allerlei suggesties binnen. Soldiers met Who Want To Be Heroes van Rod McKuen. A Letter From Vietnam van Hank Snow. I Ain't Marching Anymore van Phil Ox. Johnny Taylor met I've Got To Go To Vietnam. Universal Soldier van Buffy Samory. The Ballad of the Green Berets van Barry Settler. The War Drags On van Donovan. Tom Paxton met The Willing Conscript. Nou ja, ik kan zo nog wel doorgaan. Er komen allemaal suggesties binnen, maar de plaat die wij zoeken vanochtend zit daar niet tussen. Ik ga het nog een paar minuten rekken. We gaan het eerst over iets anders hebben. Het begon op een Nijmeegs terras met een gin tonic. En de gedachte, smaakt goed, dit moeten we zelf ook kunnen. Twee vrienden gingen vervolgens experimenteren in de eigen keuken, werkten zich via een kelderbox omhoog en inmiddels leveren ze gin aan sterrenrestaurants. Twee sterrenrestaurants zelfs. Dat doen ze vanuit Andelst in de Betuwe, waar je dus tegenwoordig zelfs je eigen smaak kunt laten bedenken. Alles kan met Gelderse gin.
1: Rode ui, fermenteerde knoflook, augurken, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken, of we hebben het wel een keer geprobeerd. Niet alles is lekker met elkaar, maar we gaan het in ieder geval voor je proberen, zeker.
2: En hoeveel flessen bottelen jullie per dag gemiddeld?
3: Ja, dat is een beetje lastig zeggen, ja. Dus nu richting de zomer is het weer een stuk drukker. En januari bijvoorbeeld wel rustiger maand.
1: Eerst zijn we altijd vooral heel verbaasd. wat er gaat komen. En dan is het voor proberen. Want proberen. Vooral als we het er nooit gedaan hebben, dan mogen we gewoon bezoeken en kijken wat wel en niet werkt. En soms werkt het heel goed en soms werkt het wat minder goed. Dat houden we ook. Ja.
0: Maar mocht je dus ooit een gin willen met Szechuan, peper erin, Boeddha's hand, zeewier, smoky tobacco of gewoon rode ui, gin. In Andelst maken ze het voor je. En voor wie het dan rustig aan wil doen, ze werken ook aan een alcoholvrije variant. Dus laat je fantasie de vrije loop en neem contact op met de gin jongens in Andelst. Ik ga nog een plaatje draaien van Maroon 5 en Cardi B, Girls Like You. En dan ondertussen maar even de mail en de app checken of er inmiddels wel een goed antwoord voor Plaatdelict is binnengekomen. Ik ben benieuwd.

0: Maroon 5 en Cardi B en Girls Like You.
1: Plaat Delict.
0: Ja, goedemorgen. Plaat Delict. Het spel wat we spelen sinds begin januari en wat tot nu toe nog iedere dag lukt om op te lossen. Dossiers die bijzonder lastig lijken, die worden in één keer opgerold en de daders worden gepakt. En dossiers waarvan ik denk van ja, nou, dit lijkt me een overduidelijke inkoppertje. Die zijn soms toch nog best lastig, maar worden ook opgelost. Maar vandaag voor het eerst een plaat die niet wordt gevonden. Het was een suggestie trouwens van een van de luisteraars en niet zomaar eentje. Want we hebben een paar luisteraars die hebben een sterretje achter hun naam. Die hebben dus al vaker een dossier opgelost. Willem is daar een van. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Je hebt al twee keer een plaat Delict opgelost, dus jij hebt een sterretje achter je naam. En je bent ook een van de tipgevers die dus wel eens een keer een suggestie doet. Deze plaat kwam van jou, hè, deze suggestie?
2: Ja, maanden terug, ja.
0: Maanden terug. Ja, neem maar zo, dat, hier blijkt me rust op. Ik verzamel al die tips die binnenkomen en die komen op een stapel te liggen. En vandaag was het de beurt aan jouw tip. Een indringend anti-oorlogsnummer, geschreven vanuit het perspectief van een jonge soldaat. En de tol die het met zich meebrengt dat hij de vijand heeft gedood. En hij heeft hem neergeschoten. En daarover schrijft hij aan zijn moeder.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik ken het uit het eind van de jaren 60.
0: Mm-hmm.
2: En ik was toen een rechtgeaard pacifist.
0: Ja.
2: Dus dat sprak mij ook heel erg aan. Het is op zich geen echt bekende zanger natuurlijk.
0: Nee.
2: Dus in ieder geval in Nederland niet. Hij heeft maar een paar hintjes gehad. En ja, toen je soms suggesties vroeg, was dit er wel eentje waar ik meteen aan dacht.
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk, als je de, zeg maar, de titel ziet, het is een ongelofelijke duidelijke plaat Delict. Ik bedoel, het kan niet duidelijker worden omschreven. Het is gewoon echt een bekentenis van een delict. Het is geschreven in de context van de burgeroorlog in Amerika. Maar uitgebracht dus in de jaren 60, eind jaren 60, het hoogtepunt van de Vietnamoorlog. Dus in die zin wordt het echt, spreekt het de pacifisten van toen aan. Ja. Weet je waar we nu mee te maken hebben, Willem?
2: Nou, een onopgeloste zaak.
0: Ja, dit wordt de eerste cold case van Plaat Delict. Wat we gaan doen is, we gaan er een stempel op zetten. Cold case. Hij gaat terug de kast in. En ik denk dat als ik hier 5 van heb, 5 cold cases, dan gaan we gewoon een cold case week doen. Dan gaan we dus de platen opnieuw beschrijven. En dan gaan we denk ik ook een fragmentje laten horen. Dan maken we het iets makkelijker.
2: Nou,
0: zullen we dat doen?
2: Ja, ik vind het prima. Ik zal nog meer suggesties doen.
0: Ja, denk gewoon lekker door en heb dus even geduld. Want je hebt echt een goede suggestie gedaan. Ik bedank ook iedereen voor het meedenken. Want er komen ook heel veel goede suggesties binnen. Maar hij is vandaag gewoon niet geraakt. Dus dit wordt een cold case, Willem. Het is een uniek moment.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, we bedanken iedereen wel voor de medewerking. Dat natuurlijk wel. En volgende keer beter. Dit is Neil Diamond. At Wild at Heart.
4: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Neil Diamond, Wild at Heart, maakt het 7:50. Inmiddels tijd voor het weer. En het weer krijgen we vanochtend van Jeroen Elfrink. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, de laatste wisselvallige dag vandaag op het programma. En dan gaat de zomer echt aanbreken, tenminste. Er komt mooi weer aan. Wat kunnen we vandaag nog verwachten? Er komen nog wel buien, hè?
1: Ja, vandaag moeten we toch wel rekening houden met buien. Op dit moment is het weer in heel Gelderland droog. We hadden vanmorgen nog een stevige bui boven de Achterhoek. Maar daarna zien we vanmiddag toch nog wel een paar buien over de provincie heen trekken. Tussendoor ook ruimte voor de zon. En met 18 graden is het al niet meer zo heel koud als het dan de voorgaande dagen was. Wel staat er een vlagige zuidwestenwind, maar het is wel echt de laatste dag met buien. Want vanaf morgen breekt de zon vaker door, wordt het echt prachtig weer al. Nog wel een paar wolkenvelden, maar met temperaturen van 21 of 22 graden is het al heel aangenaam. Vanaf vrijdag wordt het echt zon overgoten. Ook het Pinksterweekend ziet er echt top uit. Het wordt hoogzomer. De temperatuur gaat vrijdag naar 25 graden en zaterdag zelfs naar 28 graden.
0: Dat klinkt hoogzomer. Ik denk ook wel echt wel eens goed smeren dus, hè, deze dagen. Pinksterweekend.
1: Ja, dus... Ja, de zonkracht ligt echt hoog. Zonkracht 7 hebben we zelfs dit weekend. Dat betekent dat je binnen 10 tot 20 minuten kan verbranden. Dus hou daar zeker rekening mee. Overigens ook morgen al hoor. Een hoge zonkracht, ondanks die iets minder hoge temperaturen. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: Oké. Okay. Jeroen Elfrink van Weerplaza, dankjewel. En over een uurtje spreken we elkaar weer met de update van het weer. Straks na 8 uur op de golfbaan van Keppel. Daar zijn we geweest, waar het niet alleen draaide om winnen, maar ook om vooral om meedoen. En wie hadden ze daar te gast? Guus Hiddink. En die stapte zelfs even in een hele speciale rolstoel, een golfrolstoel, om te ervaren hoe dat gaat. En de avondvierdaagse zijn weer begonnen in onze mooie provincie. Dus er staan weer opa's en oma's met snoep langs de route, sinaasappels en pepermunt en ouders die zweren dat ze echt niks hebben meegegeven. Maar al die kinderen die lopen maar te snoepen en te wandelen. Het is weer begonnen en we zijn een avondje wezen kijken. De Time Bandits, die hoor je nu op Radio Gelderland. Dit is I'm Specialized in You. 8:58, goedemorgen.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
7: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
10: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
9: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
11: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
9: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 is het wegdek slecht. De rechte rijstrook is dicht richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Everdingen zorgt het voor 13 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A12 door werkzaamheden aan de A30 is het extra druk richting Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen nu 7 kilometer. Dat kost je 20 minuten. Op de A28 zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Hoevelaken 10 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Je kunt omrijden als je daar niet in terecht wil komen. Dan rij je via Apeldoorn, dus over de A50 en de A1. Op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 13 minuten over 9 kilometer. En de N224 Arnhem richting Zeist tussen Ede en Veenendaal kent 3 kilometer file. Maar dat is ook gewoon een kwartier vertraging, hoor.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei.
4: naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en

De Les Humphries Singers en To My Father's House op Radio Gelderland. Goedemorgen, 8:09 op deze woensdagochtend, de 20e. Die begint nog een beetje wisselvallig. Er trekken wat buien over onze provincie heen. Vanmiddag zal het droger geworden en dan breekt de zon door. En dan gaat het weer veranderen. We hebben vandaag nog 17 graden, maar vanaf morgen een reeks droge en vrij zonnige dagen. Dan gaan we richting de 20. En tijdens de ethisch vierdaagse, dit hele lange Pinksterweekend op Radio Gelderland, wordt het zelfs zomers warm buiten met ruim 25 graden. Het gesprek van de dag, denk ik wel, dat warme weer. Maar wat staat er op de voorpagina's vanochtend? En wat zit er sowieso in het Gelders nieuws? Je krijgt nu van mij een greep daaruit. De Telegraaf meldt ook dat de Bulgaarse fraude met belastingteruggaves groter is dan gedacht. Zeker bijna 7 miljoen euro en een groot deel daarvan is al weggesluist. Dat staat in meerdere kranten vanochtend. Waar het ook over gaat, zo'n 2500 kinderen gaan niet naar school, omdat hun ouders zeggen dat geen enkele school past bij hun levensovertuiging. Officieel bestaat thuisonderwijs in Nederland niet. Er zijn geen regels voor, er is ook geen toezicht. Leerplichtambtenaren zitten dan ook nu met de handen in het haar, want zij weten eigenlijk niet hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. De Hoge Raad heeft daar nu iets aan gedaan. De uitspraak is, zo'n vrijstelling mag voortaan alleen nog als er geen openbare school in de buurt is. Ja. De Gelderlander en het AD openen met flitspalen. Het Openbaar Ministerie verdubbelt namelijk het aantal plekken waar die palen kunnen komen. En nu komen ook trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Onze eigen Gelderse onderzoeksredactie heeft op

0: test of je nou met een Bluetooth tracker in een brief de locatie van een marineschip kunt achterhalen. Vorige keer lukte ons dat nog. Nu zijn alle 7 trackers op tijd onderschept. De maatregelen die Defensie na dat eerste onderzoek heeft genomen lijken dus te werken. Wel blijkt dat de minister van Defensie de Kamer eerder verkeerd heeft geïnformeerd, want het schip wat we wel konden tracken de eerste keer was destijds niet heel even kort te volgen, maar 18 uur lang. Femke Bol, onze Gelderse topatlete, maakt volgende maand haar officiële outdoor debuut op de 800 meter. Eerst in het Tsjechische Ostrava, 5 dagen later bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Na jaren op de 400 meter horde is ze nu overgestapt naar een langere afstand. En na een voetblessure is ze weer helemaal fit. Een nieuw hoofdstuk dus en we zijn met z'n allen benieuwd. Deze week krijgen miljoenen Nederlanders hun vakantiegeld gestort. In tijden van stijgende prijzen is de vraag nu dus, wat gaan we daarmee doen?
1: Maar vakantiegeld gaat naar de spaarrekening, denk ik.
2: Nou, ik heb het wel nodig om op vakantie te gaan, dus ja.
3: Ik ga wel sparen. Misschien volgend jaar ga ik wat mee.
2: Ik heb redelijk goedkope tickets naar Kroatië kunnen boeken. Dus daar ga ik gezellig met mijn jongens naartoe, een weekje.
1: Ik heb 2 kleine kinderen, dus eigenlijk probeer ik een beetje een buffer op te bouwen. Dat als er iets gebeurt, dat ik in ieder geval Beetje geld over hebt.
0: Precies. En in het centrum van Heemstede zorgde een zwerm van zo'n 8000 bijen gisteren voor lichte paniek. Want de beestjes hadden zich in een boom genesteld. En samen zijn al die bijen natuurlijk dan een best wel eng en veel. Midden in dat winkelgebied. De straat is afgezet. De imker kwam erbij met een ladderwagen. En alle bijen zijn in een speciale kas gezet. En dan worden ze elders weer vrijgelaten. Zo zie je maar dat de maand mei is begonnen en dan gaan we niet alleen wij naar buiten, maar ook de bijen. En die houden zich niet aan de vaste winkelopeningstijden. Rod Stewart is dit. What am I gonna do? I'm so in love with you.

0: Rod Stewart en What Am I Gonna Do? I'm So In Love With You op Radio Gelderland. Het is 7:15 geworden. Ik had jou iets beloofd, hè, over Guus Hiddink. Ja, die was namelijk in Keppel in de Achterhoek op de golfbaan. En daar was die dag echt het devies... sporten is meer dan winnen of verliezen. Het gaat ook om mee kunnen doen. Het ging dus even niet om birdies, om handicaps, maar gewoon echt om meedoen. Onze oud-bondscoach ging daar in een zogeheten paramotion zitten. En paramotion, dat is een speciaal apparaat, dat zet je rechtop, zodat je ook vanuit een rolstoel gewoon een balletje kunt meeslaan op de golfbaan. En Guus Hiddink wilde zelf wel eens voelen hoe dat is om in zo'n stoel te golfen.
1: Nee, ik moet jouw gevoel hebben.
2: Het sprak mij aan toen ze mij vroegen van... wil je ambassadeur worden van het gehandicapte... je moet voorzichtig zijn met de term, geloof ik. Gehandicapte golf voor mensen met een handicap of beperking. En ja, daar heb ik niet lang over na hoeven denken. Dus ik vind het heerlijk om te doen. Om ook de mensen die dachten dat ze niet meer zouden kunnen sporten... of golf in dit geval... om die toch de gelegenheid te geven via zulke apparaten om toch te gaan golven. Je voelt je heel vastgesnoerd. Maar als je 2-3 keer doet, dan kun je voelen... Maar ik ben niet beperkt, behalve de leeftijd. Maar dan kun je voelen wat de mensen ook voelen. En dat is heel voor mij een beetje onwennig. Maar voor die mensen die beperking hebben, is het heerlijk. Als je ook Jelle ziet slaan, dan kun je zo zien dat hij daar heel veel plezier heeft. Hij zou nu even... 2 ballen met mij slaan. Hij is al 1/2 uur bezig.
3: Ja, en jezelf ook?
2: Ik zelf ook, ja. Ja.
0: Ja, als je het wil zien hoe dat eruit ziet... Guus Hiddink dus in die paramotion van Jelle... op de golfbaan in Keppel... dan kun je nu kijken bij ons op de site gld.nl. En we waren gisteren ook bij een van de vele avondvierdaagses... in onze mooie provincie. Dat hoor je zo naar CCR en Who Will Stop the Rain. Laatste wisselvallige dag... van

0: Who will stop the rain? Creedence Clearwater Revival. Ja, niet in de regen wandelen, wandelt toch een stuk lekkerder als je meedoet met een van de vele avondvierdaagses in onze provincie. Op veel plekken is die weer begonnen. Dus 4 avonden wandelen door je eigen dorp, door je eigen stad of omgeving. En uiteindelijk zo'n medaille aan het eind natuurlijk. Maar onderweg ook veel snoep. Heel veel snoep. Want we gingen eens even kijken en we zagen langs de route buren staan met bakken vol. En thuis wordt die tas ook nog eens extra gevuld. Dus we snoepen een stukje mee.
1: Welkom op de avondvierdaagse! Yay!
2: Ik heb spakjes bij me. Deze doosje snoepjes.
3: Yes, snoepie.
4: Snoep. Hoe lang duurt het voordat het op is?
2: Bij mij meestal 2 dagen, want bij mijn zusje houdt wel van snoep.
5: Het hoort er nou iemand bij. Ik vind van wel.
6: Gezond eten doen we de rest van de week.
4: Hoeveel snoep is de limit?
7: Ik heb helemaal geen snoep meegegeven. Ik had sinaasappels met pepermunt. En beviel dat?
2: Ja, ging goed. Maar morgen wil ik wel snoep.
7: We hadden net het eten op.
8: Allebei 5 euro. Daar moet je dan 2 dagen mee doen.
2: Dus wat over is.
7: Ik blijf gewoon volhouden aan mijn sinaasappel.
2: Nee!
7: Jawel!
4: Moet ik nu vragen hoe het met je voeten gaat of met je buik?
2: Kan wel beide.
9: Ik heb wel heel veel buikpijn voor de altijd snoepen.
2: Een beetje mag, krab, maar verder prima.
9: Mijn snoep was wel binnen 3 seconden op, want ik had een beetje weinig.
2: Voel je schrikken wel? Die zit helemaal vol.
4: Hoe gaat het dan nu met je?
2: Wel goed, want we zijn bijna bij de finish.
9: Ja, nou moest je nog janken omdat je pot snoep leeg was.
2: Ja, oké.
4: Denk jij dat je morgen opnieuw zo'n bak krijgt?
2: Zeker. Ja. Mijn vader had afgesproken dat ik elke dag een nieuwe pot krijg.
4: Morgen weer?
2: Ja. Als we nog snoep op de voorraad hebben, dan komen we er. Ja.
10: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk op Radio Gelderland.

Met Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialist Dremt.nl voor meer info.
2: Vivaldi XL in Zevenaar. Ontdek het wonen van nu, maar dan net even anders. De standaard voorbij, volop inspiratie en prikkeling van uw zintuigen. Veel elementbanken, heerlijk tafelen, comfortabele stoelen, bijpassende vloerkleden en verlichting. Laat u inspireren en maak gebruik van onze intekenservice en floorplanner. Vivaldi XL heeft bovendien de mooiste Henders en Hezel-afdeling van Nederland. Ervaar 7 dagen in de week onze gastvrijheid in Zevenaar. Of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Voor magnitudebedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Tweede Pinksterdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
3: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Rob Megens in Wiegen.
7: Het is 8:30, of 1 minuut over 8:30 om precies te zijn. Goedemorgen. In Vuren, gemeente West-Betuwe, 13,4 graden. En in Inge bij Buren is het 13,2. Het weer in Gelderland begint vandaag tamelijk wisselvallig met meerdere buien. Maar vanmiddag wordt het droger en dan breekt de zon geregeld door. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 17 graden. Nijmegen gebruikt als eerste gemeente de app Yivi als alternatief voor DigiD uit angst voor Amerikaanse invloed. En Arnhemse raadsleden willen dat voorbeeld gaan volgen. Het Arnhems College houdt de boot af, maar volgens experts is dat vooral bestuurlijke terughoudendheid. En een auto in Ulft is beschadigd door een 0,5 kilo ijs dat plotseling uit de lucht viel. En mijn scherm gaat weg. Oh, ja. Dat viel plotseling uit de lucht en vernielde een koplamp. Volgens een expert is de kans groot dat het ijs van een passerend vliegtuig afkomstig is. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, als ik die wel tevoorschijn kan krijgen. Ja, hier. De A2, daar hebben we slecht wegdek de hele ochtend alweer. 11 kilometer, 23 minuten vertraging. Is dat richting Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Op de A28 was een ongeval gebeurd. Dat wordt nu geborgen richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Hoevelaken 9 kilometer, 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dus dicht. Omrijdadvies is via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 minuten. En op de N344 Holten richting Voorthuizen tussen Teugen in Apeldoorn-Noord 2 kilometer file. Waarom noem ik dat? Nou, het kost je 12 minuten extra.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Vivaldi XL in Zevenaar.
11: Tweede Pinksterdag geopend.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven
15: Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: 1970. Zo ver terug moet je gaan aan deze plaat te vinden. Free and All Right Now. Je hoort hem zojuist op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 9:10. Woensdagochtend, we zitten in mei. Dat is de maand van social media vrij. Er is veel in het nieuws over social media. Landen en in onderzoeken over de schadelijke effecten ervan. En op sommige middelbare scholen doen ze deze week ook een bijzonder experiment. Dat is wel grappig. Dan gaan ze dus de leerlingen vragen om te stoppen met hun telefoon. Dan wordt er gewoon 4 dagen lang wordt de telefoon van de leerling in een kluis gestopt. Kunnen ze dus niet meer appen, kunnen ze niet meer scrollen, helemaal niks. En de school doet dat dan om erachter te komen, wordt het daardoor rustiger in de klas of wordt het juist onrustiger in de hoofden van de leerlingen? En ook de docenten doen mee, hè? En deze lerares bijvoorbeeld verwacht dat het ook best wel lastig gaat worden voor haar.
1: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
2: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
3: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn. Maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
0: Ja, en om het nog wat pittiger te maken. Ook de laptop ging dus achter slot en grendel voor de hele week. En het liefst zo min mogelijk tv kijken. En voordat iedereen de telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen. Dat is eigenlijk wel een leuke vraag, hè? Als je dus nog 1 berichtje mag sturen, naar wie doe je dat dan? En wat staat erin?
4: Doei, naar mijn ouders.
2: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
3: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes topper.
0: Ja, wat staat er in je laatste berichtje als je die een week je telefoon niet mag gebruiken? Kijk, een goede vraag. Juanes, La Camisa Negra hoor je nu op Radio Gelderland. En zometeen het woord van de dag. Ik heb een klein bescheiden woordenboekje, de Dikke van Dijk heet dat. Daar staan vergeten taalparels in. Ik pak er weer eentje uit. Dan ga ik je zo voorleggen.

Juanes en La Camisa Negra. Op Radio Gelderland is het 9:15 geworden en gaan we het hebben over taalparels. Mooie woorden die wat ons betreft te weinig worden gebruikt. Ik zal niet te vaak zeggen dat ze niet meer worden gebruikt, want ik begrijp van sommige luisteraars dat ze zich dan opeens heel erg oud voelen. Als ik zeg, van, nou, dit is een vergeten taalparel, die gebruiken we nooit meer. En dan luistert iemand die denkt, nou, ik heb het net nog gebruikt en gisteren nog. Ben ik nu dan zelf ook een ouderwets oud iemand? Nee, maar het zijn wel woorden die zo mooi zijn en die toch door minder mensen minder vaak worden gebruikt. Laat ik het dan zo een beetje omschrijven. En dat is zonde, want dat zijn hele mooie woorden. Daarom hebben we dus de Dikke van Dijk, mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En dan pak ik iedere dag eentje uit. Vandaag is dat het woord haverklap. En dat gebruiken we eigenlijk vooral in de uitdrukking om de haverklap. En om de haverklap gebeurt er iets. Dat betekent eigenlijk, het gebeurt telkens weer. Het gebeurt om de haverom. Of heel erg vaak achter elkaar. En de herkomst is juist heel erg mooi, heel beeldend. Het woord stamt namelijk uit de middeleeuwen. Het heeft te maken met de landbouw. Want een klap, dat was destijds een ratel of een houten klepper. En die werd dan op het veld gezet. En die moest dan met veel lawaai de vogels verjagen die de haver van het land wilden pikken. En omdat die vogels constant bleven terugkomen, moest die klepper onophoudelijk lawaai maken. Om de haverklap betekent dus oorspronkelijk zo vaak als je de vogelverschrikker hoort. Je kunt het vandaag de dag gewoon bijvoorbeeld gebruiken door te zeggen, ik word echt om de haverklap gebeld door anonieme nummers. Dat is in mijn geval trouwens echt zo. Dat is echt heel irritant. Je hoeft echt niet om de haverklap je e-mail te checken, hoor. Of sinds we de nieuwe pub hebben, dweil ik om de haverklap onze vloer in de woonkamer. Het waait zo hard bij ons vakantiehuisje dat de tuinstoelen om de haverklap omwaaien. Mooi, hè? Om de haverklap. Probeer hem vandaag maar eens te gebruiken. Wie weet levert het een mooie reactie op. Of een glimlach. Dat zou mooi zijn.

0: en Lady Love op Radio Gelderland. En daarvoor dus het woord van de dag. Dat woord was trouwens getipt door Michel Vonk. Die is helemaal blij om te horen dat zijn woord is gebruikt. En Lidie Bomhoff uit Apeldoorn die zegt... Goedemorgen, wat is dat toch leuk. Iedere dag zo'n ouderwets woord dat niet meer veel wordt gebruikt. Of velen niet kennen. Ik herken er zoveel van. Ga je er te zijner tijd ook een boekje over uitgeven? Dat is wel eigenlijk een goed idee, Lidie. We hebben er helemaal niet over nagedacht. Een soort Dikke van Dijk echt uitbrengen. Gaan we eens over nadenken. Wat we eerst gaan doen is even naar het weer in Gelderland. En dat doen we met Jeroen Elverink. Jeroen, ik kreeg een vraag van... even kijken. Welke naam hoort je ook er weer bij? Van Margriet, die zegt... Ik luister naar de radio, maar ik doe dat via de tv. Dus ik kijk naar TV Gelderland. En dan zie je ook de webcamstream in de provincie staan. Onder andere daar bij Duiven. Daar zie je volgens mij de afvalverbrandingsfabriek, de AVR. En dan zie ik de rook uit de schoorsteen komen. Maar ik heb het idee dat die rook uit die schoorsteen... iedere dag dezelfde kant op waait. En ja, misschien klinkt het een domme vraag van mij... maar ik stel hem toch gewoon, en dat doe je goed hoor, Margriet. We hebben toch met wisselende winden te maken. Hoe kan het dan dat die rook van die fabriek... voor mijn gevoel altijd dezelfde kant op gaat? En die heeft een goede vraag. Ik denk, die ga ik gewoon stellen in onze weerman, Jeroen.
1: Nou, misschien dat er een ventilator op staat die elke dag dezelfde kant op waait. maar de wind is wel degelijk wel gedraaid de afgelopen dagen. Dus het kan een beetje toeval zijn, maar het kan ook een momentopname zijn in de ochtend dat toevallig de wind op dat moment uit dezelfde richting kwam. De afgelopen dagen hadden vooral te maken met noordenwinden. Nu is de wind gedraaid naar het westen tot zuidwesten. Dus ja, de rook zou nu toch echt wel weer de andere kant op moeten waaien. En ook de komende dagen waait de wind steeds weer uit andere richtingen. Dus ik ben benieuwd of de rook elke ochtend ook nog naar dezelfde kant op waait. Ben benieuwd, dus laat het vooral even weten.
0: Ja, ik vind het een hele goede vraag van Margriet. Ik ga er dus nu ook zelf op letten, want we gaan die schoorstenen even goed in de gaten houden. Vandaag dus een gedraaide wind, meer uit het zuiden. Dat gaat dus ook verandering meebrengen met zich vandaag.
1: Zeker, het zorgt er echt ook voor dat het echt warmer wordt. Het was deze ochtend ook al niet meer zo koud als de voorgaande ochtenden. De temperatuur ligt nu rond de 14 graden. Het is nog heel even droog, maar we zien al op de raden de eerste buien ten zuiden liggen. En die trekken dan vervolgens over Gelderland heen. Ook aan het begin van de middag nog een paar buien. Tussendoor ruimte voor de zon. En later vanmiddag wordt het wat droger. En bij een meest matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18.
0: Oké. En dan krijgen we nog veel warmere dagen achteraan, hè? Met het Pinksterweekend voor de boeg.
1: Ja, we krijgen te maken met een hoogdrukgebied. Het hoogdrukgebied bouwt zich de komende dagen op net ten oosten van ons. Daardoor in eerste instantie nog een zuidenwind. Temperatuur gaat flink de lift in. Morgen al 21 of 22 graden met een afwisseling van wat wolkenvelden. Maar ook flinke zonnige periode. Vanaf vrijdag is het zon overgoten en dan wordt het 25 graden. Zaterdag zelfs 28 graden.
0: Goeiedag zeg. Jeroen, dankjewel. We horen jou over een uurtje bij Rob, hè?
1: Helemaal goed, tot straks.
0: Tot straks. Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij hebben op de koffie nu op radio tot 12 uur.
2: Ja.
0: En als vraag van de dag had jij zoiets van... dat is eigenlijk wel een leuke vraag die wij net opperden in de ochtend.
2: Ja.
0: Je laatste appje.
2: De laatste app, ja, voordat je dan de app...
0: Stel je voor dat je je telefoon moet inleveren... Ja. Of dat nou voor een paar dagen is of gewoon voor langere tijd... en je mag nog één appje sturen.
2: Ja, of je hebt al een appje gestuurd, wat is dat dan?
0: Aan wie stuur je dat laatste appje?
2: Ja. Is dat een half brood en vergeet ook de eieren niet? Of dat, hè?
0: Of gewoon een kusje.
2: Of een kusje, ja. Of een emoji.
0: Emoji.
2: Ja.
0: Aan wie stuur je en wie zul jij je laatste appje sturen en wat staat daarin?
2: Ja. Ja, of als je gewoon heel open wil zijn, wat is je laatste appje nu?
0: Dat is ook leuk, ja. Wat is nu je laatste appje?
2: Geweest.
0: Even kijken of ik dat erbij kan pakken. Oh, dat is een appje naar jou.
2: Nee, daarom.
0: Mijn laatste appje nu is een appje aan jou.
2: Ja.
0: Hierover, ja.
2: Okay. Deze week, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, dat is wel leuk. Je laatste appje, app maar door met de Omroep Gelderland app. Of een mailtje mag ook. En dat is dan rob@gld.nl. All right.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
17: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
16: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
18: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
16: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dorel, dankjewel.
19: Verkeersinformatie dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Dus af dit Geldermals en knooppunt Everdingen 10 kilometer. 25 minuten vertraging door slecht wegdek en de rechte rijstrook is dicht. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ongeluk gebeurt daar en de rechte rijstrook is dicht. We blijven op de A28, maar dan Zwolle richting Amersfoort tussen Strand 0 en knooppunt Hoevelaken. 10 kilometer langzaam rijden stilstaan. 40 minuten is de vertraging door bergingswerkzaamheden. En de rechte rijstrook is daar dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En dan nog de A50 zelf. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten vertraging.
20: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
21: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
22: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
23: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last minute vakantie met uniek verblijf.

populair hoor, eind jaren 70 van de vorige eeuw en begin jaren 80. Racy en Lay Your Love on Me. Die hadden van die dansjes, weet je wel. Dat is een beetje de eerste boyband ook met een dansje. Maar ook wel met instrumenten zelf in de handen. En ze treden nog steeds op in andere samenstellingen hoor, dat wel. We zeggen goedemorgen hier.

0: Als je dat kunt zeggen tegen elkaar ook. Hanna May en Bluff, ik ben niet meer bang. Mooi plaat hier op Radio Gelderland. Het is 9 minuten voor half 10 daarmee geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: En dat betekent dat we aan zijn gekomen bij de plaat bij de dag. En die is vandaag van Ria. En Ria zegt van, ach, ik kwam hem ergens tegen. En ik dacht, eigenlijk heel erg jammer dat deze man er niet meer is. Benny Nijman, daar heeft ze het over. En Benny Nijman heeft prachtige muziek gemaakt. Van links naar rechts, van heel vrolijk naar heel erg intiem. En deze, nou, die zit ergens een beetje aan de vrolijke kant wel. Ria wilde hem halen als plaat bij de dag. En ze krijgt hem ook. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Zo, zoals maar net. Ria, hier is Benny.
2: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

Ah, dat is ook goed. La la la, op het eind van de plaat. Altijd meedoen, gegarandeerd. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet van Benny Nijman. Van het album Gouden Regen. Ja, dat betekent een verschillende bubbels ook weer wat anders, hè? Ja. Benny, ja, zoals Ria al zegt, is al lang niet meer onder ons. Bijna 20 jaar. In 2008 is hij overleden. Maar wel lekkere muziek achtergelaten. Zo ook deze, dus die bracht het tot plaat bij de dag. En wil jij een plaat bij de dag aanvragen, dan weet je hoe het gaat. Hè? Je gaat gewoon even naar de app 06-22-22-1342... en je vraagt je plaat aan met waarom daarbij. Of je mailt, dat kan ook. rob@gld.nl voor jouw plaat bij de dag. Dit is Frans Gall.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

George Baker en zijn selection, The Little Greenback, hier op Radio Gelderland. 3:05 geworden. En dan kijken wij altijd even naar het nieuws op gld.nl. Wat houdt ons bezig in onze provincie? Nou ja, in ieder geval, Suzanne Freek, 10 concerten in Gelredome, uitverkocht. Ze hebben kleine pauze, maar ze gaan straks weer beginnen, morgen. Maar de gemeente Arnhem die gaat de komende tijd toch strenge handhaven op foutparkeerders tijdens die concerten van Suzanne en Freek. Want in de omgeving van Gelredome was het echt een ratje toe aan foutparkeerders. Overlast voor inwoners en gevaarlijke situaties. In een deel van de wijken rond het stadion gold afgelopen weekend, zoals altijd bij de grote evenementen, een inrijverbod. Maar ja, de mens gaat waar die niet gaan kan, hè. En dus werd er overal schots en scheef geparkeerd. Inmiddels zijn er 300 bekeuringen uitgedeeld. En als het niet beter gaat, worden dat er meer, zegt de gemeente Arnhem. En die houdt, zich meestal wel aan het woord wat dat betreft. En van Arnhem gaan we naar Nijmegen, want daar ja, zou het feest moeten zijn, want het is internationale bijendag. We zijn op bezoek geweest bij een imker, Joost Klevers. Maar ja, die hangt de slingers toch niet uit, zegt hij tegen collega streekomroep RN7. Want waar die zo'n 8 jaar geleden 5-10% sterfte in zijn bijenpopulatie had, zit hij nu al op 20-30%. Onderzoek van de Bee Foundation laat zien dat ongeveer de helft van alle Nederlandse imkers afgelopen winter te maken had met sterfte onder de bijenvolken. Gemiddeld 21%, en dat is fors hoger dan gebruikelijk. Ja, waar komt dat door? De Varroa-meid, die is bekend bij imkers, maar de Aziatische hoornaar, dat is ook een geduchte concurrent aan het worden voor de bijen. En moeilijk te bestrijden. En dus wordt daar toch wel heel veel aandacht aan gegeven om die hoornaar ook gewoon ja, uit ons een natuurbeeld te krijgen. Maar ja, dat is een strijd die volgens mij niet te winnen is. Dus beheersen, ook daar het geval. En Guus Hiddink, die zat in een speciale golfrolstoel voor het goede doel. Allemaal te lezen op GLD. En heb jij tips over nieuws uit Gelderland? Gebruik onze app 06 22 22 13 42.

moments and whatnots. Girls. Om 9:15. Op deze woensdag de 20e mei. Het is de laatste dag dat het een beetje moeilijk weer is. Dan gaan we dus echt naar de zomer toe. En hoe dat gaat, dat gaan we zo meteen horen. Eerst nog even blijven liggen. Een paar uurtjes. Breakfast in bed.

0: ontbijt in bed. Daar is het op zich nog wel weer voor, hè? Zo'n grijzige dag nog. Maar dat is wel de laatste, want dan gaan we naar de zomer, Jeroen Elfrink.
1: Ja, dat klopt. Het wordt echt een heel stuk beter.
0: En hoe beter?
1: Nou, we hebben nu nog te maken met een aantal buien. Op dit moment ook een bui boven Arnhem, als ik de radar moet geloven. In de komende uren trekken er nog een aantal buien over. Daarna wordt het droger, komt de zon vanmiddag ook wat vaker bij. En dan wordt het toch al 18 graden en dat is toch al heel aangenaam. Daarbij een meest matige wind uit zuidwestelijke richting. En ook vanavond lossen de buien verder op en komt de zon erbij. Morgen wordt het echt al een heel stuk warmer. Veel ruimte voor de zon. En dan loopt de temperatuur op naar 22 graden. Vanaf vrijdag is het echt zon overgoten en zomers. De temperatuur gaat nog wat verder omhoog. We komen uit op 25 graden en zaterdag zelfs 28 graden.
0: Ja, dan zeg je bijna 30, of niet?
1: Nou, bijna wel, maar dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Eerst
1: die zomerse 25 graden grens.
0: Ja. Dat blijft een beetje hangen, dat weer? Dat we niet weer twee dagen en
1: ja,
0: twee
1: ook,
0: dagen...
1: Waarschijnlijk volgende week de hele week zon en 25 graden of meer.
0: Nou, lekker. We gaan eraan werken. Dankjewel.

Swinging on a Star van Spooky and Sue. Het is 11:08 geworden. Zo na 10 willen we het eens hebben over jouw laatste appjes. Ja, want mijn maand is social media vrij maand. Dat is een actie die loopt. Blijf zoveel mogelijk weg van Instagram, Facebook en laat eigenlijk je telefoon gewoon liggen. Er lopen diverse van die experimenten. En één daarvan op een school is leerlingen die gewoon de telefoon hebben moeten inleveren en nog één appje mochten sturen. Wat zou dat appje zijn bij jou? En aan wie zou dat appje zijn? Ja, en zou je het kunnen? Zo'n maand zonder telefoon. Laat maar weten alvast. Via de app. Ja, 06-22-22-1342. Of je gaat even mailen. Ook misschien via je telefoon. rob@gld.nl. Nou, je hoort het al. Zo vast zitten wij aan die telefoon, aan dat apparaat, aan die sociale media, aan die berichtenservices. Jouw laatste appje, wat zou dat zijn als je daarna 3 weken lang, 4 weken lang niet meer zou mogen appen? En als je het nu al wil delen, jouw laatste appje, dan ook welkom, hè? Via de app of via de mail. Straks kun je ook nog bellen. En nu kun je ook gewoon van Donna Summer gaan genieten. On the radio.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
8: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
11: Betting Wonen. Tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dorien, dankjewel. De verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen af het Geldermals en knooppunt Everdingen 8 kilometer, 20 minuten is de vertraging. Komt door een slecht wegdek en de rechte rijstrook is ook dicht. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Daar is de oorzaak bergingswerkzaamheden en daar is ook de rechterrijstrook dicht. Maar je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopfortuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
27: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
28: Allsafe. Geeft ruimte.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
31: Op de koffie.

Cash and a Thing Called Love. Zomaar op Radio Gelderland op de woensdag 20 mei. De woensdag. Die al de 20ste dag is dat mensen die meedoen aan mei social media vrij 19 dagen achter de rug hebben. En er lopen een hoop van die experimenten. Lever je telefoon in en nog één appje krijg je de kans om afscheid te nemen van alles en iedereen om je heen. Wat zou jouw laatste appje zijn als je de telefoon daarna een maand moest inleveren? Dan zou je dat trouwens kunnen. Wie zou je appen en wat zou je appen als je je laatste appje vandaag zou moeten appen? Laat me weten. Via de app, hè? Ja, 06 22 22 13 42. Of gewoon even naar de mail. rob@gld.nl. Mij, social media vrij. Als jij je telefoon zou moeten inleveren, wat zou dan jouw laatste app zijn? En aan wie? Je kunt ook bellen trouwens, gewoon ouderwets. 0800 345 0345. Kun je nog even vertellen, hoef je niet te appen. En anders app je 06 22 22 13 42. Of even mailen, rob@gld.nl.

jouw telefoon afgepakt zou worden en je zou er één appje mogen doen, wat zou je dan appen? En aan wie? Bel, app of mail tijdens Zoekeren.

van Zucchero Fornaciari. Om 16 over 10. Ik wil het dus hebben over jouw laatste app. Ja, want mijn maand is social media vrij maand. Dus ja, dan moet je eigenlijk ook een beetje je telefoon inleveren. Want dat is toch wel het apparaat wat we gebruiken om de berichtenservices te gebruiken. De Instagrams te openen, de Facebooken te bekijken. Wat zou jouw laatste appje zijn als je vandaag gewoon de telefoon zou moeten inleveren en niet meer zou mogen appen? Zou dat überhaupt kunnen, trouwens? José die zegt, nou ja, dan zou ik appen aan mijn vriend. Zou ik jouw telefoon mogen hebben? Want ja, ik kan echt niet zonder app. Als ik zie wat ik de hele dag doe en contact maak met mensen, dan is de app toch wel mijn grootste communicatiemiddel. Erik zou praktisch appen, zie ik. Kook jij vanavond, want ik moet langer werken. Dus dat kan best nog een hele echte app zijn ook, ja. Simone zegt, ik zou in zo'n appje aan mijn vrienden zeggen, tot bels. Ik ben zelf al veel minder van het bellen, maar ik hoop dan toch dat ze de telefoon wel aannemen als ze zien dat ik bel. Ik heb namelijk nog gewoon ouderwets een vaste lijn. Het is eigenlijk ook heel gek als je bedenkt hoeveel wij altijd gebeld hebben, toch? En hoe je daar toen gewoon even lekker voor ging zitten. Ja, ik weet nog dat sommige mensen hadden echt een belstoel. Die stond dan ergens in een halletje. En dan kon je dus ook gewoon anderhalf uur bellen. En dan stoorde je de rest niet. Dat is nou ook niet meer, maar dat was wel ja. Elkaar horen trouwens, zegt Simone verder, dat voelt toch echt dichterbij. En ik vind het eigenlijk ook gezelliger. Maar ja, wie maakt daar nog tijd voor? Nou ja, je bent niet alleen, Simone. Tieneke, die zegt, ik kan niet meer zonder appen. Dus als ik zou appen, dan zeg ik, ik ga 3 weken stoppen met appen, ik ga je bellen. Nou, dan weet ik wel dat ik binnen de kortste keren, want ik zou naar mijn dochter appen, een telefoon van mijn dochter zou krijgen. Want van dat bellen is niemand meer gecharmeerd, heb ik het idee. Het is een kort appje, je hebt geen weerwoord of even snel een duimpje, maar een echt gesprek, ja, dat is toch steeds moeilijker. Ja, dat blijkt ook wel echt, hè, dat we moeilijker zijn in het echte gesprekken voeren met elkaar. Dus die app is een geweldige uitkomst eigenlijk. Ja, laatste appje, wat zou dat zijn? 0800-345-0345. Sylvia zegt, ben even een paar weken weg, maar je kunt wel langskomen. Oké. En Bianca zegt, ik ga en kan daar echt niet aan meedoen. Nee, mijn telefoon is inmiddels zo'n apparaat voor mij dat ik zeg, ik lever hem niet in. Nee, zou ik niet kunnen. Nee. Goedemorgen, zegt Gerry. Zouden jullie mij een maand lang kunnen missen? Hè? Ja, want Gerry appt regelmatig. De telefoon, zoals in opbellen, zou wel een probleem worden. Ik heb geregeld telefonische consulten met artsen of de apotheek, dat soort dingen. En mijn boodschappen doen, dat wordt ook problemisch. Dus gaat niet lukken. Nee, zonder app. Fijne dag. Dankjewel voor de app, Gerry. Mijn laatste appje zou zijn, zegt Henri. Hen die gaat sterven, groet u. Want zonder telefoon kan ik met niemand meer in contact komen. Groeten. Via de app ook. Dankjewel, Henri. En Edith zegt, mijn laatste appje aan iedereen zou zijn, grapje. Ik hou echt niet op met appen. Ik heb veel meer contact met iedereen dan vroeger. Toen deed ik het met brieven en de telefoon. Dus dat komt voor mij echt geen laatste appje. Groetjes, Edith. En Willem zegt, dat zou voor mij geen probleem zijn. Ik app zelden. Zelf niet. Ik krijg wel eens apps en het is vaak ook dat ik die gewoon mis. Ik ben niet zo van de telefoon. We zien het ook wel, er is een hele kleine trend gaande dat mensen weer echt brieven gaan schrijven. En die komen daar heel relaxed ook weer uit dat brieven schrijven. 1, omdat ze gewoon lekker die brief moeten schrijven. 2, omdat ze echt moeten nadenken wat ze nou echt precies gaan schrijven. Dus misschien is het wel een nieuwe trend om weer te gaan schrijven en bellen gewoon. In de groepsapp met mijn kinderen zou ik gewoon heel praktisch appen. Ben een paar weken niet bereikbaar. Groetjes, Irma, mama, kijk, zo gaat het ook. En Henk zou zeggen, 3 weken, geen probleem. 3 maanden, ook geen probleem. Ik heb nog nooit geappt. Dat klopt, Henk, want je mailt. Nou, dan ben je toch wel digitaal een beetje onderlegd.
Wat zou jouw laatste app zijn? App of mail maar.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

PG's en Staying Alive. Nou ja, als ik de appjes moet geloven, dan leven we niet meer zonder de telefoon, hoor. Ja, ook Jan zegt, nee, ik kan niet meer zonder appen. Dat is een soort levenslijn voor mij geworden, ja. Marijke ook zegt, zonder app maak ik bijna geen contact meer. Ja, kortom, wend er maar aan. Het gaat nog steeds gekker worden. De techniek gaat ons overnemen misschien wel, hè, over een paar jaar. Dat wij dienaren worden van alles wat technisch is. Of denk ik nou een beetje iets te downy. Komt wel van alles aan, hoor. AI technisch gesproken. Maar wij gaan zo meteen lekker ouderwets een spelletje spelen voor bij de koffie. En dan kun je de prijzen vallen. Bias voor Yellow Wheels. If only you could read my mind.

0: Wat maakte die toch lekkere muziek, zeg. The Birds en Mr. Tambourine Man. 7 over half 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, lekker even de kennis testen en misschien daar wel iets mee winnen. Zo simpel is het, het spel voor bij de koffie. Het is vandaag 20 mei, woensdag. Het is meteorologiedag. Ja, wereldmeteorologiedag. Maar hoe heet ons nationale koninklijke weerbureau? Ja, maar die vieren dat ook hoor, daar. Al jarenlang. Nou, ons eigen nationale koninklijke weerbureau. Hoe heet dat? En dat allemaal. Om ze te bedanken ook voor al die weersvoorspellingen. Er zijn natuurlijk nu meer bureaus bijgekomen, want dat weer is ook handel geworden. Maar het grote instituut dat we allemaal vanaf onze geboorte kennen, hoe heet dat in Nederland? Het is Wereldmeteorologiedag vandaag, 20 mei, woensdag. Hoe heet ons nationale weerinstituut, kan ik wel zeggen? Ja, je hebt 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Dat gaat via de mail rob@gld.nl of via de app 06-2222-1342. Wereldmeteorologiedag vandaag. Hoe heet ons nationale weerinstituut?

0: Ricky Lee Jones. Ja, Chuck E's in Love. Het is bijna 11:15.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Wij gaan naar het spelletje voor bij de koffie. Er zijn prijzen te winnen voor Wim vandaag. Want ja, die is een van de velen met het goede antwoord op de vraag op deze meteorologiedag. Hoe heet ons Nationale Weerinstituut? Wim, hoe heet dat?
2: KNMI.
0: Het KNMI, ja. Wat zeg je?
2: Hallo, ik zei niks. Mijn vrouw die lachte.
0: Oh, je vrouw lachte.
2: Ja.
0: Oh, die lacht makkelijk dan over het KNMI al. Zijn jullie van het weer? Zitten jullie ook, wachten jullie tot het weer is geweest? Er zijn een hoop mensen die willen even weten wat het wordt.
2: We kijken elke dag naar.
0: Ja.
2: Het is... bijna, luisteren, als je dan weg wilt, dan kijk je elk uur.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, ik ben zelf zoiets van, ik hoor het wel, maar als ik naar buiten ga, dan zie ik wel weer wat het wordt.
2: Zo. Ja, en als ik nat word, word ik nat.
0: Zo, ja. Ja, het is simpel kut ook. Maar jij gaat even kijken en denken van, neem je dan ook een paraplu mee of iets of anders? Zo.
2: Nee, daar ben ik niet voor paraplu.
0: Nee,
2: dan maar nat worden.
0: Ja, lekker nat worden is ook niet verkeerd. Nee.
2: Nee.
0: En we gaan...
2: En dan lekker
0: fietsen. En nog door de regen fietsen. Ja, het kan wel iets hebben, hè? Dat je het loslaat, ja. Dat je denkt, weet je wat? Bekijk het maar, dan word ik maar nat. Ik word ook wel weer droog een keer.
2: Ja, ik heb een keer de paraplu's vies en er was morgens regen en s'avonds ook regen.
0: Ja. Nou ja, tussendoor was het droog.
2: Ja.
0: We gaan naar vraag 2, Wim, want de muziek wacht op ons. We gaan naar 1983. Toen, bovenaan de hitparades in de Lage Landen, de BNE, een liedje dat Frans klinkt en het ook wel is gezongen, Comment ça va, door een Nederlandse band. Hoe heet die band? Comment ça va? Ja, niks. Zeg niks. Nou. Ja.
2: Ik kom uit Volendam.
0: Ja? Ja, maar dat is geen bandsnaam, hè?
2: Nee, oké.
0: Dus?
2: BSN.
0: Nee, het zijn The Shorts.
2: De Shorts.
0: De Shorts, ja. Ja, die hadden toen... Komt, zie je...
2: Okay.
0: Ja, daarom. Wij gaan naar de vraag 3. Die brengt ons bij onze mooie provincie. En die mooie provincie heeft af en toe wel best problemen op het spoor ook. Net als in heel Nederland. Het is een moeilijke tijd, even een paar weken. Op de Gelderse rails. Wat is eigenlijk het drukste treinstation in Gelderland?
2: Nee, dat is
0: niet
2: Gelderland. Ik denk Arnhem.
0: Ja, Arnhem. Ja, met afstand. Daar komt veel samen. En daar gaat ook veel weer weg. En het is ook een geweldig groot station, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja?
2: Ik ben er vroeger heel vaak geweest, hè?
0: Ja.
2: Nou, maar dan moet ik naar Helder toe, naar de marine.
0: Ja. Ah, kijk. Ja, dan moet je daar wel opstappen, natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik heb nog één vraag voor jou, Wim. Gaan wij de shorts draaien?
2: Oké, prima.
0: Ja, het ligt aan jou, hè?
2: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, dat is goed. Dan.
2: Ja.
0: Daar komen ze, hè?
2: Ja, prima.
0: Ga zitten. In 1983, bovenaan de hitlijsten, The Shorts.

Vondelen, zo heet de zanger van de Shorts. En nu heeft hij een opnamestudio. En ja, hij wordt er natuurlijk aan herinnerd, aan de Shorts. Dat waren hele jonge gasten hoor, toen 13, 14 jaar. Maar wel ongelooflijk succesvol, dat plaatje. Dit. Want in Nederland was het in 1983 de best verkochte single. Maar werd vertaald in het Engels, in het Spaans, in het Duits en in het Chinees. En in totaal zijn er 4 miljoen plaatjes van de Shorts. Dit nummer dus, Comment ça va, verkocht. Maar, zegt Hans van Vondelen, rijk zijn we er niet van geworden. We hebben wel heel ongelooflijk veel meegemaakt. En dat neem je voor altijd mee. Juist, dat is nou ook in de 50.

0: Ah, Tom Jones, what's new, pussycat? Het is 11:02. That's new.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
19: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
20: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dankjewel. De verkeersinformatie. We beginnen op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. 10 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, A50 en de A1. Dan de A30, Barneveld richting Ede, tussen de aansluiting met de A1 in Lunteren, 2 kilometer. Kwartiertje vertraging, komt een ongeluk, weg is daar dicht. Ook daar kun je omrijden, ook via Apeldoorn, over de A1, A50 en de A12. Dan de N317, Dieren richting Doetinchem, tussen de aansluiting met de A348 en Hoogkeppel. 2 minuten, kwartier langer onderweg. En de N324, dat is Os richting Nijmegen, is tussen Grave en Alverna door een ongeluk in beide richtingen afgesloten.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel.
22: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
4: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
22: De toegang is gratis.
4: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
24: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
25: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
27: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
27: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
29: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
30: Wat een goed plan.
29: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
30: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
29: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
29: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Op de koffie.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En Litaris, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Hans de Boy en thuis ben. Ja, dat is zo'n gevoel, hè. Dan rijd je de straat in of het dorp in en dan kom je thuis. Of je rijdt de brug over en je ziet de skyline van jouw stadje. En je denkt, hey, nou ben ik thuis. Maar wel even op blijven letten. Want je moet echt de auto eerst parkeren voor je uitstand. We gaan naar een man die, als je hem ziet, denkt van, nou, dat is een vrij worstelaar. Maar als hij gaat zingen, dan word je gelijk meegenomen. Geweldige stem. Geweldige vent, Teddy's.

Big Girls Don't Cry van de Four Seasons. Ja, Cher is nou toch wel een big girl. 80 jaar is ze, ja. En dat houdt haar niet tegen, hoor. Ze blijft optreden, werkt aan een nieuw album en is ook nog steeds van invloed op de jongere mensen. Want ja, haar kleding die wordt nu gedragen als zijnde: hey, daar moet ik bij zijn. Die stijl, die wil ik ook. En dat is toch opmerkelijk dat Cher gewoon 80 jaar lang lekker bijblijft. En nieuwe muziek komt er ook aan, hè? Nou, dit is nog een oudje van haar. Maar wel een hele mooie boodschap. Love and Understanding.

Ah, zo gauw ze gaat zingen, zit je in de wereld van Kate Bush. En dat is een geheel eigen wereld. Als je wil zien wat ze nog meer doet, ga even naar de website van Kate Bush. Ja. Heeft een prachtige foto staan, prachtige schilderijen ook. Waar die vandaan komen, ook van Kate Bush zelf, maar ze verzamelt ze ook. Dus mooi werk om te zien. Wij kijken even gewoon heel praktisch naar de Gelderse wegen. Daar zijn wat opstoppingen op de A30 bijvoorbeeld. Barneveld richting Ede, tussen de aansluiting met de A1 en Lunteren. 2 kilometer, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via Apeldoorn over de A1, A50 en A12. En de N324 Os richting Nijmegen is tussen Graven en Alverna vanwege een ongeluk in beide richtingen helemaal afgesloten. Dit is Spandau Ballet. Gold.

Lily Allen, 22. Ja, geschreven toen ze dus zo jong was, 22. En 17 minuten voor 12 geworden. Ja, we zijn eigenlijk getuigen van iets unieks. Als je naar Gelredome kijkt, dan is er een concertreeks gaande. Die, ja, één keer eerder is gedaan door Marco Borsato. 10 keer uitverkocht. Nu zijn het Suzanne en Freek die al 3 van de 10 concerten achter de rug hebben en daar zelf ook ongelooflijk van hebben genoten. Als je ziet wat ze gewoon schrijven op alle sociale kanalen. 40.000 keer dank. Wist niet dat dit mogelijk was in Nederland. Ja, het zijn ook spektakelstukken daar. Freek die zweeft door Gelredome. De fans die weten niet wat er gebeurt. Zo mooi is het allemaal. En er komen er nog 7. De buurt is een beetje minder blij met het vals parkeren. Maar daar gaat de gemeente Arnhem weer iets aan doen. Dus ja, er zijn nog een paar kaarten voor komende vrijdag en in het weekend. Maar dan moet je er toch nog wel snel bij zijn. Dan zou je nog getuige kunnen zijn van die reeks van 10 die vrijdag wordt hervat. En in de hele stad Arnhem van allerlei quotes en steunbetuigingen aan Suzanne Freek.

0: Ja, de Finnen hadden tijdens het Eurovisie Songfestival een zingende viool, zeiden ze. Nou, dit is Kenny Dolphin, die heeft een zingende saxofoon eigenlijk. Hè? Die...
1: Ja, wat zei Prince er ook altijd weer over? When I want sax, I call Candy.
0: Ja, ja. Mooie uitspraak.
1: Prachtig.
0: Ja, daarom. Ja, ze heeft dat ook wel, ze kan hem laten praten.
1: Ja? Ja,
0: toch? Je hoort iets van een gesprek.
1: Ik ben wel eens wezen kijken naar haar. Het ziet er ook... Het is fantastisch. Ja. Zij heeft zo'n... personality. Zo, ja. Ja, geweldig. Echt heel leuk. Ja. Ja.
0: Sisters of Soul, dat is toch nou mee? Of?
1: Ja, geloof het wel. Ja. En ze heeft van dat mooie blonde haar. Ben ik heel jaloers op. Met dat miserige bosje van mij. Kijk ik daar met jaloezie.
0: Misschien helpt ze zichzelf wel een beetje.
1: Extra haarstukjes?
0: Ja, daarom.
1: Ja, zou maar zo
0: koningin toch ook?
1: Ja, denk je dat?
0: Ja, dat heb ik wel eens gehoord.
1: Okay.
0: Ik let er nooit zo op. Maar
1: nee. Ja, dat zou
0: dat
1: kunnen,
0: ze dan
1: hoor.
0: In laat vlechten. Ja. Dat ze hè, op
1: nou,
0: dat
1: maakt
0: de
1: niet
0: grote
1: uit.
0: Dagen. Nou ja.
1: Als je er maar goed uitziet.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Dus wij kunnen de televisie ook aanzetten. Kunnen we jou zien. Van 12 tot 3.
1: Met mijn miserige borstje haar. Ja.
0: Wat ga je zeggen?
1: Ik ga vooral dingen laten zeggen. Ik heb op de woensdag altijd een kookgast. En vandaag is dat iemand uit de hoek van de fine dining.
0: Fine dining.
1: Dat is eigenlijk sterren eten, maar zij maken het zo simpel dat je dat gewoon thuis ook kunt. En vandaag gaat het over een groente die zo gewoon is dat je denkt, hoe ga je daar fine dining van maken? De prei.
0: Oh.
1: De prei. Daar kun je hartstikke leuke dingen mee.
0: Ja, die schijnt weer helemaal hip te zijn ook, hè?
1: Ja, en je kunt het fermenteren bijvoorbeeld. Denk je fermenteren. Maar als je gewoon luistert naar hoe dat gaat, dan is dat echt gewoon heel goed te doen.
0: Ja. Of gewoon in de oven schuiven.
1: En krokant bakken.
0: Ja, en dan de buitenkant eraf halen. En dan is de binnenkant geweldig lekker, schijnt. Ja,
1: dat klopt.
0: Oh.
1: Heb jij stiekem zitten luisteren al naar...
0: Nee. Het kan. Waarschijnlijk heb ik dat uit de kosmos gehaald.
1: Ja, dat denk ik. Het is precies een tip. Wil je nog meer horen?
0: Jazeker.
1: Ik ga straks bellen met een mevrouw. Die kwam ik vanochtend tegen op Facebook. Met een noodkreet. Zij heeft een dochter. En haar dochter zit op speciaal onderwijs. En deze school uit Winterswijk doet al een paar jaar niet meer mee aan de avondvierdaagse.
0: Oh.
1: Omdat die kinderen van die school gewoon worden uitgescholden door andere kinderen.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zij is er zo klaar mee. Ik wil dat geluid wel eens laten horen.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is allemaal. Ja. Tot 3, zometeen na het nieuws van 12. Maar we hebben nog wel even 1 plaat voor de ochtend. En we zwaaien naar de ochtend met Swing Out Sister. Zo komt het uit, hè. Breakout. Hele mooie middag. Met iedereen. Even doorbijten, dan komt de zon, hè. Deze week. 27 graden. Geloof je het zelf?

0: Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
8: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de obers zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Dorien. Ik heb één berichtje, dat gaat over de A30 richting Ede. Tussen Barneveld Noord en Lunteren is een ongeluk gebeurd. De weg zit daar dicht, zegt de ANWB. 3 kilometer file inmiddels. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
7: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
14: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
20: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

Ze is aan toeren, deze Alison Moyet. Week in the Presence of Beauty hoorde je op Radio Gelderland. Ik heb zitten kijken waar ze dan allemaal optreedt. Ja, alleen maar in Amerika. Moeten we dus even op wachten. Het centraal schriftelijk eindexamen, weet je nog? Ik weet het nog heel goed, de buikpijn, de spanning. Ik moest het echt goed doen, want ik was een minimumleier, zoals dat heet. Ik stond er niet best voor. In 1980 werd er nog heel veel druk gelegd op die laatste middelbare schooltest. Alsof je leven ervan afhangt. Zo werd het door je docenten gebracht met hele serieuze blikken. En dan de dagen zelf, de losse bankjes in de gymzaal, de envelop met de opgave, de stilte, het knerpen van de schoenen van de surveillant die daar rondliep met de handen op de rug. Ik kan er nog wel eens een nachtmerrie over hebben, over die eindexamens. Dat ik veel te laat ben, dat ik denk dat ik nog heel veel tijd heb, maar dat dat dan niet zo is. En dat ik ben vergeten mijn kleren aan te trekken. Gebeurt ook. Stress. Ik haalde het uiteindelijk, gevalletje hakken over de sloot. Maar toch, voor al die leerlingen die er middenin zitten op dit moment, sterkte. Ik kan je één ding vertellen. Het is onvergetelijk.

0: Tracks of My Tears, The Miracles op Radio Gelderland. 12:15, de hoogste tijd om eens te kijken wat er allemaal gebeurt in het Gelders nieuws. Rob, die komt het brengen.
1: Ja, de snelweg A30 die is nog steeds dicht na een ongeluk vanmorgen waarbij meerdere mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde rond 10:00 ter hoogte van Lunteren in de zuidelijke richting. Waar meerdere voertuigen bij betrokken en één auto belandde ook op de kop. De eerste resultaten zijn bekend van een zogeheten hackathon in het Radboud UMC in Nijmegen. Allerlei artsen en deskundigen staken daar de koppen bij elkaar om binnen 48 uur een diagnose te vinden voor 33 families die kampen met zeldzame ziektes. Volgens deze hoogleraar is het gelukt om voor 5 van die 33 families duidelijkheid te krijgen.
2: Families met een specifieke huidaandoening. Het zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
0: Je zou dat eigenlijk altijd willen, hè? Dat die deskundigen de koppen bij elkaar staken en dan tot iets komen.
1: Ja, kennelijk is het toch alleen mogelijk als ze echt met z'n allen, inderdaad, al die disciplines hun ideeën erbij kunnen spuien. Ja. Nou, volgens deze artsen betekent zo'n diagnose wel heel veel natuurlijk voor die families, omdat daarmee ook meer duidelijkheid komt over wellicht een mogelijke behandeling. Het is Internationale Bijendag. Dat is de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het belang van de bij. Imker Joost Klevis uit Nijmegen maakt zich zorgen over de toenemende bijensterfte en de gevolgen daarvan voor de biodiversiteit. Sterven ook in de winter veel meer bijen dan vroeger. Het zou allemaal komen door de varroa-mijt, virussen, pesticiden, voedselgebrek en ook klimaatverandering. De imker roept iedereen op te zorgen voor een goed leefklimaat voor de bij.
3: De habitat van de bij gewoon zo gunstig mogelijk maken. Dus ja, veel bloemen planten. Veel zorgen dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen, om die van de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
1: Op veel plekken in Gelderland is de avondvierdaagse weer begonnen. 4 avonden wandelen door je eigen dorp of stad. Een medaille aan het eind en onderweg snoep. Heel veel snoep. Langs de route staan mensen met bakken vol ervan. En thuis wordt de tas ook al flink gevuld.
4: Ik heb spekjes bij me. Deze doosje snoepjes.
5: Yes, snoepjes.
6: Snoep, hoe lang duurt het voordat het op is?
4: Bij mij meestal 2 dagen, want bij mijn zusje houdt wel van snoep.
6: Moet ik nu vragen hoe het met je voeten gaat of met je buik?
4: Kan wel beide.
7: Ik heb wel heel veel buikpijn voor de altijd snoepen.
8: Een beetje maagkramp, maar verder prima.
1: Geen blaren, wel maagkramp van het snoepen.
0: Ja, het hoort er toch een klein beetje bij. Ik kan me herinneren, we hadden het er al eerder over, dat mijn kinderen bij groepen zaten waar ze dan aan het einde van de week van de vierdaagse een washandje in hun nek legden om al die striemende touwtjes waar die snoepzakken aan hingen niet te veel te voelen in de nek. Washandje mee.
1: Te zwaar beladen met snoep.
0: Ja, wat vinden we ervan? Ja, het hoort er een beetje bij. Straks trouwens meer over de avondvierdaagse in Winterswijk.

0: En zo gaat hij nog even door. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts op Radio Gelderland. Ding dong, nieuws uit Den Haag.
1: Ja, een opmerkelijk verhaal in het AD. Hilariteit is er ontstaan in Den Haag over nieuwe straatnaambordjes in de Vogelwijk. Zoals in de Vuutlaan, de Albatrosstraat en de Kramsvogellaan. De oude bordjes die hadden geen onderschrift en de nieuwe wel. En daar gaat het om. Want alle bordjes in die Vogelwijk hebben als onderschrift dezelfde toelichting gekregen. Namelijk de vogel van die naam. Dus Vuutlaan, de vogel van die naam. Albatrosstraat, de vogel van die naam. Kraamsvogelaan, nou ja, je weet, de vogel van die
0: Iemand heeft dit zitten bedenken.
1: Ja, van de zotte en suf vinden ze daar in Den Haag. Nou, volgens de gemeente is het gedaan om meer eenheid te krijgen in de bordjes. Want bij de Wildhoeflaan bijvoorbeeld staat er dat de naam verwijst naar een oude boerderij in de buurt. Heemskerkstraat krijg je informatie dat het gaat om een ontdekkingsreiziger die leefde tussen 1567 en 1607. Ja. Ja, gemeente Den Haag noemt de toevoeging vogel van die naam in de Vogelwijk nu ook twijfelachtig en zegt te begrijpen dat dit de vraag oproept wat de meerwaarde hiervan is. Ja, een straatnamexpert die zegt ook dat je iets over de soort vogel erop had kunnen zetten, zoals bijvoorbeeld veel voorkomende watervogel of het uiterlijk of het spreidingsgebied had kunnen beschrijven. Dan kunnen passanten er misschien nog iets van leren, zegt hij. Vogel van die naam, ja, misschien niet de beste.
0: Nee, daarvoor. Maar ze gaan de bordjes vast niet weghalen.
1: Die gaan ze niet meer vervangen, nee, voorlopig. Dit zijn nieuwe bordjes.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

De radio's op Radio Gelderland. She goes nana's. Als je een beperking hebt, dan wil je ook als kind graag dolgraag meedoen aan die avondvierdaagse. En niet uitgescholden worden. Zometeen een noodkreet van een moeder die haar dochter die vierdaagse gunt. En dan wel zonder scheldwoorden. Dit is Stevie Wonder. And I wish...

0: Ik kan hier uren naar luisteren. Verveeld nooit. Stevie Wonder. En I Wish op Radio Gelderland. Ja, soms kom je per ongeluk een bericht tegen dat je meteen raakt. Als scrollend op Facebook stuitte ik vanochtend op de noodkreet van Jolanda Hoube uit Winterswijk. Haar dochter, Amy, 9 jaar oud, zit op een school voor speciaal onderwijs. Nou wil Amy heel graag meedoen met de avondvierdaagse, maar de school waar ze op zit heeft al een tijdje terug besloten om niet meer mee te doen aan die avondvierdaagse. Jolanda, hoi, goedemiddag.
1: Hallo. Hallo, goedemiddag.
0: Vertel eens, waarom doet de school niet meer mee?
1: Het is eigenlijk een samenloop van bepaalde dingen. En het gaat vooral om kinderen van de Korenburg hebben speciale behoeftes nodig. En onze dochter heeft epilepsie. En die zit sinds de kleuterschool zit ze daar. En eigenlijk doen ze al heel lang niet meer mee met de avondvierdaagse, omdat leerlingen van andere scholen onze kinderen uitlachen, rare geluiden naar ze maken. Het worden mogoltjes genoemd, het worden downies genoemd. En dat raakt mij zo erg dat ik heb besloten om dit bericht op Facebook te plaatsen. Om meer, meer begrip te krijgen voor pesten en wat dat met iemand doet.
0: Ja. Ja, want ja. Er wordt dus van alles geroepen naar de kinderen van die school. Ook naar jouw dochter dus. Wat doet dat dan?
1: Ik word daar gewoon heel verdrietig van. En dan denk ik van, wat hebben onze kinderen, wat heeft mijn kind jou misdaan om zo tegen mijn kind te praten?
0: Ja. En zijn dat dan kinderen die dat soort dingen roepen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, het zijn vooral echt kinderen. En het gebeurt bij meer voetbaltoernooien. Dat de kinderen uitgescholden worden, gepest. En de ouders die staan daar gewoon bij te lachen. En als je daar dan wat van zegt, ja, dan word je gewoon, dan krijg je een grote mond. En dan, ja, een hele commotie komt er dan.
0: Ja, want jij hebt nu zeg maar die noodkreet op Facebook gezet. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel iemand bent die dan inderdaad op zo'n moment, hè, bij zo'n vierdaagse of bij een voetbalwedstrijd zegt, zeg ik, jij bent helemaal gek geworden.
1: Precies.
0: Ja, en dan?
1: Ja, weet je, ja, het gaat gewoon om kunnen zijn wie je wil zijn. En dat alle verschillen van kinderen worden gerespecteerd en geaccepteerd.
0: Ja, ja, dat gaat jou echt aan het hart. Dat snap ik ook heel goed. Want jouw dochter heeft daar waarschijnlijk ook gewoon last van.
1: Ja, mijn dochter. Ik hou soms gewoon mijn dochter weg bij schoolpleinen of bij een speeltuin. Omdat er kinderen zijn die haar gewoon pesten, uitschelden.
0: Ja, nou zijn kinderen natuurlijk keihard onderling vaak, hè?
1: Mm-hmm, klopt.
0: Maar jouw kreet gaat vooral ook richting de ouders.
1: Ja, ik vind gewoon dat ouders hier verantwoordelijk voor zijn. En hun kinderen daar gewoon moeten leren van, weet je, stop met pesten. Dat is niet leuk.
0: Ja, nou goed. Het resultaat is dat natuurlijk al een aantal jaar jouw school niet meer meedoet aan de avondvierdaagse. We hebben gesproken met de stichting Avondvierdaagse in Winterswijk. Mm-hmm. En ook met de school. En die zeggen, ja, dat klopt inderdaad. We vinden het verschrikkelijk jammer. En ze zijn achter de schermen wel bezig om te kijken hoe ze dat nou zo kunnen doen dat dat volgend jaar gewoon wel kan. En dat iedereen mee kan lopen. Er wordt aan gewerkt. Dat is gelukkig wel een positief geluid, toch?
1: Ja, dat vind ik heel fijn. Ik heb vanmorgen ook een goed gesprek gehad met de organisatie van de avondvierdaagse. En ze laten ook wel degelijk weten dat ze daar mee bezig zijn geweest. En dat ze er alles aan gaan doen, zodat wij volgend jaar ook gewoon mee kunnen lopen.
0: Ja. Ondertussen ga jij gewoon wel, hè? Met Amy.
1: Jazeker. En er gaan wat meer ouders met mij mee. En kinderen.
0: Ja, kinderen van de school ook. Dus jullie gaan met een klein groepje, zeg je, ja, we laten ons niet kisten.
1: Precies.
0: Ja, ja. Ja. Jullie gaan met plezier lopen. Volgens mij loop je dan 1 of meer avonden?
1: Ik wil met Amy 3 avonden gaan. Okay. Of 4 avonden, sorry.
0: Ja, jij denkt, ik ga gewoon toch. En ik gun dat Amy ook, want die vindt het natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Wat zou
1: dat
0: je
1: is natuurlijk gewoon een feest voor iedereen.
0: Ja, ja. En dat moet het ook zijn. Wat zou jij tenslotte, Jolanda, willen zeggen tegen kinderen en tegen hun ouders?
1: Dat kinderen gewoon, dat ik wil graag dat ouders kinderen bewust maken van de ellende die bij komt kijken als je kinderen pest. En leg die kinderen uit wat dat met iemand doet.
0: Ja.
1: Dat.
0: Ja. Nou, jouw noodkreet is ook op de radio te horen geweest. Is opgepikt door de school en door de stichting Avondvierdaagse. Heel veel plezier met het lopen van de Vierdaagse dit jaar. Dat het gewoon alleen maar gezellig is. En volgend jaar hopelijk weer met de school. Dankjewel, Jolanda.
1: Ook bedankt. Dankjewel. Hey, I'm a

0: Nick Lowe and I love the sound of breaking glass. Wij zijn toe aan het weer. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hi, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En voordat we het gaan hebben over het weer, dat gaat natuurlijk allemaal helemaal de goede kant op. Eerst even nog iets aanhalen. Wij hebben bericht gisteren over zo'n klomp ijs die plotseling blijkbaar uit de lucht is komen vallen in Ulft op maandagavond. En een auto heeft kapot gemaakt, de koplamp van een auto. Daar lag inderdaad ook een klomp ijs in. En ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af, waar komt die klomp ijs vandaan? Nou kreeg ik net een berichtje binnen van Ed Wijninga. Die zegt, ik heb en dat bericht gelezen. Ik heb gekeken naar beelden van Flight Radar. Die heb ik teruggespoeld naar maandagavond 18 mei, hè, toen dat gebeurde. Mm-hmm. Op die beelden kan ik zien dat er een vliegtuig onderweg is van Edinburgh naar Düsseldorf. Dat vloog om 9 minuten voor 8:30 s'avonds over Ulft. Zat al in de daling en heeft waarschijnlijk boven Ulft, zegt Ed dan, hè, de vliegtuigkleppen verder uitgeschoven om snelheid te verliezen voor de landing. Dat ijs zou dus eventueel inderdaad van dat vliegtuig afkomstig kunnen zijn. Nou kan jij geen koffiedik kijken, weet ik. Maar is dat een mogelijkheid, denk je?
1: Zou heel goed kunnen. Komt niet heel vaak voor. Het moet natuurlijk dan ook net toevallig op een auto vallen. Ja, hoe groot zijn de kansen? Ja, ik durf niet met zekerheid te zeggen dat dit ook echt zo was. Het enige wat ik kan zeggen aan de hand van de foto's en de radardata is dat het in ieder geval geen hagel betrof. Daar zijn de brokken ook echt te groot en te lomp voor.
0: Ja, ja.
1: Dus het moet wel iets wat zijn geweest dat door de mens is gemaakt.
0: Ja.
1: En niet iets meteorologisch.
0: Nee, precies. Dus het zou inderdaad van die vliegtuigkleppen afgevallen kunnen zijn van dat bewuste vliegtuig. En Ed zegt, ja, misschien kan de verzekering van betrokkenen hier nog iets mee. Dat je bij wijze van spreken zo'n vliegtuigmaatschappij aansprakelijk kunt stellen voor de kapotte auto. Nou, fijn, daar gaan wij al helemaal niet over.
1: Dat is wel heel erg ver van mijn leest en de schoenmaker, hè? Beetje iets met dat gezegde.
0: Jij hoeft daar ook helemaal niks verder over te zeggen.
1: Het enige wat ik kan zeggen is, als ik de foto's bekijk, en het zijn best wel spectaculaire foto's. Die koplamp ligt er half af en er ligt een heel hoop ijs in. Ja, het is niet, het is geen hagel in ieder geval. Dat is echt, daar is de structuur te grof voor.
0: Ja, helder. Nou goed. Dat gaan we afsluiten bij deze. Ik wil het hebben over het weer van vandaag, vanmiddag.
1: Nou ja, als we het dan toch over ijs hebben wat uit de lucht valt. Op dit moment kan het ook, maar dan wel meteorologisch. Zo nu en dan trekken er een paar felle buien over Gelderland heen. En lokaal wordt ook hagel gemeld. Maar goed, het zijn dus niet die ijshompen die we uit de lucht hebben zien vallen 2 dagen geleden. Het is veel kleiner. Het zijn wel de laatste buien, want het wordt echt een heel stuk beter. We krijgen namelijk zomerweer.
0: Ja, ik weet het. Ik heb het aan alle kanten gehoord. Zomer, zomer, zomer. En flink ook, hè?
1: Ja, nee, zomer met een uitroepteken en een streep eronder. Vandaag dus nog niet. Vanmiddag wordt het wel iets droger. Temperatuur rond 18 graden. Op zich ook al niet heel slecht. En morgen is het dan droog met een afwisseling van zon en wolken. Dan gaat de temperatuur al stijgen naar 22 graden. Dat is toch wel echt een stuk warmer dan vandaag. En vanaf vrijdag is het gewoon zon overgoten met 25 tot 27 graden.
0: Ja, en wat gaan dan de uiterste worden komend weekend? Komend Pinksterweekend?
1: Ik denk zo'n 27, 28 graden in Gelderland.
0: Oké. Dus iedereen die riep het wordt tropisch boven de 30. Dat gaat toch niet gebeuren?
1: Ja, nee, dat hebben ze niet van ons gehoord in ieder geval.
0: Oké, nou dan weten we dat. 27 maar is ook absoluut zomer.
1: 25 of 27 graden is stiekem toch ook wel lekkerder dan 30 graden
0: nou,
1: in Nederland,
0: zeker
1: toch?
0: Ja, zeker weten.
1: Nee, nog één dingetje. Waarschijnlijk tot ver volgende week blijft het zo.
0: Oké, wij weten genoeg. Van ijsklompen en zomer. Dankjewel.
1: Doei doei.
0: Dit is Snelle en Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
10: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
11: Nee, Woonboulevard Zutphen. De mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van den Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Dorien. Kijk even naar de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat er file. 4 kilometer, 8 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En eerder vanochtend gebeurde er een ongeluk met meerdere gewonden op de A30 tussen Barneveld en Ede. Nou ja, eigenlijk beter gezegd tussen Barneveld en Lunteren. De weg zit daar dicht, die A30. Omrijden kun je via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Ralf Klaassen heeft het Senio 50 Plus matras voor optimale nachtrust.
17: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
18: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
19: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
18: Ook voor een fijne relaxfortuin ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
19: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
20: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
21: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
20: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
21: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Ik wil sneller dan snel.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
20: Appetito.
24: Appetito.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
28: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

OVE, vier letters, four-letter word, Kim Wilde over de liefde. Op straat gaat het straks in tot drie over het eindexamen, want daar heeft echt iedereen wel een verhaal bij. En zometeen in tot drie een stukje sterren eten, fine dining, gewoon op je radio. Nou denk je bij fine dining misschien niet aan zoiets doodgewoons als de prei. Maar oh oh, wat een lekker steeltje groen is dat, met heel veel culinaire mogelijkheden. Zometeen weer, Jackie Wilson. Higher and higher.

0: De woensdag is de dag van gezond, maar vooral ook lekker eten. De Arabische keuken komt regelmatig voorbij, de keuken van heel dichtbij en van kop tot kont. Maar zo eens in de maand richten we onze blik op fine dining en dan op exclusief en nieuw, een beetje sterren eten dat dan toch weer ook door jou en mij te doen is. Reno Weerts presteert de keuken van Down to Earth Dining in ons mooie Velp en neemt ons mee in de wereld van die fine dining. Hi Reno.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ik moest wel lachen, Reno, want het gaat vandaag over een groente die werkelijk zo gewoon is dat ik denk, hoe kun je daar nou iets mee met fine dining? Het gaat over prei. Nou, gooien wij dat in een sausje, in een pastasausje, of we koken het soms, doen preiringetjes in een kom soep. Wat is prei voor jullie?
1: Het mooie aan de prei specifiek is eigenlijk dat het hele jaar door lokaal verkrijgbaar is uit Nederland. Je hebt dus de zomerprei en de winterprei, waardoor je als je met prei werkt ook altijd seizoensgebonden bezig ben. En het is een soort van wildcard die je altijd kan inzetten om gewoon lokaal en seizoensgebonden te werken.
0: Ja, is er trouwens even tussendoor een verschil tussen winterprei en zomerprei in bijvoorbeeld smaak?
1: Klein beetje. De zomerprei die is vooral wat dunner en net wat licht van smaak, net iets zachter. En de winterprei die is dus ook wat steviger en dikker, zodat die ook echt winterbestendig is. En die is gewoon ideaal voor stoofschotels en dat soort zaken.
0: Ja, wat doet prei met een gerecht?
1: Nou, prei is natuurlijk onderdeel van de uienfamilie. Dus je kan uiteraard uien en knoflook van de lokenfamilie kan je gebruiken. Maar prei, dat is en gewoon een lekkere groente die je die bite kan toevoegen aan het gerecht, maar die je ook lekker snotgaar kan maken eigenlijk. Maar toch blijft het die uiensmaak houden en dat voegt het dan ook weer mooi toe eigenlijk.
0: Ja. Nou, de snotgaar, dat klinkt niet iets als jullie in de fine dining keuken doen. Wat doen jullie ermee? Geef eens voorbeelden van hoe jullie prei gebruiken.
1: Oeh, ja, dat gaat echt van gaat alle kanten op. Momenteel gebruiken wij dus ook in het menu. En daar hebben wij prei eigenlijk op twee manieren zelfs gebruikt. In twee verschillende gerechten. Aan de ene kant dan fermenteren we het. Dus dan zetten we het in een mooi fermentatiepot met water, azijn en wat citroentijm. En een klein beetje zout. En dat laat je dan een paar dagen fermenteren. En dat doen we bij ons gerecht met groene curry. En daarnaast hebben we nog prei die we gewoon kort roosteren in de oven. Met wat olijfolie, zout en peper.
0: Ja, dat fermenteren klinkt als iets wat ik thuis ook kan.
1: In principe wel, dus het kost gewoon heel veel tijd en geduld heb je ervoor nodig. Nou, de pot die moet uiteraard gesteriliseerd worden. Dat doe je gewoon door hem even kort in de oven te doen, een glazen pot. En dan weer er voorzichtig eruit te halen. En die prei die snij je gewoon fijn. En in principe staat er op internet ook heel veel basisrecepten voor fermenteren. En vaak is dat op basis van water, azijn en tussen de 2% en 5% zout op basis van de hoeveelheid water. En dan kan je daar wat kruiden aan toevoegen en dan zet je hem een paar weken donkere plek op kamertemperatuur. En daarna kan je hem gewoon in de koelkast een tijdje bewaren.
0: Ja, en dat serveer je aan jullie dus bij de curry. Wat krijg je voor soort smaakje dan als je zo'n gefermenteerde prei op je bord legt?
1: Ja, het voegt ook een stukje bite toe aan het gerecht. En zoals ik net al inderdaad aangaf, dat uiensmaak komt mooi naar boven. En dat versterkt toch stiekem ook wel een beetje de currysmaak. En het brengt het geheel mooi in balans eigenlijk.
0: Ja, ik zie mezelf dat al serveren aan tafel met zo'n verhaal erbij. Lijkt me fantastisch. Hey, en dat preien roosteren in de oven, dat klinkt ook als te doen?
1: Zeker. Ja, dat is inderdaad heel eenvoudig. Prei gewoon wassen en in mooie stukjes snijden, niet te groot. En met een beetje olijfolie en een hele royale portie aan zout en peper. Als je dat een tijdje in de oven gaart, pak een beetje 20 minuten op 180 graden. Uiteraard wel een oogje erop houden dat je het niet verbrandt. En vervolgens die buitenste schil eraf haalt, want die wordt dan een beetje net krokant, dat is dan net niet fijn. Als je die buitenste laag dan eraf afpelt, dan heb je binnenkant gewoon een hele mooie zachte prei die heel lekker is om gewoon zo los te eten, maar ook met andere producten.
0: Klinkt heerlijk. Nou, de prei is inspirerend vandaag. Dankjewel Reno voor de tips.
1: Ja, geen

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

Canadese rock is dit. Iron Horse en Sweet Louie Louise. Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. De Open Plus Bibliotheek. Dat is een soort zelfbieb. Een bieb waar je ook buiten de bemande openingstijden terecht kunt om bijvoorbeeld boeken te lenen of boeken terug te brengen. Of, en dat gebeurt natuurlijk steeds vaker, te studeren of er maar lekker rustig te zitten, te doen wat je wilt doen. Ze zijn er op meerdere plekken in Nederland, maar de allereerste kwam er in 2020 in ons eigen Putten. In Putten kun je 112 uur per week terecht als je lid bent van de bibliotheek met een persoonlijke pincode. En weet je wat nou het mooie is? Je zou denken in deze tijd, er wordt vernield, er wordt gejat, er is gedoe. Maar het gaat daar in Putten, en op andere plekken trouwens ook bij zo'n open bieb, hartstikke goed. Ik vind dat zo mooi en zo hoopgevend. En dan denk ik, ja, het kan dus gewoon wel. Je geeft mensen het vertrouwen en dat werkt in dit geval dan. Ik zeg, meer zelfbieps. Een plek waar je gewoon naartoe kunt, buitenshuis. Waar je niet meteen een heleboel geld kwijt bent. Je kunt er lekker rustig zitten. Neem jezelf je boterhammetje mee. En je thermosflesje koffie. De Open Bibliotheek.

0: let you know.
1: Ah, In Excess en Need You Tonight, ja precies. Heel erg jaren 80. En de jaren 80 die herleven komend Pinksterweekend helemaal bij Radio Gelderland, bij onze jaren 80 vierdaagse. Daar beginnen we dan vrijdag mee, zaterdag, zondag en maandag sluiten we af met de beste 80 van de jaren 80. Samengesteld door de luisteraars. Dat is een hele verrassende lijst met een hele verrassende nummer 1. Nou, het hele weekend kun je verzoekjes indienen natuurlijk voor plaatjes uit de jaren 80 die jij wil horen. Of gewoon lekker luisteren bij je zonnetje. Want dat gaat schijnen.

0: Ja, dat zouden we nou eens vaker tegen elkaar moeten zeggen, hè? Hello, you beautiful thing. Je hoorde Jason Mraz. We zitten, lieve mensen, midden in de eindexamens. Ach, ach, wat een stresstijd vond ik dat. Van tevoren zo opgeklopt allemaal en dan zo'n gymzaal vol met losse bankjes. De envelop met de opgave, de stilte. De surveillant die zwijgend met de handen op de rug en krakende schoenen langsloopt. Op straat dacht ik, zal ik eens mensen vragen naar hun examentijd.
1: Jee, ja, 30 jaar geleden, 25, 25 jaar geleden. Ja, wat deed ik? Leren. En elektrotechniek, op de LTS toen de tijd. Ja, veel stress natuurlijk, weet je. Na de aanloop na je examen veel stress. En ja, daarna is het gewoon hard leren. Voornamelijk 's morgens, stonden er rond een uur of 4, 5 op. En dan nam ik al die stof door en dan op hoop van zegen. Dat is een beetje dom achteraf natuurlijk. Dit moet ook een soort van leerschool zijn, denk ik. Maar ik zou het niet aanraden. Hè? Leer lekker het hele jaar door. Maar ik deed dat inderdaad op het laatste moment. Ja, ik denk dat we het allemaal zo deden. Nee, ik bedoel, dan blijft weliswaar niet hangen. Maar ja, we deden het allemaal zo. Als je dat een paar weken later nog een keer moet doen, dan ben je het kwijt. Ja, dan ga je waarschijnlijk niet slagen. Ja, dat was toen wel stress, ja. Ik weet niet of je dat zelf nog kan herinneren.
0: Is het goed gekomen daarna?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dat is wel aardig. Ik ben wel aardig op mijn pootjes terechtgekomen, denk ik.
0: Ben jij ook gaan doen waar jij toen examen voor hebt gedaan?
1: Nee, dat is nooit zo, denk ik. Tenminste, dat is nooit zo. Maar ja, ik ben nogal een buitenbeentje, denk ik, in de hele maatschappij. En ik doe van alles wat ik leuk vind dat ik doe. Ik weet niet wat ik volgend jaar doe. Dus ik ben 55, ik weet het nog steeds eigenlijk niet.
0: Je bent een vrijbuiter.
1: Een beetje wel. Ja, een beetje wel. Een trotse vrijbuiter.

Alex Warren, singer-songwriter en influencer uit Californië. Enorm actief op TikTok en YouTube. En zo loopt deze meneer lekker binnen. Nou doen we hier elke dag een lifehack in tot drie. Zo'n handigheidje uit de categorie huis, tuin en keuken. Uiterst leerzaam elke dag, want je kunt er thuis echt wat mee. Nou stond ik vanochtend te prutsen met zo'n afsluitclipje van een broodzak. Je weet al, zo'n vierkant ding met een inkeping die je om het plastic doet, waardoor de zak dicht zit. Ik sta ernaar te kijken naar dat ding en ik denk, hoe heet zo'n ding eigenlijk? En iemand heeft dat bedacht. En dat is vooral interessant. Wat zou je er nog meer voor handigs mee kunnen? Nou, laat ik die vraag nou eens aan jou thuis stellen. Gooi jij ze weg, die afsluitclipjes, of gebruik je ze nog ergens voor? En zo ja, waarvoor dan? We gaan het er hier straks over hebben. En we gaan natuurlijk zelf ook op zoek naar allerlei handigheidjes. Vandaag met de afsluitclip. Hoe heet dat ding? Van een broodzak. Nou, eerst het nieuws zometeen. En daarvoor nog met Jur.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Dank je hartelijk, Dorien. Nou, ik heb het nodige verkeersinformatie. Laten we eens beginnen met de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen staat 2 kilometer file. Het wegdek is daar in slechte toestand en daardoor is de rechte rijstrook dicht. De andere kant op richting Den Bosch staat file tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel. 11 kilometer maar liefst, 13 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte bus. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Dan staat er een kapotte vrachtauto op de A12... Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, waardoor je 10 minuten extra reistijd hebt. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Valburg 9 minuten. En de N325 tenslotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Gelredoom en knooppunt Velperbroek 14 minuten.
8: Vivaldi XL in Zevenaar.
9: Tweede Pinksterdag geopend.
8: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
10: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
11: Voor luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

0: The Searchers and Needles and Pins.
1: De klok. Op rock.
0: De klok gaat op rock. Dat doen we elke dag in tot drie, zo rond deze tijd. Gisteren appte er een mevrouw dat ze ons rocknummer veel te heftig vond. Te veel gitaargejank, zei ze. Ik ga naar een andere zender. Ja, ik hoop dat ze inmiddels terug is. Smaken verschillen, zo is het. Met een beetje rock doen we ook heel veel mensen wel een plezier. Nou, vandaag hebben we een mooie middenweg met een heuse rockband, Kiss. Maar met een nummer dat een beetje een uitzondering is op ander werk. Een nummer gemaakt in de tijd dat de disco heel populair was. En de punk ook. En Kiss probeerde een beetje mee te bewegen. Met wat er op dat moment gebruikelijk was. Ja, hartstikke goed natuurlijk. Het resulteerde in Sure Know Something. De fans waren verdeeld, maar een succes werd het absoluut.

0: En de Eagles op Radio Gelderland en Take It Easy. Ja, vandaag is het een lifehack zoals die echt bedoeld is. Eentje waar je lekker je creativiteit op los kunt laten. En die enorme huistuin en keuken is. Het gaat om dat plastic dingetje wat om de broodzak zit. Aan het uiteinde om die broodzak dicht te houden. Zo'n vierkantje met een inkeping. En ik stond er vanochtend mee te prutsen. En toen dacht ik, iemand heeft het bedacht. Het heeft vast een naam. Het heet vast niet een plastic dingetje om de broodzak binnen dicht te houden. En waar zou je het nog meer voor kunnen gebruiken dan voor het dichthouden van de broodzak? Toen dacht ik, nou, die gooi ik eens even voor op z'n voet. En voor de voeten van de luisteraars. En die zijn ontzettend creatief op die luisteraars. Ik kreeg van Henriette bijvoorbeeld, Henriette Jansen, kreeg ik een foto. Die plakt dus een aantal van die clipjes boven elkaar op een kaart.
1: Ja.
0: En dat ziet er dan een beetje uit als een hele mooie bewerkte kaars.
1: Uh-huh.
0: Dat doet ze dan twee van naast elkaar. En dan tekent ze een vlammetje erboven. En dan zegt ze fijne kerst. En dan is het een kerstkaart.
1: Je kunt er lekker mee knutselen.
0: Dat ja, zeker. Dat vond ik heel creatief. Ik zou het nooit bedenken. En Eddie die stuurde me ook een foto. Wat hij ervan maakt. Hij rijgt de clipjes aan een touwtje.
1: Yeah.
0: Hij stuurde ook nog een foto van een enorme berg van die clipjes. Die heeft hij namelijk liggen. En maakte dan armbandjes van.
1: Oh, en die draagt hij ook?
0: Ik heb geen idee, maar dat is wel
1: scherp,
0: wat...
1: Zo'n,
0: ja, dat lijkt me ook. Maar het is wel... Er gaan natuurlijk heel veel van die clipjes aan één armbandje.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb hem gevraagd van, hoe doe je dat dan? Want vraag je dan aan mensen of ze sparen voor jou? Maar hij zegt, nee, ik spaar ze zelf. Hey. Al vanaf 2016.
1: Zo.
0: En dat kun je zien, het bewijsstuk is er ook. Want er staat een datum op die clipjes.
1: Oh ja.
0: En daar zitten ook een aantal hele oude bij. Leuk, hè? Ja, ik ben wel benieuwd wat mensen er nog meer mee doen. Dus laat het vooral maar weten.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja?
1: We gaan het zien.
0: Kun je ze kopen, denk je?
1: Ja, vast. De bakkers die halen ze ook ergens vandaan. Dus dat zal toch.
0: Ja, nou. Wat doe je ermee? En nou, wij gaan hier op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zo'n ding toch eigenlijk heet. En wat je er allemaal mee zou kunnen volgens het internet.

0: ben, ben.
1: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
2: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
1: Of verstrikt raken in bureaucratie.
3: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
1: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
4: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
1: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Move and Blackberry Way. Laten we toch alsjeblieft heel snel verder praten over die plastic dingetjes die je om de broodzak doet aan het uiteinde om die broodzak dicht te houden. Zo'n vierkantje met een inkeping. Is leuk, Rob, want mensen doen er dus van alles mee. Hè. Er waren al twee hele creatieve met armbandjes en kerstkaarten. Ja. Ik vroeg me ook af, en daar hebben we ook naar zitten kijken, hoe zo'n ding heet. En Jannie zegt, ja Irene, hallo, heet gewoon een sluitclip.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen, lijkt me een goede naam.
0: Ja, maar
1: het origineel, kennelijk, komt uit de Verenigde Staten. En daar wordt het een quick lock genoemd.
0: Oké.
1: Okay, in de jaren 50 is het uitgevonden.
0: Echt waar? Is het al zo oud? Is het dan een meneer of mevrouw die daar ook bij genoemd wordt?
1: Nee, naam heb ik. Ja, de Amerikaanse fabrikant staat hier.
0: Okay.
1: Ze zullen wel gewoon quicklock heten daar. Clipjes zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk machinaal op de verpakking kunnen worden aangebracht en stevig de zak sluiten om het brood vers te houden.
0: Ja, nou, al sinds de jaren 50, jeetje.
1: Is er ook een Nederlandse versie van? Dat is de Clips model G.
0: Oh. Ja. Ik hou maar bij sluitclip.
1: Ze zien er iets anders uit, maar het komt wel op hetzelfde.
0: Oh, oké. Okay, de Nederlandse versie is anders dan de Amerikaanse versie.
1: Heeft aan de binnenkant van het gat meerdere uitsteekseltjes. Dat geeft betere grip, die zak.
0: Oké.
1: Dus doorontwikkeld, dit product.
0: De sluitclip. De quick lock, hè? zei jij in het Amerikaans.
1: Ja, Amerikaans.
0: Wie is die zegt, ik gebruik hem om aan het einde van plakband te plakken.
1: Goeie, kan ik ook tegen.
0: Kan hij ook tegen?
1: Het is eigenlijk een lifehack, een andere lifehack van hoe zorg je nou dat de plakband niet op elkaar plakt. Maar dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Van zo'n clipje erop.
0: Well done, Wies. Agnes die stuurt een foto van een hele mooie close-up trouwens, van de sluitclip. En ze zegt dat haar bakker zegt dat ze niet meer te krijgen zijn.
1: Ik heb even zitten zoeken voor al die mensen die er graag mee hobbyen. Een pak van 3000 van die dingen. €20 kan je hem krijgen. Op voorraad zie ik hier op de website. Moet nog wel btw bij, dus je bent ietsje duurder.
0: Ja. Daar kunnen we de bakker naartoe sturen. De bakker van Agnes.
1: Kan je even vooruit.
0: Ze zijn er nog. En Astrid zegt, ik kan ze gewoon bij mijn supermarkt. Ik noem even geen naam van de supermarkt. Maar bij mijn supermarkt staan ze gewoon in de buurt van de kassa. Een doosje met een aantal stuks erin. En dan kun je ze meenemen. Nou, niet meenemen, maar kopen.
1: Jezelf je clipjes?
0: Ja.
1: Okay.
0: Voor als je ze kwijtraakt.
1: Ja, maar ja.
0: Oké, wat kun je ermee? Plakband plakken, dus dat kwam je tegen. Wat is er nog meer voor creatiefs te bedenken?
1: Ja, wat je veel ziet is dat mensen iets met kabels doen ermee. Dus je kunt eromheen doen om daar dan op te schrijven. Dit is de kabel van, weet ik veel, de lamp of wat dan ook. Om de stekkers uit elkaar te houden. Om de oordopjes voor je muziek uit elkaar te houden. Want die gaan in je tas allemaal door elkaar heen.
0: Oh.
1: Dus als je een clipje omheen doet, blijven ze netjes.
0: Slim.
1: Maar gaan ze niet helemaal door elkaar kronkelen. Dat zijn misschien nog wat voor de hand liggende dingen. Maar ik kwam nog meer tegen. Wat origineler nog. Een wijnglas-tag bijvoorbeeld. Als je een feestje hebt. Hoe weet je nou welk glas van jou is als die allemaal op zo'n tafeltje staan?
0: Ja.
1: Doe om het steeltje van je wijnglas zo'n dingetje heen. En zet er een tekentje op of een letter van de naam. En dan weet je, dit is mijn
0: wat
1: glas.
0: Wat leuk!
1: Ja, bijvoorbeeld. Een nog originelere is het repareren van teenslippers. Je hebt die van die goedkope teenslippers waar soms, zeg maar, dat ding dat tussen je tenen gaat, dat dwars door je zool heen floept. Dus dat je slipper kapot is. Maar als je hem die nou terugduwt en aan de onderkant een clipje eromheen doet, dan kun je weer verder lopen.
0: Rob, er gaat een wereld voor open.
1: Er is nog eentje die ik wil noemen. En dat is ook wel een heel handige, toch? De noodwasknijper. Moet niet te zwaar zijn wat je wil ophangen. Maar een theedoek kan je daar prima mee aan de waslijn klippen.
0: Het heeft zoveel toepassingen.
1: Zin, niet zelf, hè, maar dit zijn de creativiteit van de Nederlander.
0: Superleuk, superleuk. Ik ga ze allemaal proberen, de sluitclip. Zo laat hem gewoon zo noemen. Zijn we daar in ieder geval uit. Nou, dankjewel voor het zoeken. Ik word er helemaal blij van. Ja.

Soul Music. Het is bijna 3:15. De 3:15, daar zijn we aan toe. 3 liedjes die iets met elkaar te maken hebben vanwege een thema, een titel, een jaartal. We verzinnen er elke werkdag weer één. Die van vandaag vind ik leuk, hoor. Ik zeg kerst. En dan zeg je, doe even normaal te voeren, dat is heel ver weg. En met de stijgende temperaturen natuurlijk iets waar je helemaal niet aan denkt deze dagen. Maar dat gaan we toch even doen. De 3:15 heeft vandaag 3 artiesten die enorm kerstig zijn. Maar die behalve die kerstliedjes natuurlijk ook ander moois maken. Artiest 1 is, ja, je kunt het bijna raden, Chris Rea, Driving Home for Christmas. Nou dat, maar zijn mooiste niet-kerstnummer vind ik toch eigenlijk Josephine. Over zijn dochter. Niks kerst, maar wel met die enorm herkenbare stem.

0: Michael Bublé heeft echt zo'n kerstcrooner-stem. Zijn stem past zo perfect bij kerst. En hij heeft ook al wat geproduceerd. It's beginning to look a lot like Christmas. Santa Claus is coming to town. White Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Deed hij allemaal. Maar dit is natuurlijk ook heel erg oké. Feeling Good, de nummer 2 van de kerstige artiesten. Hier zit Arjan Snijders. Die gaat straks Thuis in Gelderland presenteren tussen 3 en 6. En die heeft natuurlijk zijn geheel eigen stijl. En ook in zijn geheel eigen stijl de wissellijst gevuld.
1: Ja.
0: Met wat vandaag?
1: Ja, Maarten had er allemaal dingen klaargezet. Allemaal weer weggegooid. Gaan we gewoon niet doen.
0: Nee.
1: Ik heb een onogelijke meneer erin gehangen. Waarvan je denkt, nou, die kan in ieder geval niet iets doen in de entertainmentindustrie. Al laat staan een popster zijn. En precies dat is hij toch geworden. Maar hij ziet er echt niet uit. Ik bedoel, smaken verschillen.
0: Ja. Kun je wel gewoon wel zeggen.
1: Ja, dit is geen sexy popster. Maar zijn carrière is al in de 60's begonnen. Toen was het nog wat minder belangrijk. Hè. Mensen zagen vaak helemaal niet hoe een popster eruit zag. Een hoesje was gewoon abstract met alleen maar de letters van de artiestennaam erop. En dan kom je toch nog heel ver, zeg maar. Maar hij is een van de 3 Bee Gees.
0: Dat waren best knappe jongens, toch?
1: Nou,
0: nee?
1: Die kale meneer, weet je wel.
0: Ja, die, nou, okay.
1: Al in de discotijd was hij al kalend.
0: Ja.
1: En dan heb je... Barry was de man met
0: de haren
1: en de toestanden. En het gaat vandaag om Robin Gibb. Die is vandaag in 2012 overleden. Daarom staan we bij hem stil. Maar die had toch een beetje... Ja, zeg je nou iets lelijks? Ja. Kijk nou toch eens naar een fotootje nog hier.
0: Ik ga hem zo meteen googlen.
1: Ja,
0: ik ga hem googlen. Want in mijn beeld zijn die Bee Gees eigenlijk...
1: Alle 3 lekker. Of was het vanwege hun strakke broeken?
0: Ja, waarschijnlijk is het dat.
1: Ik weet niet waar jij naar kijkt natuurlijk.
0: Bust it. Ja. Hey, ik ga nog een plaatje draaien voordat jij begint. Yes. En verder gaat met de Bee Gees. Van de mevrouw Kerst zelf. Mariah Carey. All I Want for Christmas. Als je dat hoort, nou dan weet je... Het is weer die tijd van het jaar. Maar de eerste single van haar eerste album had helemaal niks met kerst van doen, maar sloeg wel in als een bom. Met haar 10 noten zingen in 1 lettergreep, hoe ze dat toch voor elkaar krijgt, ik weet het niet. Velen deden het haar later na. De laatste 3 voor 3 is Mariah Carey en Vision of Love. Ik wens je een fijne middag. Ja, daar gaat ze al hoor. Ze propt heel veel noten in een lettergreep.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
9: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie: in de provincie is er één lange file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en knooppunt Empel. 14 kilometer, duurt 28 minuten als je daar stilstaat. Dat komt vanwege bergingwerkzaamheden. De rechter rijstrook is namelijk dicht. Succes daar en goed dat je er bent. Blijf hier.
13: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
14: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
17: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
18: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
19: Thuis in Gelderland.

goed lacht ze, Huey Lewis. Tenminste, dat denk je dan, hè? Ik maakte hem niet mee achter de schermen. Ik keek alleen maar naar zijn clipjes. Ik keek naar zijn hoezen. En hoorde ze vrolijk makende muziek. Stuck With You, een van de vele Huey Lewis en de News hits uit de 80's. Brengt de tijd op 3:12. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland. Maarten Dame is ziek, Ryan Snijders is hier met veel plezier... en ik neem je door de vaste ingrediënten van deze show. Startend met de gouden wissellijst. Ja, aan de wand hangt hij weer, onze gouden blikvanger. En daar zit altijd weer iets moois in. Een portret van een artiest, of een single of een LP... of een historische foto of een filmposter. Omdat de geboortedag of de sterfdag is van de artiest... of er is bijzonder nieuws over te melden... of het is een legendarische plaat of film is zoveel jaar oud, dat soort dingen. En vandaag heb ik gekozen voor Robin Gibb. Vandaag in 2012 overleed hij op 62-jarige leeftijd...

Natuurlijk Barry Gibb met het goed gekapte haar die vaak in het midden stond. Maar Robin Gibb die schreef even zoveel hits en vaak misschien nog wel iets trefzeker ook. En had een kenmerkend stemgeluid, bijvoorbeeld van deze hits.

Ja, dat is het geluid van Robin Gibb. Dit is de nummer 1 hit uit 1967 van de Bee Gees. Massachusetts. Die kan ik draaien. En als je dat leuk vindt, moet je onthouden optie 1. Want zometeen ga ik je vertellen hoe jij die stemming mede kan bepalen. Maar je kan ook kiezen voor Words. It's only words. Ook dit is Robin. And words are all I have. Bij de Bee Gees. Take your heart away. Ook dit was een nummer 1 hit voor de Bee Gees. Optie 2. En optie 3 hoor je nu. Dit was in 1968 nummer 3. En daarom ook optie 3. I started the joke. Maar Robin Gibb had ook solo hits. Want op een gegeven moment had hij ruzie met Barry en Morris, zijn broertjes. En wilde hij zelf de spotlights pakken. In 1969 brengt hij dan een single uit. Wordt gelijk nummer 1 in Nederland. Saved by the Bell.

zeer herkenbaar stemgeluid, hè? Het kwam weer goed, hoor, want ruim een jaar later stonden we weer met z'n drieën in de studio's platen op te nemen. Maar heel af en toe bleef Robin toch solo-uitstapjes doen. En daarom geef ik je nog één bonuskeuze, nummer 5. In de jaren 80 had hij namelijk ook nog een hit onder zijn eigen naam in Nederland. En dat was Juliet. Ja, die ja. Robin Gibb. Nou, als je denkt van, ach, een van die, daar heb ik iets mee, die wil ik graag horen, laat het me weten. Je kan eventjes appen naar de studio via de Omroep Gelderland app of via je eigen app. En dan gebruik je 0622221342. Ga je liever mailen, gebruik dan mijn voornaam arjan@gld.nl. Dan lees ik je ook en dan hoor je over 3 plaatjes de meest bekozen Robin Gibb hit. Is dat optie 1, Message?

Wat een fijne muziek, hè? Lekker hoor, Radio Gelderland aan. En Orleans op je radio. Dance with me. Kwartiertje geleden stelde ik je de vraag: kies uit een van deze 5 liedjes van Robin Gibb. Vandaag in 2012 overleed hij, een van de 3 Bee Gees. Nou, we hebben heel veel Bee Gees fans onder luisteraars. Dat weet ik ook wel uit onze lijsten die we samenstellen. En dat bleek ook uit de bijval, want alle liedjes zijn bestemd. Dus er is best breed gestemd. Ook nog beterschapswensen aan Maarten van Marja bijvoorbeeld. Dankjewel Marja, dat is altijd leuk. En uiteindelijk is er een winnaar. Dat is Massachusetts geworden. Willy bijvoorbeeld zegt daarover: ik doe van Robin Gibb optie 1. Massachusetts is een evergreen. Ik weet nog dat toen deze plaat werd uitgebracht, stond ik af te wassen voor een bord patat. Schoolvriendin, haar ouders, die hadden een café-restaurant. En 2 hele knappe broers van die vriendin, die zongen met ons mee toen Massachusetts op de radio klonk. Oh, lekker hè? Lekker meezingen met de afwas. Dat is altijd een goede plek geweest. Maar ja, ik deed dat vaak met mijn ouders en dan is meezingen.

0: Dit weekend hoor je de 80's Vierdaagse op Radio Gelderland. 4 dagen lang de grootste hits uit de jaren 80. Met op de slotdag dus de 80's Top 80. Terugspoelen hoeft niet. Gewoon luisteren. De 80's Vierdaagse. Dit Pinksterweekend op Radio Gelderland.
1: I know you're gonna dig this.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
9: 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoog-Keppel is het 16,3 graden. In Culemborg, oude binnenstad, 18,0. Het verdere weer, nou, we hebben een droge middag. De zon is geregeld te zien geweest. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld op met minima rond 11 graden. Belangrijk Gelders nieuws. In Arnhem heeft het Openbaar Ministerie tegen 2 verdachten van een dodelijke schietpartij in Pannerden een strafeis van 24 jaar cel geëist. De zaak speelt zich af in de rechtbank in Arnhem, waar ook de derde verdachte, die minderjarig was tijdens het incident, achter gesloten deuren terecht staat. En de politie Oost-Nederland heeft dinsdag 69 automobilisten beboet voor onnodig links rijden. Dit gedrag kan gevaarlijk zijn omdat achterop komend verkeer vaak 2 rijstroken moet opschuiven om in te halen, wat de kansen op ongelukken vergroot. Dus er is speciaal op gehandhaafd met veel pakboetes dus. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even kijken. Niet te hard zetten, dan kunnen de mensen die verstaan, Arjan. Nog even kijken wat er voor files zijn. Nou, er is nog eentje die met 10 minuten wel belangrijk genoeg is om even mee te nemen. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 kilometer en dus 10 minuten vertraging.
10: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Kom tweede Pinksterdag naar de fietsopstapdagen bij Makers Fietsen in Gendringen.
14: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
15: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars, exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
16: Thuis in Gelderland.

Frank Boeien. 1 miljoen sterren. Nou, dat mogen wel duidelijk zijn, maar Frank stond nou niet bekend om iemand die echt mega verstaanbaar was in zijn muziekjes. Hè. Dat zou je misschien niet helemaal ontgaan zijn. En ik was al jong met cassettetjes aan het spelen en ik had een vriend op de middelbare school en we hebben in zijn huis in Renkum, of zal het bij mijn huis in Doorwerth geweest zijn, showtjes opgenomen en dan gingen we ook Frank Boeien indraaien. En dan gingen we meezingen met 1 miljoen sterren. En om een beetje de zangstijl van Frank te benaderen, stopten we onze mond vol met zoveel mogelijk kauwgomballen. Want als je er maar 5 of 6 in hebt en niet gelijk doorkauwen, zodat het echt één grote berg aan hele volle mond, zeg maar, hè, dikke wangen. En dan meezingen met Frank Boeien, dan kom je heel erg in de buurt van de verstaanbaarheid van de gemiddelde teksten van Frank uit. Wij wisten er een hele goede 1 miljoen sterren. Daar moet ik dus altijd zoveel jaar na dato nog steeds aan denken als ik dat liedje hoor.

Begin 1977, een dikke nummer 1 hit in de nationale hitparade. Chicago, If You Leave Me Now. En ja, die band, Chicago, had een lang leven. Die heeft in de jaren 70 met een hippe sound met blazers voor toen. En in de jaren 80 wordt een hele gelikte Amerikaanse radiosound. Veel ballads ook nog dikke hits gehad. En een deel van de band is altijd blijven spelen. Die Peter Cetera, die hier hoorde zingen, die is toen solo gegaan. Je kan ze nog steeds tegenkomen. Terwijl de eerste plaat al uit de 60's komt. Als je zoveel decennia meegaat, knap hè. Er zijn niet zo heel veel acts die zoveel decennia meegaan. Neem nou U2. Heeft onlangs weer een nieuwe EP uitgebracht. En een paar maanden geleden ook al een EP'tje. Dus dat is elke keer 5, 6 liedjes weer. Dus die hebben nog steeds geldingsdrang. Dat zijn de jaren 20. Die namen in 1980 hun eerste LP al op. Dus die gaan er ook alweer 5 decennia mee. Knapper, hè? En die nieuwste van U2, van een van die EP's, is ook weer samen met Ed Sheeran. Nou, hè? Hip, dus altijd slim om natuurlijk met iemand van nu samen te werken. En Taras Topalia, nou, die zul je misschien niet kennen. Het resultaat hebben we al eens vaker gedraaid, dus die is goed. U2 en Yours Eternally.

0: Ja, onmiskenbaar U2, maar ook het geluid van nu met die koortjes erin. Dat hoort er allemaal bij tegenwoordig. Ed Sheeran en Taras Topolia deden mee in deze Yours Eternally, het vijfde decennium van successen met U2. Vast te breken, ook als Maarten er niet kan zijn. Memory, het spel wat wij hier spelen in Thuis in Gelderland elke dag. Niet het klassieke spelletje met kaartjes, hè, maar met fragmentjes van hits. Je hoort er 6 en 2 zijn van dezelfde artiest. En die moet je onthouden. Dus niet hoe het heet of wie het uitvoert. Maakt allemaal eigenlijk niet uit. Gewoon de nummers van de fragmenten. Bijvoorbeeld 2 en 4 of 3 en 5. Nou, dat moet je onthouden. En als je dan weet hoe het zit, dan heb je dat naar 06-22-22-1342 of via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin klikken. Mailen mag ook arjan@gld.nl. En dan maak je kans op die exclusieve Radio Gelderland attentie van de week, die eigenlijk elke week verder uitdijdt, voor zover ik het gezien heb, in ieder geval bij de postkamer. Ja. Nou, ik ga het nu laten horen en straks na het nieuws van 4 uur. Dus je hebt 2 kansen. Goed luisteren. Het zijn 6 fragmenten. Schrijf gerust mee welke het zijn. En laat het dan weten, als je het weet. Daar gaat hij. Succes. Hey. Nou, lijkt me duidelijk, hè?
1: 2.
0: Heeft u hem? Gaan we verder.
1: 3.
0: Ja, ja, ja.
1: 4.
0: Oké. Heb je hem? Ja?
1: 5.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
7: Betting Wonen, tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Dorien. Hier hoeven wij niks te verbouwen. Er staat niks in de weg tussen de camera's en jou. Als je via televisie wil kijken van TV Gelderland of via de webcam op gld.nl/luisteren. Maar gewoon luisteren mag natuurlijk ook. Dus welkom terug bij Thuis in Gelderland. Arjan Snijders hier met veel plezier. Ik geef je één file mee. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Raamstein. Daar staat 10 kilometer file en dat zorgt voor 13 minuten oponthoud. En waarom geef ik je er één mee? Omdat de rest niet lang is, dus dat scheelt. Best te doen, hè, voor zo'n woensdag zo midden in zo'n week. Nou, we speelden het spel Memory. En na twee platen gaan we ook de oplossing doornemen met iemand. En of dat een goede is of niet, weet ik niet. Want ik ga gewoon loten uit de inzendingen. Maar ik heb ook gezegd, er is een tweede kans. Dit is het moment. Ik ga je 6 fragmenten laten horen. 2 horen er bij elkaar. Omdat ze dezelfde artiest zijn.
10: 1.
9: Dat is fragmentje 1.
10: 2.

0: geleden twee getallen door te geven van de fragmenten welke bij elkaar horen op 0622-221342. En wie weet spreek ik je zo.
1: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
1: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Thuis in Gelderland. Met Arjan Snijders.

0: klinkt onschuldiger dan het is, want een joyride is levensgevaarlijk. Maar ja, ook spannend. Vonden ze kennelijk wel leuk, dus nou ja. Ja, vlak voor 4 uur heb ik Memory 6 fragmenten laten horen. 2 ervan hoorden bij elkaar. En vlak na 4 herhaalde ik ze nog eens. Het grappige is dat alles wat ik voor 4 uur binnenkreeg, was eensluidend. En alles wat ik na 4 uur binnenkreeg, ook. Maar wel 2 andere antwoorden. Heel bijzonder. Priska, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij staat ook te luisteren.
1: Klopt.
0: Ja, in de auto, thuis, in de keuken.
1: Thuis,
0: kijk. Statistieken de hele dag aan, dat is altijd leuk om te weten.
1: Ja, de hele dag, 's morgens om 6 uur begin ik bij Frank.
0: En echt waar?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Tijdens het werk heb ik hem gewoon aanstaan.
0: Oh.
1: Dat gaat gewoon de hele dag door.
0: Nou, dankjewel, dankjewel. Dat vinden wij heel fijn om te horen natuurlijk.
1: Snap ik.
0: Ja, nog feedback voor een van ons of qua muziek of hè, nu, dit is je kans.
1: Wat meer Boyzone of Frank Boeien groep.
0: Frank Boeien heb ik gedraaid vanmiddag, dus dat scheelt.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, ja.
1: Dat weet ik.
0: Ja. Ik heb je nog verteld hè, dat ik met kauwgombal in mijn mond heb geprobeerd om na te zingen. Ja. Dan heb ik je zeker een beetje zeer gedaan als je fan bent.
1: Ja, een beetje wel. Ik ben zaterdag voor moederdag ben ik nog naar een concert van hem hier in de studio, in de Schouwburg geweest.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: En ben je ook echt al vanaf de jaren 80 fan? En nog steeds?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk dat je hem nog zo goed volgt. Want zijn muziek is best wel een beetje veranderd, toch? Ik wil wel stellen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Maar jij ook waarschijnlijk?
1: Ja, zeker. Heel een gaatje ouder, hè?
0: Ja, dat zal. Maar hoe was de jonge Priska? En wat heb je erbij geleerd, zeg maar?
1: Ik ben inmiddels oma van 3 kleinkinderen, dus...
0: Kijk. Ja.
1: Dus ja. Heel wat erbij.
0: Ja, dan heb je gewoon 2 generaties erbij gezien en dan kan je alles in perspectief plaatsen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Nou, het leven kan mooi zijn, hè? Maar goed, nu die antwoorden natuurlijk, hè, Priska. Welke fragmenten had jij doorgegeven?
1: Nummer 1 en 6 bij de Madonna.
0: Nou, even luisteren maar, hè.
2: 1.
0: Nou, lijkt me onmiskenbaar. Cherries van Madonna, precies te zijn.
1: Uh-huh.
0: Ja. Maar dan die andere,
2: 6.
0: Nou, het lijkt me eigenlijk ook wel helder.
1: Zeker.
0: Ja, kat in bakkie.
1: Ja.
0: En het leuke was, Priska, toen ik het voor een 2e keer liet horen aan de mensen, toen kwamen heel vaak het antwoord, nou eigenlijk niet alleen maar, het antwoord 3 en 5 binnen.
1: Maar was ik namelijk... was ook bijna ingetuind.
0: Ja, ja, ja.
1: De ene is ABBA en de andere is alleen Agneta.
0: Dat is het, ja. Je hoorde ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. En die 2e was de Heat Is On van Agneta Veldkok. De blonde zangeres van de 2, maar wel een solo-single. En dat is niet dezelfde artiest. Dat is één van de 4 dezelfde artiesten, maar niet dezelfde artiest.
1: Nee.
0: Heel scherp. Ja, dat is altijd leuk, hè, om mensen een beetje op een beetje een hindernisje op te werpen. Ik had ook 2 keer de Heat Is On erin gedaan. Hè, dat mensen misschien denken, hey, die Glenn Frey en Agneta's allebei de Heat Is On. Maar ze weer niet hetzelfde artiest. Ja, zo doen we dat spel, hè, een beetje.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk. Dan ga ik...

0: zo meteen jouw adresgegevens noteren, Priska. En dan sturen we wat leuke hebben dingetjes van de omroep naar je toe.
1: Helemaal goed.
0: All right. En dan mag je ook nog zeggen welke we gaan draaien. Cherries of Papa Don't Preach. Welke vind je het leukst?
1: Ik wil Papa Don't Preach.
0: Band, waarom is die leuker?
1: Die vind ik leuker.
0: Ja? Is ietsje minder vrijblijvend, hè? Zit ook nog een beetje... Ja, een goede tekst in eigenlijk ook wel, hè?
1: Ja.
0: Ik vond het altijd wel een bijzonder clipje ook, hè? Dan heeft ze heel kort blond haar. En dan, dan zie je haar een beetje verdrietig kijken. Want ze heeft een kindje of een kindje gekregen. Ik weet niet of ze zwanger is of een kindje al heeft gekregen. En daar heeft papa duidelijk geen zin in. Dat zijn dochter zo jong al zwanger is.
1: Klopt.
0: Ja, dat is leuk. Priska, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Blijf lekker luisteren. Tot een ander keertje. Doeg.
1: Doei, doei.
0: En dit is haar keuze van de twee Madonna's die erin zaten vandaag. Dit is Papa Don't Preach op Radio Gelderland.

0: Try Again van Danny Vera en Marlon Piciel hier op Radio Gelderland. Goed dat je er bent. Het is 6 minuten voor half tijd. En als je nu naar buiten kijkt, dan denk je het nog niet echt. Maar er komt dus een echt heet weekend aan. En wat willen we dan meestal met z'n allen? Het water in, hè? Zwembroekje aan, water in. Zeker in het begin, ben je er altijd nieuwsgierig naar. En dat kan dus wel eens een mooi weekend zijn voor de buitenbaden, mits ze natuurlijk al open zijn en klaar zijn voor zo'n vroege start in mei. En in sommige plekken is dat echt het geval, zoals in Schelpenzeel. Daar is het zwembad het Willaar. En de badmeesters en de juffen en de mevrouw achter de kassa, die hebben daar een betaalde baan. Maar het zwembad drijft vooral op een stel enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Rien Bakker. Rien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ben je er alweer geweest?
1: Jazeker, we zijn alweer een paar weken open. We zijn eind april open gegaan.
0: Oh.
1: En we hadden gelijk een eerste week met heel veel zon. Dus toen hadden we alweer 2800 bezoekers te pakken.
0: Gaat dat al zo snel? Want hoe weten die mensen dan dat jij al open bent zo vroeg?
1: Oh, we besteden veel aandacht aan de social media, TikTok, Facebook en al die dingen. Waar ik niet goed in ben, maar we hebben mensen die dat fantastisch doen. En op de website natuurlijk.
0: Ja, precies, ja. Ja, ja. Hey, maar hoe zit het dan met de temperatuur van het water als het zo vroeg in het seizoen is?
1: Nou, we verwennen de mensen wel, hoor. Ons zwemwater is ruim 22 graden, 22,5 zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dat doen we met 3 grote dikke cv-ketels, maar ook met zonnecollectoren.
0: Ah.
1: En dat is geen zonnepaneel, maar een zonnecollector die zorgt voor warm water.
0: Oké, dus je hebt enerzijds nog een ouderwetse manier, zeg maar, en anderzijds een nieuwe wetse die wat milieuvriendelijker is.
1: Ja, als we gaan vullen, dan eventjes voor de gedachte, dan zit er 3 miljoen liter water in en dat is 12 graden. Dat vinden de mensen wel een beetje koud.
0: Ja, vind ik ook, ja.
1: Ja. Dus dat wordt in een week tijd met die 3 grote ketels op temperatuur gebracht. En dan houden we het aardig warm met de zonnecollectoren.
0: Ja, precies. Ja. En ik neem aan dat je het 's nachts ook afdekt dan?
1: Ja, gelukkig wel. Hebben we sinds een jaar of 7, 8 dekens. Waarmee we het gasverbruik van pak een beetje 50.000 kuub terugbrengen naar 25.000 kuub.
0: Nou, zo scheelt dat zoveel. Ja, maar goed, het kan nog flink koud zijn 's nachts. En daar sta je wel te stoken voor Jan Lul. Want dat is gewoon wat dat is. Het vliegt gewoon weg dan. Dat is echt super verdrietig. En dat geld kan je aan andere dingen besteden. Want ik zeg al, er staan wat mensen betaald, maar er zijn ook veel mensen vrijwillig daar. Wat vullen jullie daar aan bij het zwembad als vrijwilligers?
1: Nou, we hebben gelukkig veel enthousiaste vrijwilligers uit Scherpenzeel. Ik noem het altijd maar 15, 16 grijze wijze mannen. En dan hebben we ook nog 3 dames die fantastisch goed schoonmaken.
0: Yeah.
1: En dat doen ze voor een barbecue, een kerstpakket en een knuffel.
0: Ja, een knuffel van jou, neem ik aan.
1: Als ze willen, kan dat wel.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja.
0: Maar en ik neem aan ook soms eventjes voor of na sluitingstijd al het water in, toch?
1: Weet je, we hebben een beetje variabele openingstijden. We zijn al vanaf 7 uur 's ochtends open. Er zijn zelfs mensen die voordat ze gaan werken eventjes een paar baantjes komen trekken. En dan zijn we tot 10 uur open. En dan gaan we 's middags om 3 uur weer open tot 8 uur 's avonds.
0: Oh, ja. Ja.
1: Tot aan het hoogseizoen, dan zijn we gewoon de hele dag open.
0: Ja, snap ik. Ja, precies, ja. Nee, ik heb dat ook jarenlang gedaan, hoor. Toen ik naar school ging, mijn studietijd, ging ik ook voor die tijd zwemmen. En daarna met de natte haartjes naar de schoolbanken, zeg maar. Heerlijk, hoor. Niks mis mee.
1: Ja, het water is lekker. Het is alleen erbuiten op dit moment even bikkelen.
0: Ja, als je er nu uitkomt, daar is geen lol aan natuurlijk. Dat is meteen die meteen naar een hokje.
1: De zon komt eraan.
0: Ja, precies. Dit weekend al, hè? Dan is het alweer goed.
1: Ja, dat ziet er hartstikke goed uit. We hebben er zin in. Want weet je, we zorgen dat alles er spik en span bij ligt. Het is hartstikke schoon, allemaal mooi. We hebben een leuke grote glijbaan. We hebben nu een keepemmer die ook weer gesponsord is. Want daar moeten we het vooral van hebben, van de bedrijven.
0: Ja, dus er staat iemands naam staat er op die emmer.
1: Ja.
0: Ja, en dan kan jij een touw trekken en dan krijg je een plens koud water over je heen. Is dat het?
1: Ja, als dank door de sponsor, ja.
0: Ja, ik weet niet of dat een hele positieve lading voor het merk is, maar...
1: Het is geen koud water, we halen het water gewoon uit het zwembad. Dus het is ook 23 graden, 22, 23 graden.
0: Ja. Wat leuk. En wat goed dat jullie met zoveel mensen dat allemaal doen. Want jij bent als vrijwilliger overal mee bezig, hè? Toen we vanochtend belden, zat je op de buurtbus. Dus je bent de hele dag al voor allerlei mensen in touw.
1: Ja, ik vind het wel belangrijk dat je wat doet. Weet je, ik woon met veel plezier in Scherpenzeel. En wil graag wat doen voor de medemens. Dus ja. Buurtbus, zwembad en op vrijdagochtend taalcafé. Voor de mensen wat Nederlands te leren spreken. Ja. Nou, leuk om te doen hoor.
0: Nou, hartstikke leuk. Rien, dank je wel daarvoor. Je krijgt van mij via de radio dan een knuffel voor jouw werk.
1: Nou, daar ben ik blij mee. Ik zal hem doorgeven.
0: Veel plezier, dit weekend.
1: Aan de vrijwilligers.
0: Ja, in Scherpenzeel, het zwembad De Willaar. Dit was Rien Bakker.

0: ook naar het Stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
1: De toegang is gratis.
0: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Barneveld is het 17,2 graden en in Doornburg, gemeente Lingewaard, 18,1. En verder, vanmiddag nog een beetje zon. Vanavond en vannacht is het droog, opklaringen en minima rond 11 graden. Belangrijkste Gelders nieuws van dit moment. Op de A30 bij Lunteren is vanochtend een automobilist overleden na een zwaar botsing, waarbij meerdere auto's betrokken waren. De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeluk, terwijl de andere inzittenden geen ziekenhuiszorg nodig hadden. Het ophogen van de ruim 250 jaar oude korenmolen in Waardenburg loopt vertraging op door onverwachte funderingsproblemen. Waterschap Rivierenland onderzoekt of de aanpak moet worden aangepast, waardoor de planning opschuift. Nou, dat zal je niet verbazen, want dit gebeurt heel vaak met dit soort zaken. Meer nieuws op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Dan even loeren hoe het op de weg zit. Ik haal er even kijken. 3 files uit de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. Daar zit je nog 9 minuten te wachten, omdat het wegdek heel slecht eruit ziet. De rechterrijstrook is dicht. Ja, dat schiet het natuurlijk niet zo op. De A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar staat 13 kilometer file en dat zorgt voor 16 minuten vertraging. En ik neem ook nog even de N233 mee. Kersteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Renen staat 4 kilometer en dat zorgt voor 10 minuten op onthoud. Er rijden overigens ook geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Dat is, nog wel even aan de gang als ik het zo zie bij de NS. Er is een defect spoor, dus als je onderweg bent en je plannen gemaakt, hou even rekening met deze, toch wel vertragende factor, zeg maar.
3: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Rob Megens in Wiegen.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
14: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
15: Thuis in Gelderland.

0: Leuk idee. Last Train to Clarksville. Ik ga een treinreisje doen binnenkort. Dus, dit waren de Monkeys op Radio Gelderland. En aangeschoven is Rob Heijsdijk. Goedemiddag, Rob.
1: Goedemiddag.
0: Alles wel?
1: Zeker.
0: Ja. Jij komt wat medianieuwtjes met ons delen. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, we beginnen met de railschoppers bij AZC's. Die railschoppers die worden aangehouden bij asielprotesten. Die komen in zeker 4 op de 10 gevallen van buiten de gemeente. Blijkt allemaal uit een analyse van de NOS, van politiegegevens. Een 48-jarige Rotterdammer die legde de grootste afstand af om te protesteren. Die man werd aangehouden bij een lawaaiprotest in Serenberg. Dat is 143 kilometer van zijn woonplaats. Vorige week werd in Apeldoorn een man uit Emmen aangehouden, 114 kilometer van waar die woonde. Ja, de AIVD is aan het onderzoeken of er sprake is van georganiseerdheid, zoals ze dat dan noemen, bij de demonstraties. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat ze gewoon zelf zich zo zorgen maken dat ze wel een stuk willen rijden om te protesteren.
0: Ja, ik weet ook niet of het meest treffende is om de afstand als maat te nemen of iemand daar met verkeerde motieven naartoe is geweest.
1: Nee, maar het zou natuurlijk wel onderdeel kunnen zijn. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Of het toch georganiseerd wordt van jongens, we moeten allemaal daarheen om te zorgen dat daar ook geen AZC gaat komen. Terwijl het toch in principe gaat om de mensen eromheen die in de buurt wonen. Of ze er last van hebben of
0: zo,
1: niet.
0: Zo is het.
1: Vandaag kregen de eerste NS-medewerkers in Rotterdam een wapenstok. De BOA's die doen mee aan een proef van een jaar. Volgens NS krijgen ze in de treinen en op de stations steeds vaker te maken met geweld.
2: Onze BOA's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
1: Ja, later krijgen ook veiligheidsmedewerkers in Den Haag, Zwolle en ook Den Bosch een wapenstok. En sinds vorige maand hebben ook een paar NS-conducteurs al een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. Het is een fikse uitdaging voor een juf in België. Die heeft een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin in de klas, met nog geen 1,5 jaar leeftijdsverschil. Ze lijken allemaal op elkaar, dragen ook nog eens dezelfde kleding en dezelfde brilletjes, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. En hun namen, ja, die lijken ook nog eens op elkaar.
3: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiriani. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani.
4: En zijn ze braaf?
3: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn super braaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
1: Ja, gelukkig dat ze allemaal braaf zijn. Want anders weet je niet welke nou wel braaf was.
0: Ja, dan ga je de verkeerde straffen natuurlijk.
1: Dat is lastig.
0: Ja, dan kunnen ze ook onderling uit gaan spelen als ze daar wat handiger in worden.
1: Ja, als ze iets ouder worden, wordt dit linkersoep.
0: Ja, maar dan ook allemaal dezelfde kleren aan doen, hè?
1: Ja, precies hetzelfde. Ja. Echt heel wonderlijk als je ze ziet naast elkaar.
0: Ja, vijf van die kinderen die zo op elkaar lijken. Wat een bijzonder gezin. Mooi verhaal, Rob. Dankjewel.

0: Akden en ik, morgen wordt fantastisch. Nou, ik ga maar inkoppen, Donnie. Wordt het morgen fantastisch?
1: Nou, al best wel aardig. Als je het vergelijkt met het weekend en je houdt van zomer, dan valt het allemaal nog wel mee morgen, hoor.
0: Ja, precies, ja. Nou, dat is waar. Ik hou ook van zomer en van zon. Ja. Maar ik vind dit al helemaal niet verkeerd, dit weer. Dus wat hebben we morgen dan precies op de thermometer staan?
1: Ja, waarschijnlijk zo'n 21 of 22 graden in Gelderland. Dus dat is best wel prima, hoor. En flink wat zon erbij. Misschien in de ochtend nog wel wat meer bewolking, dat wel.
0: Oké, nou ja, geen probleem toch? Maar goed, je weet natuurlijk, het vergezicht is nog veel warmer en veel mooier, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Vrijdag, zaterdag en zondag temperaturen van meer dan 25 graden. Echt volop zomers dus. En eigenlijk is het daarbij gewoon alle dagen ook volledig droog. We zien op de zaterdag wel een enkel wolkenveldje wat even langs kan drijven. Maar daar valt helemaal geen neerslag uit. Dus een echte zomerse periode staat te beginnen. En we hebben natuurlijk ook best wel een hele coole en wisselvallige periode achter de rug. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen daar wel naar uitkijken.
0: Dat is waar, maar die was best wel even te handelen. Want we hebben natuurlijk ook al een paar hele warme dagen gehad, eind april nog en zo. Dus,
1: klopt inderdaad, ja.
0: Zo erg was het allemaal niet. Hoe zitten we qua gemiddelde rond deze tijd? Is dit te boven als we dat warmer weer krijgen van 25?
1: Of is zeker wel. 19 of 20 graden is het normaal. Dus daar zit je dan wel 6, 7, soms 8 graden boven, zeker.
0: Ja, precies. Nou, dan is het toch wel weer uitzonderlijk. En te koesteren dus.
1: Inderdaad.
0: Ja, en kan je al iets zeggen over wanneer het weer gaat ophouden? Of zijn we dan aan het doemdenken om dat nu al te willen zien?
1: Nou, doemdenken valt ook wel mee, hoor. Want eigenlijk zien we toch ook wel dat dat weer waarschijnlijk nog wel een tijdje gaat aanhouden, hoor. Ook maandag en dinsdag volop zon en temperaturen opnieuw rond die 25 graden. Dus ja, dat koele zomerweer, dat zit er voorlopig niet in. Misschien richting juni pas weer. Maar goed, weet je, dat is nog hartstikke ver weg.
0: Say no more, Danny. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Mooi weekend.

0: programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
3: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
5: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Meex Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meexmeubelen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna €2,8 miljard. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan nog wat files in de provincie van 10 minuten of meer. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. Dat zorgt voor 10 minuten vertraging. In diezelfde A50, maar dan de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer. En dat is 13 minuten oponthoud. En dan de N-wegen nog eventjes. De N225 Reningen richting Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50. Dat is 2 kilometer, maar toch 11 minuten extra reistijd. En de N784 Telet richting Arnhem. Tussen Velp en Arnhem staat 2 kilometer, maar dat zorgt voor 19 minuten vertraging. Dat is niet weinig. Dus als je de kans hebt om te rijden, zou ik het in dit geval even meepakken.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
13: Vivaldi XL in Zevenaar.
15: Tweede Pinksterdag geopend.
16: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Thuis in Gelderland.

0: Uit de 80s, Billy Ocean, when the going gets tough, the tough gets going. Robijnsdijk is aangeschoven voor het een greep uit het Gelders nieuws.
1: Ja, er is triest nieuws binnengekomen, zojuist uit Dieren. Een fietser is daar vanmiddag overleden bij een botsing met een automobilist. Het ongeluk gebeurde rond 3:00 op de Inboslaan in het dorp. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk en ook de identiteit van die fietser is nog niet bekendgemaakt. 24 jaar cel is er geëist tegen twee verdachten van een dodelijke schietpartij in Pannerden. Volgens justitie gaat het om moord met voorbedachte raden. Tweetal heeft de 22-jarige Moesen volgens een vooropgezet plan om het leven gebracht, zegt justitie. De Arnhemmer werd op 14 januari vorig jaar doodgeschoten in zijn auto. Ze zijn gebeurd na een conflict rond de handel in drugs. De zaak tegen een derde verdachte diende maandag al, maar dat was achter gesloten deuren omdat hij destijds minderjarig was. Bij een autosloperij in Zutphen heeft afgelopen nacht brand gewoed. Volgens de eigenaar gingen bijna 20 auto's in vlam op. Hij vertelt wat er gebeurde.
2: Zo rond 3:45 heb ik iets geluid gehoord. Zo'n knallend geluid. En dan ben ik wakker geworden. Toen kijk ik om me heen, rond de huis. En ik zag hier vlammen. We hebben 112 gebeld voor brandweer. Brandweer is gekomen en vuur uitgemaakt.
1: Ja, bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok over het bedrijventerrein, niet richting woningen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de nummer 1 irritatie bij automobilisten is volgens de ANWB te lang links of op de middelste baan blijven hangen. Politie heeft er gisteren op gecontroleerd op de A1 tussen knooppunt Azelo en Beekbergen. Het bleek redelijk vaak te gebeuren. Er zijn maar liefst 69 mensen voor op de bond geslingerd. En weet je wat je dan kwijt bent, Arjan?
0: Als het zo'n grote ergernis is, zal die ook wel zwaar beboet zijn. Dus,
1: Meeste wordt tegenwoordig zwaar beboet. €280 is het. En daar komen dan nog jawel, de €9 administratiekosten bij.
0: En die maken de mensen nog bozer stiekem, hè?
1: Ja, ook dat nog. Er werden trouwens nog meer boetes uitgedeeld. Ook voor te snel rijden, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het in de hand houden van een telefoon. En voor die laatste overtreding mag je trouwens €440 afrekenen.
0: Ja, dat vind ik dan toch ook wel weer een beetje terecht. Want ik zie ook wel eens echt mensen gewoon helemaal slingeren of de andere baan op vliegen. Omdat ze aan het spelen zijn met dat ding. Nou ja, ze zijn er iets aan het invoeren of wat dan ook.
1: Dus je ziet het steeds meer, hè? Gewoon mensen die je tegemoet komen waarvan je denkt van waarom zit jij op mijn strook?
0: Ja, dus dat vind ik wel terecht. En die andere, ik weet niet, voor mij is het niet zo'n hele grote ergernis, moet ik zeggen. Als ik wel eens in het buitenland rijd, er zijn allerlei landen waar je gewoon op de strook blijft rijden waarop je zit. Hè. Stay in your lane, wat ze in Amerika doen. Maar ook in Duitsland mag je gewoon op die strook blijven rijden. Alleen daar is de meest linkse natuurlijk voor de echte hardrijders. Dus, maar daar zit dan ook vervolgens niemand.
1: Daar durf je niet te komen.
0: Nee, want dan komt hij met 280 op je staart zitten. Oké, dankjewel Rob.

0: Hanna May en Bluff op Radio Gelderland. Ik ben niet meer bang. Nou, we hadden het net over het gedrag op de weg, hè? Rob en ik over hoe mensen zich daar gedragen en waar ze dan voor beboet worden. Maar wat dacht je dan van de fiets? Dat is tegenwoordig ook wel een dingetje. En of je nou al heel lang fietst of nog maar kort of wat dan ook, de verkeersregels moet iedereen kennen. En dan zou je dus denken dat de oudere generatie, dat die dan wel weet hoe het zit. Maar dat blijkt dus ook niet zo te zijn. De Fietsersbond die heeft speciaal voor oudere fietsers vandaag een opfriscursus voor die regels gehouden. En Jeroen Makel, onze verslaggever, die was erbij. En die sprak onder andere deelnemster El Smit en vroeg haar: hoe staat het eigenlijk met de kennis van de verkeersregels bij jou?
1: Er mag wel wat aan bijgeschaafd worden.
2: Is niet zo goed?
1: Nou, ik heb 18 jaar in het buitenland gewoond. En toen we terugkwamen in Nederland was er zoveel veranderd. Dus ik kom hier voor de cursus. Ja. Rechts heeft voorrang. Maar toen wij emigreerden, was dat alleen voor auto's. Maar nu hebben fietsers van rechts ook voorrang. Dat is allemaal veranderd in die tijd.
2: En als je lang al op de fiets zit en je hebt een bepaalde leeftijd, dan denk je daar misschien ook niet meer zo bij na? Of is dat,
1: Nee, ik denk wel goed na, hoor. Ja, ik ben wel alert.
2: Ja. Hoe belangrijk vindt u zo'n dag?
1: Ja, ik vind het heel erg goed. Ja, ja, ja. Dus we zijn met 5 mensen van onze fietsclub. Dus heel goed. Ja.
2: Meneer, qua verkeersregels valt er wat bij te spijkeren?
3: Denk het wel, ja. Denk het wel, ja.
2: Waarom?
3: Nou, omdat je wat ouder bent en er zijn nieuwe bijgekomen, denk ik. Ja.
2: En hoe is dat met u, mevrouw?
4: Wat zei u dan?
2: Ja, hoe is dat met u? Valt er wat bij te spijkeren qua verkeersregels?
4: Nou, best wel veel, vind ik. Je mag veel meer dan eerder, hè. Dat is wel zo. Maar wel goed uitkijken. Hè? Want anders... Dus tegenwoordig veel met de fiets, maar wel goed uitkijken. Ja.
2: Het is ook veel drukker op de weg natuurlijk, hè?
4: Veel drukker dan vroeger, hè? Dat klopt.
2: Wethouder Steintjes, vandaag ja, de doorstapdagen in Doetinchem. Hoe belangrijk is zo'n dag?
5: Nou, dat doortrappen dat is hartstikke belangrijk. Want we willen graag dat onze senioren zo lang mogelijk en gezond mogelijk op de fiets blijven. En dan ook nog het liefst zonder ongelukken.
2: Gebeuren er veel ongelukken met deze doelgroep?
5: Ja, de cijfers geven aan dat de oudere doelgroep toch wel kwetsbaar is. En daarom juist deze dagen om te zorgen dat we zo kunnen de hulpmiddelen kunnen aanreiken om het zo lang mogelijk veilig te doen. Verkeerslessen daarbij, dus we proberen daarin te voorzien.
2: Verkeerslessen? Ik vond het pittig. Hoe vond u het?
5: Nou, ik mag inmiddels een tijdje verkeer in portefeuille hebben. En ik moet eerlijk toegeven, zo af en toe loop ik ook nog wel weer tegen regels aan dat zelfs ik niet helemaal in de peiling had hoe het zat.
2: Belangrijk dus dat dit gebeurt.
5: Ja, en ook niet alleen voor die senioren. Hè. De senioren staan hier nu centraal om te zorgen dat we ze fit houden. En het mag ook gewoon gezellig zijn natuurlijk. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen. Hè. Laat je af en toe eens een keer weer opfrissen qua regels. En zorg voor je eigen veiligheid.
2: El Smit, heb u wat geleerd van vandaag?
1: Hartstikke veel, ja. Ja, ik had in mijn hoofd zitten dat oranje fietspaden altijd voorrang hebben, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Dat is niet zo?
1: Nee, je moet op de haaientanden letten en niet op de kleur van het fietspad.
2: Ja. Wat vond u van de verkeersles?
1: Ja, heel erg goed. Ja. Het is 50 jaar geleden dat je theorie-examen hebt gedaan, dus de opfriscursus is nooit weg. Ja.
2: Als je zo oud bent, dan weet je toch alles?
1: Ja, vast. Volgens mij is er een spreekwoord, je bent nooit te oud om te leren. Dus... Nee, het is helemaal prima.

Met Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. Vier dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: Isolatiecheck, nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Woonboulevard Zutphen is tweede Pinksterdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
7: 1 over half 6, je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het 16,9 graden en in Rijswijk nog 18,4. Het is een zonnige avond op weg naar de nacht, waarin ook opklaringen langskomen. Minima rond 11 graden, dus nog een wat frisse nacht. Maar dat gaat ophouden na morgen, want dan blijft het een droge dag. Afwisselend zon, wolkenvelden, later op de dag breekt de zon verder door. En dan wordt het aangenaam met 21 graden. Belangrijk Gelders nieuws van dit moment. Op de A30 bij Lunteren is een automobilist overleden aan verwondingen na een zwaar ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken waren. De politie doet nog onderzoek. En meer dan 10 overnamekandidaten hebben zich gemeld voor de failliete papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek. De medewerkers moeten eerst nog zien dat er iets van komt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan verkeersinformatie. Inmiddels zo aan het eind van deze woensdagmiddag is het dan toch nog druk geworden op de Gelderse wegen. Op de A2 Utrecht Den Bosch, Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en Knoopend Everdingen, staat 8 kilometer file, 14 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht, want het wegdek is daar echt niet te doen. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Vathorst en Harderwijk-Zuid, daar staat 8 kilometer file, zorgt voor 15 minuten vertraging. En de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Bankhoef, 9 kilometer. Dat duurt 12 minuten. De andere kant op, bij Valburg en Ravenstein, daar staat 10 kilometer stil. Dat is 11 minuten langzaam rijden. A326 dan Nijmegen richting Ravenstein, tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Daar staat 3 kilometer, toch 12 minuten vertraging. En ook op de N-wegen is het druk. Bijvoorbeeld Kesteren richting Veenendaal, dus de N233. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen, daar sta je 11 minuten stil. Diezelfde N325 dan richting Nijmegen bij knooppunt Velpenbroek en Westervoort, 2 kilometer, 13 minuten vertraging. En de laatste, de N784 Telet richting Arnhem. Tussen Velp en Arnhem, 2 kilometer, 11 minuten.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Alweer je leesbril kwijt?
8: Mijnleesbril.nl.
9: Het grootste assortiment leesbrillen.
8: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we tweede Pinksterdag al geopend vanaf 11 uur.
10: A18 Sierbestrating is op tweede Pinksterdag gewoon geopend. A18Sierbestrating.nl.
11: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
12: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
11: Al iets gevonden?
12: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
11: Doet NRV dat dan ook?
12: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
11: Weet jij waar mijn laptop ligt?
12: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Hey, Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
20: Thuis in Gelderland. Arjan Snijders.

0: Dit liedje is in alles eigenlijk ook een beetje nostalgisch. Ik hoor hier een uitgebreide saxofoonsolo. Ik zie de tijd op de klok, 5,5 minuut. De meeste liedjes van tegenwoordig zijn 2,5 minuut. Want dan, de mensen die op Spotify zijn allemaal ongeduldig. Die geven gewoon een tik op een knop. Door naar de volgende. Maar Sam Vender en Olivia Dean denken, nee hoor. Rain me in. Mag gewoon even duren. Nou, vinden wij ook helemaal niet erg. Je luistert naar Thuis in Gelderland, hier op Radio Gelderland. Het is bijna 6:15 en Rob Heinsdijk is weer langsgekomen met stapels papieren en dossiers en dingen. Heeft er alles lopen uitzoeken. En nou, hij is een beetje de vinger aan de pols in de samenleving.
1: Ja, er zijn weer problemen rond dat aanmeldcentrum in Ter Apel. Niet ieder asielzoeker die zich daar meldt, die krijgt nog een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe, want het is er te druk. De locatie zit al langere tijd vol. Dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Dat zegt het COA. Kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder. En de burgemeester daar, die baalt ervan.
2: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
3: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
2: Ja, buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
1: Ja, op die locatie in Ter Apel zitten ruim 2300 mensen. En dat zijn er al 300 meer dan het maximum. In het Friese speel- en dierenpark Sanjes Safari in Veenwoude heeft vandaag brand gewoed en daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Hoeveel is nog niet duidelijk. Het vuur woedde in een loods van dat dierenpark, vertelt de brandweer.
4: Een aantal dieren zijn nog naar buiten gehaald. Maar er zijn helaas ook nog een aantal dieren binnen en die kunnen we helaas ook niet meer redden. Het was niet veilig om weer naar binnen te gaan. Er is hier een park waar vaak groepen kinderen komen. Er waren hier vanochtend ook een aantal groepen kinderen met begeleiders. Die waren niet in deze loods, maar op het park. Die waren niet in gevaar en die zijn inmiddels ook opgehaald. Het park is dicht.
1: Die kinderen waren in Veenwoude op schoolreisje. Een tuincentrum in de buurt moest uit voorzorg dicht. En ook werden een paar wegen afgesloten vanwege de rook.
0: Ja, ze zegt, die kinderen waren niet in gevaar. Maar als jij met een stel tijgers uit een hok weg moet.
1: Ja, tijgers. Ik heb vooral een paar van die kangaroes, van die wallabies staan.
0: Ja,
1: volgens mij hebben ze geen tijgers uit. Dus het is ook weer niet zo'n heel grote park.
0: Nee, dat klopt. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus, dat zal inderdaad niet met die
1: jongen. In die zin hebben ze geen gevaar gelopen.
0: Nee.
1: Op allerlei plekken zijn kinderen en begeleiders vanavond weer op pad in de avondvierdaagse. 4 avonden wandelen door je eigen dorp of stad. Voor een medaille aan het eind en voor onderweg veel snoep. Toeschouwers die staan met bakken met snoep langs de kant. En die kinderen die hebben vaak ook al veel bij zich.
5: Ik heb spakjes bij me.
6: Deze doosje snoepjes.
5: Yes, snoepie.
7: Snoep! Hoe lang duurt het voordat het op is?
6: Bij mij meestal 2 dagen, want bij mijn zusje houdt wel van snoep.
7: Moet ik nu vragen hoe het met je voeten gaat of met je buik?
6: Kan wel beide.
8: Ik heb wel heel veel buikpijn voor de altijd snoepen.
9: Een beetje maagkramp, maar verder prima.
1: Ja, dat is een nieuwe wandelblessure. Maagkramp door te veel snoep. Gebeurt allemaal in de avond.
0: Rob, dit hadden wij vroeger toch niet?
1: Nee, ik kan me ook alleen maar stukjes komkommer herinneren uit die tijd.
0: Maar inderdaad, met grote voorraden snoeren en kettingen met allemaal lekkers en toestanden lopen die kinderen rond. Helemaal scheef van de snoep.
1: Ja, ik zou het ook wel waarderen als kind.
0: Ja, dat is ook vooral jaloezie wat je hier hoort. Maar,
1: zeker, eigenlijk wel.
0: Ja, ook enige verbazing. Ja, toch? Ja, wel apart. Nou ja, oké. Ja, dit speelt. Dat is deze week inderdaad. Ik heb het ook wel weer zien rondlopen. Het is wel leuk om te zien, toch?
1: En het is goed dat ze het doen. Hè? Zitten ze niet achter een mobieltje. Natuurlijk.
0: Dat is waar, maar als je het dan weer met heel veel snoep compenseert, dan is de einduitslag weer 0, denk ik, Rob.
1: Ja, dat is dan ook wel weer zo.
0: Dankjewel. Nou, als je ze ziet, geef ze iets gezonds mee. Vinden ze niet leuk? Kijken ze je stom aan? Gooi ze misschien gelijk op de grond.

0: Stiekem de meest funky track eigenlijk van ABBA, dit Gimme Gimme Gimme. Vanwege dit basje hier. En was live ook goed hoor. ABBA is natuurlijk nooit verkeerd, dat weet je. Zometeen, na 6 uur, een uur lang non-stop het beste uit de vaderlandse muziekgeschiedenis. Helemaal nationaal. Rest mij nog 1 plichtpleging. En dat is 1 van de liedjes uit alle 1300 goed. Oftewel onze monumentenlijst. Want we zetten elke dag eentje op het podium die in die lijst van de smaak van Gelderland is genoemd door jullie. En met even speciale aandacht willen we daarbij stilstaan. Want dat zijn toch ja, goede nummers, hebben we met z'n allen beslist. En het is er dit keer eentje. En die is wel heel apart. Die stond in de eerste editie van 2024 van onze alle 1300 goedlijst helemaal niet genoteerd. Maar dat wordt dan volledig gecompenseerd in de tweede editie. Want dan duikt hij gelijk op in de top 100. Ja, dan staat hij op 82. Ja, dat is heel verrassend natuurlijk, hè. Die zijn we gewoon die eerste keer helemaal vergeten op die stemlijstjes. Ik weet niet hoe dat gaat. Dat is een van die mysteries van Hitparadeland. Het gaat om een liedje uit 1968, maar het is pas op single in 1972 in Nederland een hit. En dan wordt het nummer 3. En het gaat om een nummer wat al uit 1956 komt. Toen was de eerste hitversie namelijk van Screaming Jay Hawkins. Die nam het op met zijn band, terwijl ze dronken waren. Hij brulde het in, hij heette niet voor niks Screaming Jay Hawkins. En die zeer vreemde versie werd wel miljoen keer verkocht op 78 toerenpalen nog, want dit is midden jaren 50, mensen, super lang geleden. En het wordt dan best wel vaak gecoverd in de jaren daarna. Meerdere mensen krijgen er nog een hit mee. Alan Price is een dikke hit in 66. Nina Simone covert het. En Creedence Clearwater Revival. En de versie van John Fogerty, die ga je nu horen. De zanger van Creedence, die covert duidelijk de screaming version van Screaming Jay Hawkins. En dat is degene die we vandaag toevoegen aan onze monumentenlijst. Graag tot een volgend rondje.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
4: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
3: Nama, meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
10: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Meeks Meubelen in Vorde en Ruurlo is tweede Pinksterdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
15: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
14: Ik wel, bij NRV.
15: NRV?
14: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
15: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
16: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
22: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. De met sterren bekroonde musical is te zien door heel Nederland. Mis deze klassieker niet en boek nu op orpheus.nl.
0: Voor Pullmanbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met Pinksteren op Radio Gelderland, de 80's Vierdaagse. 4 dagen lang alleen maar hits uit de jaren 80. Van die nummers die je meteen terugbrengen naar cassettebandjes, getoupeerde kapsels en neonkleding.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.
4: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Onder hypnose.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland.
1: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen, zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten voor nieuwe opvanglocaties, en dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen ongeveer geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groenen en Eickhout vicevoorzitter. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman opgepakt, omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in Kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze vervolgens terug hebben. Dijkman haalde ze weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Hij verzamelde bijvoorbeeld informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht is droog, bij minimaal een graad of 11. Morgen zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon daar steeds vaker door. Het wordt in de middag daarbij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Kees Grimbergen.
2: Als Haags kind stepte ik eens in korte broek naar het Binnenhof om op de tribune plaats te nemen. Het was tijdens het kabinet De Kwaai. Ik mijmerde daarover nadat ik vandaag las dat het verbouwde Binnenhof mogelijk in 2031 open zal gaan. Wat voor kabinet zouden we in 2031 eigenlijk hebben dat zich op dat verbouwde Binnenhof verantwoordt? Zou het Jette 3 zijn? Een minderheidskabinet onder pro-premier Klaver? Of toch Marcus Sauer 1? Ja, goedenavond, welkom luisteraars bij Het Oog. Met straks Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer. In zijn jaarlijkse rapportage vandaag is hij ongewoon scherp. Nederland staat stil, zegt hij. Duisenberg ligt straks in Dit Oog zijn rapport toe. En Wilma Borgman beschouwt daarna die politieke stilstand vanuit Den Haag. Morgen is de laatste uitzending van Stephen Colbert's The Late Show op het Amerikaanse CBS. Satirisch tv-maker Roel Maalderink zat vorige week nog in New York in de zaal bij Colbert. Roel is hier in Het Oog. En muzikant Jurien Rood. Muzikant is hij, maar ook filosoof. Jurien Rood schreef een lichtvoetig boek over de betekenis van tekst in popliedjes. Hoe ogenschijnlijk nietszeggende teksten een houvast in het leven kunnen bieden. En Jurien kan daar heel gedreven over vertellen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 20 mei.
3: Nou, het is totaal onmenselijk en teleurstellend.
2: Zo noemt minister Van der Brink van Asiel de situatie in Ter Apel, waar het opvangcentrum vol is. De burgemeester reageert in soortgelijke woorden.
4: Buitengewoon frustrerend. Ja, dat is het trieste resultaat. Ja, treurig.
5: Bent u radeloos?
4: Redelijk wanhopig, ja.
2: Kortom?
4: Alle emoties die u zich kunt bedenken, die komen voorbij.
2: Deze asielzoeker werd geweigerd en was niet blij, vertelde hij in Het Hart van Nederland.
5: How was the situation?
6: It was fucked up, madam. It was it's a mess.
2: Dorpsbewoners zijn bang dat er opnieuw asielzoekers buiten in het gras moeten slapen.
7: Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Want dat is het ergste wat er geweest is hier. Dat moet hier weer gebeuren.
2: Tentenplaatsen vindt de burgemeester geen goed idee.
4: Daar hoop ik niet op. Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan.
2: Het Rode Kruis is er inmiddels, maar ook die heeft geen tenten.
8: Tent is nog geen sprake van op dit moment. We willen ook niet hier met tenten staan. We willen dat de gemeente, dat de politiek met een oplossing komt.
2: Heeft de burgemeester al een oplossing?
4: Ja, die weet ik eigenlijk op dit moment niet.
2: En de minister dan?
3: Ja, die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet.
2: Aan zo'n antwoord heeft niemand wat. Dus dit klinkt als een crisis.
3: Nou, ik heb dat woord, ik wil het zelf niet meer gebruiken.
2: We gaan verder met de Flotilla-vloot. De pro-Palestina-activisten zijn door Israël gevangen genomen. Ruw behandeld en moesten knielend naar het volkslied luisteren. Kamerlid Piri van Pro, ik zeg het toch maar Pro, in plaats van GroenLinks PvdA. Kamerlid Piri zei daarover het volgende.
9: Een schandalige, mensonterende behandeling van mensen die geen enkele regel hebben overtreden en nu worden vastgehouden in Israël.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken sloot zich hierbij aan.
10: Wij hebben de beelden ook gezien. Die zijn volstrekt ontoelaatbaar.
2: Dan iets heel anders. De jaarlijkse rollatorrace in het Olympisch Stadion liepen tientallen senioren minimaal 1 rondje met hun rollator. Die moet natuurlijk wel mooi zijn.
11: Goudkleurige rollator.
12: Ja, mooi hè? Hij valt altijd wel op.
2: En deze man had een heel oud model.
13: Hey, het is een oldtimer.
14: Zeker, hè? Maar hij loopt wel, kijk, als de trein.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat deelnemers soepel de finish halen.
13: Mevrouw, hoe rijdt hij van u?
15: Wat?
13: Hoe rijdt hij van u?
15: Prima.
13: Ja?
15: Echte Mercedes.
2: We sluiten af met de Engelse voetbalkampioen. De Britse premier Starmer stond er in het Lagerhuis zelfs even bij stil.
15: And Mr. Speaker, if I could declare an interest, I'd also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becoming the Premier League champions.
2: De iconische club Arsenal heeft na 22 jaar weer de titel gepakt. De laatste keer hiervoor was in 2004. Toen speelde Dennis Bergkamp daar nog.
16: Bergkamp, what a magnificent goal!
17: Oh, Bergkamp, lovely turn, and a superb goal!
18: It's Bergkamp, magnificent!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Terrific finish!
2: Felle internationale reacties dus over het Israëlische optreden tegen de flotilla, de vloot met activisten die onderweg was naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Spanje noemde de behandeling van de pro-Palestijnse activisten monsterlijk. Premier Jette zei mensonterend. Nederland heeft net als Italië en Frankrijk de Israëlische ambassadeur ontboden. Sander van Horen in Israël, goedenavond.
19: Hey, hallo.
2: Ja, voor de luisteraars, Sander, die de beelden niet hebben gezien, kun je kort samenvatten wat er te zien is?
19: Mensen die op die flotilla vervoeren, geknield op aan boord van een groot schip, terwijl het Israëlische volkslied gespeeld wordt. Later mensen die ook weer geknield met van die plastic handboeien de handen op de rug gebonden hebben, terwijl minister Ben-Gvir langsloopt. Een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig naar beneden gedrukt wordt. De Israëlische minister die de Israëlische vlag zwaait. En op het moment dat er iemand in paniek schreeuwt onder de actievoerders, zegt hij: let niet op het geschreeuw, laat je niet beïnvloeden daardoor. Met andere woorden, propaganda stunt, zo zal het bedoeld zijn van de minister Ben-Gvir.
2: Ja, hoe is er in Israël gereageerd op deze beelden en op wat daar gebeurd is?
19: Ja, eigenlijk vrijwel meteen door de oppositie, later ook door de minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk allemaal met dezelfde strekking, dat dit het beeld van Israël geen goed doet. Dat verwijten ze deze minister, dat hij, en dat hoorde ik een van de analisten hier zeggen, eigenlijk hetzelfde gedaan heeft als wat Greta Thunberg, een van de prominente opvarenden van die flotilla, heeft gedaan, namelijk Israël in een kwaad daglicht stellen. Dat is wat Ben-Gvir verweten wordt. Ja, en dat zie je dus gebeuren. Je hoorde net in het radionieuws al een aantal landen, waaronder Nederland, die verontwaardigd zijn. Nou, ik heb inmiddels ongeveer de helft van de landen van de Europese Unie voorbij zien komen. Europese Unie zelf, bij monden van Kaya Kallas, de buitenlandse commissaris, die heeft gereageerd. Zuid-Korea had mensen aan boord, heeft gereageerd. Echt, iedereen valt eroverheen.
2: Ja. Nou, al die felle internationale reacties richting Israël, wordt daar dan nog op gereageerd in Israël, op die massale kritiek?
19: Damage control zie je, met name van de premier, die echt zeldzaam snel reageerde in het Hebreeuws, maar ook in het Engels. En richt hij zich dus tot een internationaal publiek, zegt: dit is niet Israël. Maar ja, dan gaat het dus over de manieren waarop Ben-Gvir zich gedroeg. Dat die mensen zijn opgepakt in internationale wateren. Dat ze geboeid als criminelen op de grond zitten. Ja, daar hoor je de mensen en ook Netanyahu dus weer niet over. Dus ja, het is een beetje damage control, maar je kunt je afvragen of het wel aankomt bij de mensen die hier boos over zijn.
2: En bij de veiligheidsminister Ben-Gvir zelf. Komt het daaraan, denk je?
19: Ja, daar maakt het geen indruk op. Hè. Je ziet ook dat hij eigenlijk alles wat hij zei daar in het Hebreeuws zei. Dus hij richt zich op zijn eigen publiek. Er komen verkiezingen aan ook het najaar. En dit is de verkiezingscampagne wat hem betreft. Hij richt zich op het publiek dat dit prachtig vindt. Dat elke Palestijn een terrorist noemt. En vindt dat die uit de Westbank en Gaza verdreven moeten worden. Ja, wat zal Ben-Gvir, denk ik, roesten wat er aan internationale reacties loskomt.
2: Dankjewel, Sander van Horen vanuit Israël. En we gaan nu naar de krant van morgen met mijn collega Jan.
20: Trouw zet de zorgen over ebola op een rij. Voor de dodelijke variant van het virus die nu rondwaart in de Democratische Republiek Congo bestaat geen vaccin.
2: Er wordt wel hard aan gewerkt, maar op zijn vroegst is een vaccin pas over een half jaar klaar.
20: Volgende week komen we hem vaak tegen in de openbare verhoren. VVD Tweede Kamerlid Daan de Kort. Hij is voorzitter van de parlementaire commissie coronabeleid. De Volkskrant noemt hem een rasoptimist en een luisteraar.
2: De Kort is 33 en heeft een visuele beperking. Op zijn 15e verloor hij in een paar dagen tijd 96% van zijn zicht. Botgroei in zijn hoofd drukt zijn oogzenuw kapot.
20: Door zijn beperking is de Kort noodgedwongen gaan vertrouwen op zijn gehoor. Een politicus die luistert, zegt hij zelf.
2: Op Nederlandse schepen krijgen zeelui uit de Filipijnen en Indonesië minder betaald dan Europeanen. Een Indonesische scheepskok vond dat niet eerlijk. Hij won vorig jaar een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Maar het verschil blijft bestaan, lezen we in Trouw.
20: De reders en ook vakbond Nautilus International houden de wat genoemd wordt koloniale praktijk in stand. De vakbond noemt gelijktrekking van lonen maritieme zelfmoord.
2: Dan worden de schepen massaal ingeschreven onder de vlag van Malta of Cyprus. De lage lonen zijn nodig, zegt de vakbond, omdat de wereld zo in elkaar zit.
20: Een schrijnend verhaal in het Parool over dakloze moeders in Amsterdam-Zuidoost. Het zijn 20 moeders en 40 kleine kinderen.
2: Ze hebben geen recht op opvang omdat ze minder dan 4 jaar bij de gemeente staan ingeschreven. De vrouwen slapen ergens op de bank of in een garagebox. Telkens ergens anders.
20: De stichting Different Colors zamelt geld voor hen in met crowdfunding en trekt bij de gemeente aan de bel.
2: Ook belt de stichting hotels voor opvang. Maar alle hotels zitten vol vanwege de concerten van Harry Styles in de arena.
20: Bij het komende WK voetbal is de Amerikaanse stad Kansas City het basiskamp van het Nederlands elftal. Het is de kleinste speelstad van het toernooi, staat in de NRC.
2: Eigenlijk is het een nogal anonieme stad met 2 miljoen inwoners. Jaarlijks komen er zo'n 500.000 bezoekende toeristen. Nu komen er 650.000 in 5 weken.
20: Maar in Kansas City zien ze het WK als een kans. Nu kunnen we laten zien dat we meer zijn dan een flyover country. Met geweldige bars, restaurants en musea.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Clap your hands now.

0: Zeg maar. Ja, Liquid Spirit met Gregory Porter. De derde woensdag in mei is het vandaag. De derde woensdag in mei is ook wel populair in de Haagse politiek. Gehaktdag, het is de tegenhanger van Prinsjesdag. De Algemene Rekenkamer presenteerde vandaag haar verantwoordingsonderzoek. Een soort jaarverslag is het. Hoofdvraag die de Rekenkamer altijd beantwoord is: kregen wij als belastingbetalers een beetje waar voor onze euro's? En de conclusie is deze keer niet mals. Ik bespreek het straks met politiek verslaggever Wilma Borgman. Maar eerst natuurlijk de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. Meneer Duisenberg, fijn dat u er bent.
1: Dank u wel.
0: U zei vanochtend in de Tweede Kamer: ik heb het gevoel dat Nederland is stil blijven staan, terwijl de wereld om ons heen steeds meer vaart lijkt te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Pittige kritiek, zeg. Nederland staat stil.
1: En dat doen we op basis van onze onderzoeken. Wij controleren inderdaad het geld van de overheid, maar ook wat ermee bereikt is. En wij kijken op verschillende manieren naar de resultaten van de overheid. En er gaan zeker ook dingen goed. Ik heb er ook een paar voorbeelden van genoemd vanmorgen.
0: Maar als Nederland stilstaat, dat gaat niet goed.
1: Ja, dus er komt
0: zijn
1: mij
0: uw
1: maar,
0: woorden. Hè?
1: Ja, komt mij maar. Als je het kijkt over de hele linie, dan zowel met de korte termijn prestaties van wat men in 2025 heeft moeten doen, heeft men gewoon te weinig resultaten laten zien. En ook op de lange termijn, en dat vind ik misschien nog zorgelijker, is dat wij volgen 50 indicatoren om de lange termijn doelstellingen voor Nederland bij te houden. Het gebied van wonen, stikstof, CO2, concurrentiepositie, veiligheid. En we zijn eigenlijk verder van onze doelen vandaag gegaan afgelopen jaar.
0: Ja, over 2025.
1: Dus misschien zelfs wel achteruitgang.
0: Achteruitgang. En over 2025, zegt u, zien we namelijk een opvallend gebrek aan vooruitgang. Nou, pittige teksten. U kijkt in dat jaarlijkse onderzoek doorgaans vooral hoe en waar ons geld aan wordt uitgegeven. Deze keer onderzocht u ook wat die stilstand ons kost. Kunt u dat eens in bedragen noemen, zonder dat de miljarden oogluisteraar elven 's avonds te veel worden?
1: Wij kijken altijd naar de uitgaven die er zijn en ook de inkomsten overigens. Ik zal dus geen bedragen noemen, maar dus de uitgaven zijn voor zorg, sociale zekerheid, onderwijs, defensie, et cetera. En het feit dat je stilstaat, dat je geen resultaten boekt, heb ik vanmorgen ook gezegd, dat betekent niet alleen dat dat een effect heeft op de rijksbegroting zelf, dus op de uitgaven van het Rijk. Sterker nog, als je weinig resultaten boekt en weinig vooruitgang hebt op dingen, geef je misschien zelfs minder geld uit. Dus dan denk je op de rijksbegroting, hé, dat gaat goed. Maar het grote effect, en dat is eigenlijk wat ik vanmorgen heb genoemd, de onbekende rekening voor huidige en toekomstige generaties, die zitten bij burgers en bedrijven in het land. Dat betekent namelijk, als je niet presteert als overheid, betekent het dat je bijvoorbeeld dat je geen woning kan vinden. Of het betekent dat je geen aansluiting krijgt op stroom. Of betekent dat je met je bedrijf niet kan uitbreiden. Of betekent dat de concurrentiepositie van ons land achteruit gaat en dat bedrijven ons land verlaten.
0: Dus u noemt al 4 thema's nu.
1: Ja, dus we hebben speciaal deze keer, ook moet ik zeggen op verzoek van de commissie Financiën van de Tweede Kamer, hebben wij een lijst opgesteld met wat we noemen hoge risico's. De hoogrisicolijst op dit soort thema's. Wonen, concurrentiepositie, veiligheid, zorg. Waarvan wij zeggen, daar is eigenlijk besluiteloosheid, uitstel, geen actie ondernemen. Dat heeft grote risico's voor de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland. Maar dat heeft dus ook een heel... En dat hebben we geprobeerd waar het kon, ook daar financiële effecten van te laten zien. Om te zeggen dat die rekening veel groter is, dat het Nederland miljarden kost. Dus het lijkt.
0: Noem dan één keer een bedrag. Wat kost dat Nederland?
1: Nou,
0: dit gebrek aan daadkracht die u waarneemt bij de huidige regering.
1: Ja.
0: En misschien ook wel bij de voorgaande regeringen.
1: Nou, daar heeft u ook een terecht punt. Ik denk, het huidige regering, daar is natuurlijk heel erg in het oog gesprongen.
0: Een bedrag.
1: Neem bijvoorbeeld het bekende probleem van de stikstof. Dus niet oplossen van de stikstofcrisis. Kost 10 tot 12 miljard per jaar. Dat is wat het Nederland kost. En terwijl eigenlijk dat is een veelvoud van wat men bespaard heeft zogenaamd door geen geld uit te geven aan het oplossen van de stikstofcrisis. Ja, dus dat is een voorbeeld. De netcongestie, ja, als ik toch nog eentje mag proberen. Ja. Die kost dus een ruimere bandbreedte. Maar die kost tussen de 10 en 30 miljard euro per jaar. Dus
0: dat zijn de kosten. Verliest de staat dat dan?
1: Nee.
0: Wij met z'n allen dan?
1: Nou ja, dus wij verliezen dat met z'n allen. Dus dat zit in de economie. Dat zijn effecten op huishoudens. Ja. Kijk, en uiteindelijk, maar dat is niet het hoofdpunt. Uiteindelijk verliest de staat ook, want als Nederland minder verdienvermogen heeft, zoals het bijvoorbeeld even voor de economie, dan gaat de staat uiteindelijk minder belasting in, et cetera. Maar het hoofdeffect is, mijn hoofdboodschap is, ja, jullie moeten rekening houden met dat als jij besluiteloos bent, als je stilstaat, als je projecten te traag oplevert, dan is dat niet alleen een effect op je eigen begroting, dat effect zit buiten. En dus Nederland wacht op jullie om snel te beslissen en grote beslissingen te maken.
0: Wat ik me nou ook afvroeg, is het nou echt allemaal zo erg? Of zet u deze toon zo hard neer en doet u dat heel bewust om de boel in Den Haag wakker te schudden?
1: Nou, ik heb vanmorgen wel, voor zover het nodig is. Ik denk eigenlijk dat het wel nodig is. Ik heb vanmorgen bij die aanbieding, heb ik wel streng gesproken, niet alleen ten aanzien van het kabinet, maar ook naar het parlement toe.
0: Ja, maar meent u dat echt? Of is dat een strategische opstelling die u nu gebruikt om de boel een beetje wakker te schudden?
1: Nou ja, ik heb nu mijn moment dat ik dat kan doen. En ik ben geschrokken.
0: Wakker schudden?
1: Ja, dat is, ik heb één keer per jaar dat ik dat rapport uit kan brengen. Ik heb geconstateerd, ook zeker met die langetermijnontwikkelingen, dat ze, en dat zie ik nu echt voor het eerst, dat die dus ook wegbewegen van de doelen die we met elkaar hebben, van kwaliteit van het milieu tot en met concurrentiepositie, et cetera. Dus een meerderheid van de doelen beweegt weg van meerderheid van de indicatoren die we zien, die beweegt daarvan weg. Plus de korte termijn prestaties die we niet zagen. En ja, het is wel de tijd dat het kabinet en het parlement moet gewoon gaan beslissen. Ze hebben eigenlijk nog 3 maanden voor de volgende begroting om daaruit te komen. Dus het is ook wel een beetje voorbij met praten. Dus moet een andere cultuur, heb ik vanmorgen ook gezegd, een andere cultuur in Den Haag zijn.
0: Ja. Nou, heeft het kabinet Jette in zekere zin wel naar u geluisterd? Ze hebben inmiddels 6 taskforces opgezet. Ja. Taskforce landbouw, wonen, asielbeleid, nog een paar. Allemaal aangevoerd door de premier zelf.
1: Ja.
0: Is dat een goed signaal?
1: Ja, vind ik wel.
0: Maar ik denk bij een taskforce denk ik aan heel veel overleg.
1: Nou, dat
0: met
1: is dus
0: heel
1: ook
0: veel
1: wel,
0: hoge ambtenaren en consultants.
1: Nou, daar moet ik ook wel, laat ik zo zeggen, we zullen gaan zien of het gaat werken.
0: Maar u bent toch positief gestemd dan?
1: Nou, om te beginnen, omdat men heeft gezegd, dit zijn grote uitdaging, grote zaken waar we wel echt doorbraken willen hebben en grote sprongen willen maken. En daar begint het mee. Dus de ambitie is er. Maar wat wij zien, wij hebben vandaag ook gerapporteerd over de veiligheidsstrategie van Nederland, die is er sinds 2023, is dat is ook iets waar heel veel ministeries bij betrokken zijn en waarbij men eigenlijk te veel met elkaar praat en te weinig echt knopen doorhakt en te weinig resultaten levert. Dus men moet wel gaan zorgen dat men in die taskforces, dat men ook echt besluiten neemt en dat men ook daar dus daadkrachtig gaat zijn. Dus we gaan het zien of het gaat werken. Maar ik vind het in ieder geval goed teken dat men heeft gezegd, we gaan deze thema's, willen wij doorbraken gaan krijgen.
0: Zullen we eens kijken naar hoe onze vrouw in Den Haag, Wilma Borgman, die het parlement voortdurend volgt, u kent haar.
1: Ja.
0: Hoe Wilma Borgman daar nou tegenaan kijkt. Wilma, die hooggespannen verwachtingen, waren die verwachtingen bij dit minderheidskabinet niet te hoog gespannen? Als ik dit verhaal van meneer Duisenberg zou horen.
2: Ja, ik denk wat Duisenberg zegt, het land heeft al een paar jaar zitten wachten. Want niet alleen het afgelopen kabinet, denk ik, maar ook dat kabinet van daarvoor. En zelfs al dat kabinet daarvoor. Rutte 3 had voor het eerst een stikstofaanpak. Daar is niets van terechtgekomen. Rutte 4 heeft het ook niet kunnen oplossen. Nou, Schoof hebben we allemaal gezien, dat is ook niet heel succesvol geweest. En dit kabinet is met een vliegende start uit de startbokken gevlogen. Maar na 3 maanden moeten we toch misschien wel vaststellen dat de verwachtingen, die misschien vanaf het begin hoog gespannen waren, dat die per dag toch wel wat minder hoog gespannen zijn.
0: Ja.
2: Ze zeggen nu hier, misschien is de formatie wel te snel gegaan. Wilden ze vooral heel snel af van het vorige kabinet dat niks gedaan heeft. Wilden ze vooral zelf heel snel aan de slag. Maar in die formatie, en dat hoor je nu ook wel hardop hier en daar, is er misschien toch te weinig nagedacht over hoe dat minderheidskabinet dan zou kunnen gaan functioneren. Want ja, die ambities zijn er waar Duisenberg het over heeft. Maar het hoe dan, hoe zouden die meerderheden dan tot stand komen? Daar hebben ze toch onvoldoende over doorgedacht. Ja. Ze hebben
0: deze coalitie maakt niet echt een slagvaardige indruk. Hoe komt het dat het allemaal zo stroperig gaat?
2: Ja, nou ja, je had het net met Duisenberg over de jaren van stilstand. Inderdaad, die huidige coalitie krijgt de boel ook nog niet echt in beweging. Dat komt natuurlijk ook door de vliegende start van de formatie. Dat ze dachten de ene keer over links en de andere keer over rechts. Maar tot nu toe is er nog over geen enkel plan uit het coalitieakkoord een deal gemaakt. En wat je ziet is dat er tussen die drie coalitiepartijen onderling al veel chagrijn is. Er wordt gesteggeld over, nou kijk naar de afgelopen weken, de hypotheek. Renteaftrek waar ze het niet over eens. De spreidingswet, daar was ongenoegen over. Stikstof zou voor de zomer tot een oplossing komen. De vraag is of dat nog gaat lukken. En ja, als je als coalitie al niet bereid bent om de andere coalitievrienden tegemoet te komen, waarom zou dat dan wel lukken met een vierde of een vijfde partij buiten die samenwerking? En om te beginnen zijn ze het al niet eens over met wie die samenwerking dan precies gezocht moet worden.
0: Ja, je gebruikt één woord niet, maar dat proef ik een beetje tussen jouw regels door. Onderling chagrijn.
2: Ja, zeker.
0: Waar komt het vandaan?
2: Ja, ik denk dat ze de geschiedenis van die formatie nog met zich mee torsen. Niet alleen de formatie, maar ook die van die verkiezingscampagne daarvoor.
0: Ja.
2: Misschien kan je nog herinneren dat de VVD in die campagne echt een punt maakte van niet samenwerken met GroenLinks-PvdA. En tot de dag van vandaag is dat het uitgangspunt daar. En dus wil de VVD vooral over rechts, met Markkenzauer, met Jaar 21, met 50PLUS ook. Maar die andere coalitiepartijen, D66 en het CDA, die kijken vooral naar de andere kant voor steun. Dus over met wie zo'n deal dan moet worden gesloten, daar zijn ze het niet over eens. En bovendien, dat hoor je ook bij sommige oppositiepartijen wel zeggen, deze coalitie wordt niet geleid door een premier die, zoals Mark Rutte dat wel deed, met de vuist op tafel mept en die met portefeuilles wappert. Nou, dat vond in de tijd van Rutte iedereen wel heel vervelend. Maar het leidde wel tot doorbraken. Ja. Niet bij Rob Jetten, die is meer van het harmoniemodel. En daar zie je die doorbraken dus niet of misschien nog niet.
0: Als die trage stroperigheid die we hier constateren nou lang voortduurt, zou de VVD dan uiteindelijk van mening kunnen veranderen en wil gaan samenwerken met Pro, GroenLinks-PvdA?
2: Ja, ze heet officieel nog GroenLinks-PvdA.
0: Oh, officieel nog steeds?
2: Ja, ja, ja, pas op 13 juni worden ze officieel opgericht. En ook in de Tweede Kamer is er nog geen besluit genomen door het bestuur over hun naamgeving. Dus voorlopig is het officieel nog GroenLinks-PvdA. Ja, ja.
0: Over die VVD?
2: Over de VVD. Ja, een interessante vraag die daarover werd opgeworpen in de oppositiekring is, wie is dan eigenlijk die VVD? Is dat de VVD van de ex-lijsttrekker Dylan Jessegus, die heel hard vol heeft gehouden dat ze dat echt niet wil, voor wie het bijna een persoonlijke strijd lijkt te zijn geworden? Maar blijft die Jessegus eigenlijk wel de partijleider, of is die langzaam op weg naar de uitgang? Dus de vraag is, welke VVD dan? Of is dat de V van nu Ruben Brekelmans? Je kent hem, hij is de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die heeft zich tijdens de verkiezingscampagne wel eens iets heel anders laten ontglippen. Namelijk dat samenwerken met GroenLinks-PvdA wel eens onvermijdelijk zou kunnen zijn. Dat werd hem in de campagne bepaald niet in dank afgenomen. Dat was tegen de partijlijn. Hij kreeg van de partijleider op zijn kop en moest publiekelijk die uitspraak rectificeren. En de vraag is dus, wie heeft het daar tegenwoordig bij de liberalen voor het zeggen? Dat weten ze bij sommige oppositiepartijen niet zeker. Ja, en dan weet je ook niet met wie je precies zaken moet doen.
0: Maar die oppositiepartijen zouden toch ook de hand wat meer kunnen uitsteken en behulpzaam zijn? Waarom doen ze dat niet?
2: Omdat zij niet de vragende partij zijn. De coalitie is op zoek naar een meerderheid en zij hebben eigenlijk niks te vragen. Ze hebben bovendien geen idee hoe eensgezind die coalitie precies is. En stel je nou voor dat een coalitiepartij inderdaad gaat onderhandelen met de minister. Ze geven dingen weg en ze komen tot een compromis met die ene minister. Maar met wie zitten ze dan aan tafel? Is dat die ene minister? Of zit hij dan daar namens het hele kabinet? kabinet. Is dat compromis dan leidend voor het hele kabinet? Of gaat de rest van het kabinet er nog eens over nadenken? Of stel je voor, er is inderdaad een deal en de minister gaat met die deal op zak terug naar het kabinet om daar dan zijn zin te krijgen. Zo van, nou kijk eens, ik heb lekker die steun al geregeld en we gaan dit gewoon zo doen. En zolang dit soort onzekerheden spelen bij de oppositie, ja, hebben die niet zoveel zin om het kabinet tegemoet te komen.
0: Is er nog veel tijd voordat die doorbraak dan gemaakt wordt? Als ik net geluisterd heb naar de president van de Rekenkamer.
2: Ja, die heeft het over 3 maanden. Ja.
0: Die klinkt heel ongeduldig.
2: Ja, die zegt er binnen 3 maanden moet het zo geregeld worden.
0: Jij loopt daar rond in Den Haag. Hoeveel maanden gaat dit nog duren voordat er daadkracht is? Want daar ontbreekt het toch aan, meneer Duisenberger?
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, die 3 maanden, dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereiding van de Prinsjesdagstukken. De miljoenennota als de begroting voor volgend jaar gepresenteerd moet worden. Normaal gesproken wordt dat in de zomer geregeld. Maar je zou in uiterste noodzaak, als je geen deal kunt sluiten, zou je eventueel kunnen wachten tot december.
0: December, ho. Ik zie meneer Duisenberg hier een beetje half cynisch lachen.
2: Ja, kijk, want in december, op 1 december moeten echt de laatste belastingplannen zijn vastgesteld. Dus in theorie zou je zolang inhoudelijk kunnen wachten. Maar de vraag is toch wel of het politiek ook zo lang kan duren. We hadden het net al over de stilstand en het gevoel in het land. Het kabinet zou eindelijk die stilstand oplossen. Die kreeg daar ook de stemming in het land in mee. Maar als dat uitblijft, als die stilstand voortduurt, ja, dan kan het sentiment zich gaan keren en zich richten tegen dit zoveelste experiment van een minderheidskabinet. Dus ze zijn wel toe aan een succesje.
0: Wilma Borgman, dank je wel voor deze duiding. En meneer Duisenberg, u ook hier in de studio. Succes met uw werk ook de komende
1: jaren.
0: Ja, nou, in ieder geval tot december.
1: Ja, zeker. Tot december zijn we erbij. En we letten op. Ja, dank u wel.

0: Schitterend mooi nummer. Ja, ik ga naar de volgende gast. Want ik ben afgeleid omdat ik met de volgende gast al in gesprek was. En die volgende gast is Roel Maalderink. Aanleiding is Stephen Colbert. Een Amerikaanse presentator. De best bekeken en meest populaire talkshow host van Amerika. Alhoewel dat genre een beetje talend is. Deze Stephen Colbert die neemt morgen afscheid van zijn late show bij de televisiezender CBS. En daarmee verdwijnt na 10 jaar een belangrijke luis in de pels van Donald Trump. Hij verdwijnt noodgedwongen van de buis.
1: Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go f*** yourself.
0: Wij mogen het wel hardop zeggen, toch?
2: Ja, hier wordt het niet weggepiept, hè, op Radio 1.
0: Fuck yourself. Ja. Roel Maalderink is hier, zelfmaker van satirische televisieprogramma's. Roel, welkom.
2: Leuk iets.
0: Je hebt hem onlangs nog live gezien. Jij was vorige week in New York. En hoe was het om daar te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja, ik wilde het toch ook nog wel. Ik wil niet zeggen dat ik speciaal daarvoor naar New York ben gevlogen. Maar ik wilde het wel nog heel graag nog eens een keer meemaken. Ook in deze tijd. Ja, dat was de ene laatste week. Een van de laatste afleveringen dat ik er was. En het was heel bijzonder om mee te maken. Want je hoort het al in dit fragment. Die energie in die zaal. Mensen vreten alles wat hij zegt. Om elke grap wordt ontzettend hard gelachen. Er wordt ontzettend hard geklapt. Maar het is ook een soort.
0: En wordt dat applaus dan ook opgejaagd door van die applausregisseurs die op die vloer staan, of niet?
2: Nou, niet ter plekke. Maar van tevoren word je wel echt, zeg maar, on-Nederlands opgenaaid. Dus ja, het is
0: maar er wordt geen bier in gegooid in het publiek. Van
2: nee, het is helemaal nuchter. Ja, zo voelt het niet, maar iedereen is helemaal nuchter. En ik zat ook naast een jongen die was uit Texas helemaal naar naartoe komen vliegen om nog een keer zijn grote held te zien. En het viel me op de toch ook een beetje in deze duistere tijden. De hoop die Colbert geeft met zijn grappen en een alternatief biedt. Zeg maar aan alle ellende van Trump. Ja, dat is. Daar ging die zaal, die 500 mensen, het Ed Sullivan Theater, ja, die gingen daar heel lekker op.
0: Ja. Zie jij Stephen Colbert, zeg ik het goed zo?
2: Colbert.
0: Ja. Stephen Colbert, zie je hem ook als een voorbeeld voor jou? Beter dan talkshow hosts als Seth Meyers en Jimmy Fallon?
2: Nou, ik ben zelf altijd toch iets meer soort van op de Britse school. Charlie Brooker en Sacha Baron Cohen. Maar ik zit er dan wel met heel veel plezier te kijken. En ik leer er ook allerlei dingen van. Dus het is in die zin zeker een inspiratie.
0: Wat heb je geleerd van dit bezoek van Stephen Colbert?
2: Nou, wat ik daar heel erg van geleerd heb, is eigenlijk de ontzettende uitgesprokenheid. Ik heb toch het idee dat soms in Nederland toch enigszins een beetje de rem erop zit. En daar,
0: behalve kijk, niet uitgesproken als het om fuck you gaat. Dat dan weer niet.
2: Dan wordt het weggepiept. Ja.
0: Maar en verder dat, heel
2: het is natuurlijk ook een ontzettend gepolariseerd land natuurlijk, ja. Amerika. Maar je voelt nu zeker, nu hij wordt van de buis gehaald. Morgen is de laatste uitzending. De rem is los. En hij gaat gewoon volle bak zonder rem in tegen Trump. En dat. Ja, nou goed, ik denk dat er nog heel weinig Republikeinen, of in ieder geval heel weinig Trump-aanhangers zijn die er naar kijken. Maar voor, zeg maar, het progressieve gedeelte van het land is het echt een verademing. En ik zat in die zaal en mensen zaten daar zo. Ja, nou ja, hij gaf echt mensen heel erg veel hoop. En dat vond ik wel een inspirerend gevoel. Ja.
0: En dat zag je bij de mensen naast je op de tribune in de show.
2: En ik vond het zelf ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan toch ook de vraag, draagt het nou ook bij? Want het is satire.
2: Ja.
0: Welke rol speelt deze satire van Colbert in het aanjagen van de polarisatie in Amerika?
2: Nou, mijn broer Jos, met wie ik ook plaks op maakte en met wie ik nu samen in het theater sta, ja, met onze voorstelling, die zegt altijd mooi, kijk, satire gaat niet de problemen oplossen. Satire is geen oplossing, maar satire is wel een kanarie in de kolenmijn. Een land waar geen satire meer gemaakt kan worden, waar satire de kop in wordt gedrukt, en dat is nu eigenlijk wat er nu in Amerika gebeurt, is wel een signaal, hey, de democratie of de rechtsstaat gaat misschien niet de juiste kant op. Dus ja, het is wel een soort alarmlicht dat er gaat branden. Ja, en dat alarmlicht gaat natuurlijk niet branden als Colbert daar grappen staat te maken over kattenfilmpjes of over het weer. Ja, dat lampje, die kanarie gaat piepen omdat hij grappen maakt over Trump. En dat hem daardoor moeilijker gemaakt wordt. Of uiteindelijk nu van de buis gehaald wordt.
0: Colbert was vanaf zijn eerste aflevering in 2015 kritisch op Trump. Hij maakte veel grappen over de Donald.
2: Ja.
0: Was Trump in die zin ook een godsgeschenk voor hem als televisie-entertainer.
2: Nou, de ironie was dat hij juist eigenlijk het eerste jaar eigenlijk helemaal niet zoveel grappen wilde maken over Trump. En het vooral wat algemener wilde houden. En het wat minder politiek. Ja, en dat was nog voordat Trump werd verkozen. En uiteindelijk waren de twee redenen. Eén, Trump was natuurlijk zo groot, je kan daar niet omheen. En twee, ze merkten dat de kijkcijfers eigenlijk minder hoog waren dan ze hadden verwacht. En zodra er grappen gemaakt werden over Trump, trokken ook die kijkcijfers aan. Dus één, ze konden er niet omheen. En twee, het bleek ook gewoon een ontzettend goed recept voor meer kijkers.
0: Er is het verhaal dat ook de dalende kijkcijfers een factor zijn bij het besluit van CBS om Colbert van de buis te halen.
2: Ja.
0: Het is een tegenspraak met wat jij nu zegt.
2: Ja, en daar zegt hij zelf over. Dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Dat aan de ene kant de druk vanuit Trump is uitgeoefend op CBS om dat programma van de buis te halen. Aan de andere kant is misschien dat hele genre van die late night shows iets wat langzaamaan een beetje van vroeger is. Ik bedoel, ik kijk het regelmatig. Ik heb het nooit bij CBS gekeken. Ja, ik kijk het altijd op YouTube. Ik weet überhaupt niet of je in Nederland CBS kan kijken. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat steeds minder mensen kijken dat programma natuurlijk lineair. En steeds meer mensen kijken gewoon losse clipjes via YouTube. Dus het is een steeds minder aantrekkelijk format voor een televisiestation om zo'n programma te maken. Het is een duur theater, dure redactie. Het is eigenlijk maar één dag houdbaar. Want dan kun je beter een mooie dramaserie gaan maken van dat geld die mensen misschien 10 jaar later nog gaan kijken.
0: En hoeveel mensen kijken dan op zo'n avond van coast to coast?
2: Ja, dit is het best bekeken late night show. 2,5 miljoen mensen kijken ernaar.
0: Maar 350 miljoen Amerikanen.
2: Ja, dus dat is eigenlijk krankzinnig weinig.
0: Ja,
2: we kijken in Nederland even tot hier. Maar ja, wij zijn met 18 miljoen. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. En tegelijkertijd, in zo'n ontzettend versplinterd landschap als Amerika, is dat nog steeds, dat wordt er gezegd, dat is nog steeds eigenlijk heel veel.
0: Ja, en ik zie aan jouw ogen en aan je energie, zoals je hier ziet, jij vindt het een fantastisch genre. En je bent dan ook nog, word je geïnformeerd door je medetribunegenoten die uit andere staten komen om hier een beetje energie en troost te halen bij Colbert.
2: Ja. Ja, dus het is heel jammer dat het stopt.
0: Ja.
2: Toch, het is echt een beetje. Ik denk ook voor heel veel Amerikanen. Het was een plek die heel veel mensen een beetje hoop

0: radicaler geworden in zijn satire.
1: Ja, ja, dus dat moet denk ik als satire maken. Ja, wij hebben natuurlijk een ander verhaal. Ik heb natuurlijk Plakshot gemaakt. Daar kregen we na een tijdje ook te horen dat het van de bezuinigingen van Dick Schoof moest stoppen. Ja. Ja, ergens is het ook heel bevrijdend als je weet, ik heb nog maar een x-aantal afleveringen. Ja, dan heb je ook niks meer te verliezen.
0: Dus even kijken. Van de week zei Jane Fonda iets over de rechte rug van Colbert. Laten we even luisteren. Ja.
2: I want to thank you.
3: Yes,
2: I want to thank you for your courage. You're so brave.
3: Oh, and the jokes too, I hope.
0: You're so brave.
1: Ja.
0: Een moedig man.
1: Ja, een moedig man. Ja, dat is denk ik ook. Dat is denk ik ook zo. Om in dit tijdsbestek daar volle pak tegen in te blijven gaan.
0: Hey, wat is de nalatenschap van Colbert en zijn Late Show?
1: Nou, ik denk dat hij echt de politieke satire elke avond weer met politiek nieuws van de dag, daar eigenlijk als een soort commentator, maar dan met grappen, dat hij dat heeft geperfectionaliseerd.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij heel veel Amerikanen heeft laten zien. Er is ook nog iets anders dan Trump. Nee, ik denk dat zijn grote nalatenschap is. En ja, de vraag is wat hij nu gaat doen.
0: Van jou mag hij terugkomen?
1: Van mij mag hij terugkomen.
0: Desnoods op een YouTube-kanaal.
1: Ja.
0: Zou die plan? Heb je hem gesproken? Even
1: nee, ik heb niet gesproken. Nee, heb ik wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Nee, helaas.
0: Zou die op een YouTube-kanaal succesvol kunnen zijn?
1: Ja, alleen dat is het probleem. Daar is gewoon veel minder geld mee te verdienen. Dus dan verdien je een fractie en je hebt een veel kleinere redactie. Dus ik denk net dat een optie is.
0: Nou, tot slot dan morgen zijn laatste uitzending. Hè?
1: Ja.
0: Stephen Colbert had de laatste week een hele keur aan beroemdheden te gast. Onder andere Barack Obama.
1: Ja, Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen. Is al duidelijk wie morgen zijn allerlaatste gasten zijn?
1: Nee, dat is de grote verrassing. En wel een aantal van zijn collega's, dus Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel, hebben gezegd, we gaan herhalingen uitzenden van ons programma, zodat alle ballen op Colbert en iedereen moet dat lekker gaan kijken.
0: En komt CBS nog met iets nieuws?
1: Ja, die komen met een nieuw programma, een soort apolitiek programma, waar Trump niet boos op kan worden.
0: Apolitiek, maar wel satirisch?
1: Nee, eigenlijk gewoon meer comedy. Dus zij kiezen nu voor de veilige weg. En dat is ook natuurlijk een teken, want
0: Roel Maandering, dank je wel. En veel plezier met het kijken.
1: Ik ga
0: morgen
1: kijken
0: naar die laatste
1: op YouTube
0: aflevering.
1: Dan, hè? Ik ga terugkijken.
0: Ja. Jij gaat terugkijken.
1: Ja. Ja.
0: Mooi, je enthousiasme.
1: Leuk.
0: Ja, we gaan naar popteksten.
4: Ja.
0: Jurriën Rood, volgende gast is aangeschoven hier in de Oogstudio. Doen popteksten ertoe? Kunnen ze je leven veranderen? Teksten uit liedjes. Volgens filosoof, filmmaker en muzikant Jurriën Rood hier tegenover mij wel. En hij schreef daarover het boek Wat zingen ze? Nou, ik hou het even op voor de camera in de studio.
4: Wat zingen ze nou, is het eigenlijk.
0: Wat zingen ze nou?
4: Ja, wat zingen ze nou?
0: Wat zingen ze nou?
4: Ja.
0: Oh ja, ik dacht, wat zingen ze nou?
4: Dat kan
0: weer
4: ook.
0: Jurriën, mooi dat je er bent. Over hoe popteksten ons allemaal in allerlei fasen van ons leven kunnen helpen een beetje licht en soms ook een beetje zwaar door dat leven te gaan. Weet jij nog het eerste zinnetje, Jurriën Rood, in een popliedje, wat bleef hangen bij jou? En hoe oud was je? Wist je wat je zong?
4: Het eerste hoofdstuk van naar popteksten luisteren is als je kind bent. En dit ding staat een beetje hard. En dat je het niet verstaat. En dat is mij ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld, toen was ik wel 10 intussen, en een Nederlandse tekst, Willeke Alberti, Morgen ben ik de bruid. Ik wist niet wat uitvliegen, dat iets was. Dus zij zingt een vogel vliegt uit.
0: Een vogel vliegt uit?
4: Ja.
0: En jij hoorde?
4: Een vogelvliegtuig. Dus ik zag voor me een vogel in een vliegtuig, zo over de hoofden van die mensen die daar zitten, die heen en weer vliegt en die wil natuurlijk naar buiten. En ik dacht, ja, dat is een mooi beeld. Maar heeft dat iets te maken met die trouwerij? Nou ja, dat soort dingen, daar worstelde ik mee.
0: Hoe oud?
4: Ben ik 9 of zo. Maar de meeste dingen zijn natuurlijk Engelse teksten die je gewoon helemaal, die je misschien wel verstaat. Come a little bit closer was zo'n hitje. En ik zong dat, maar ik had geen idee dat dat een betekenis had. Mijn vader komt ineens vlak bij me staan. Ik denk, wat doet hij nou? En dat werd dus uitgelegd. En ik was diep teleurgesteld dat gewoon zo'n betekenis had.
0: We come a little bit closer. We hebben hem staan. Wat mij betreft kunnen we er even naar luisteren. Come a little bit closer.
4: Jay and the Americans.

0: Het komt in het refrein. Ja.
1: Ja. Welke zinnen in dit liedje zijn voor jou
0: alleen
1: tekenen?
0: Maar die zin van dat refrein gewoon. Dat was de enige die ik...
1: Come a little bit closer.
0: Ja, dat is vaak met een popliedje dat die tekst...
1: Het is een nikszeggende zin.
0: En Come a Little Bit Closer is een nikszeggende zin. Maar voor een kind, wat ik toen was, klonk dat lekker. En dat ging ik nazingen zonder enig idee te hebben wat het betekende. Dat is natuurlijk de eerste manier om met pop om te gaan. Zeker met Engelse pop. En later begrijp je wat ze zingen. En soms dat ook wel een teleurstelling.
1: Ja. En jij hebt daar, want je bent inmiddels richting de 70.
0: Ja, dat zie je goed. Ja.
1: Ja, jij hebt daar een fascinatie voor... popteksten aan overgehouden. Het is lijkt wel een levenswerk.
0: Nou, het trekt door mijn leven heen. Ik neem hele persoonlijke voorbeelden om dat aan te geven. Iedereen kan daar zijn eigen voorbeelden tegenaan zetten. Maar een fascinatie. Kijk, er zijn mensen die fantastische popteksten schrijven en dan moet je heel goed naar luisteren of chansons maken. Dan moet je elk woord horen. Maar daar gaat dit boek niet over. Het gaat over zinnen die ineens tevoorschijn komen uit die muzikale brei, zeg maar, die al heel lekker is, maar waar je ineens een zin hoort dat je denkt, wauw, wat wordt daar gezegd? En wat je zo raakt.
1: Kun je in het repertoire van Jimi Hendrix daar een voorbeeld van
0: noemen?
1: Want we hebben wat klaarstaan van Jimi Hendrix.
0: If Six Was Nine heet het nummer. Ja. En daar zingt hij ineens... het is een heel opstandig nummer. En daar zingt hij... If all the hippies cut off all their hair... I don't care, I don't care. En daar destijds, toen intussen kon ik Engels...
1: Je bent 12, 13, 14?
0: Ja, zoiets, ja. En ik vond Jimi Hendrix leuk. Maar hij was een hippie. Hij was een totale hippie met zo'n bos haar en kettingen om. En ik vond het iets fantastisch dat hij... Hij zingt daar heel erg over onafhankelijk zijn. En dat hij gewoon zong van, nou weet je, al dat haar van die hippies kan me ook geen bal schelen. Terwijl dat toen iets heiligs was, dacht ik, dat is een soort... Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van dat je ook afstand kan nemen van dingen. Ja.
1: Mooi. Even luisteren. Ja.
0: Duurt even voor.

0: I don't care, dat was hem.
1: Ja, als ik dit hoor, moet ik altijd meezingen. Ik vind het een fantastische zin, ja.
0: Hey, je hebt heel veel liedjes beluisterd. Je maakt zelf muziek. Doet het ertoe of je een tekst begrijpt? Ik zou natuurlijk zeggen ja.
1: In het algemeen bedoel je?
0: Maar je suggereert bijna in je boek dat sommige teksten hoef je ook niet helemaal te begrijpen. En dan is er een zinnetje wat blijft hangen.
1: Ja, dat is
0: ook al
1: eigenlijk...
0: is dat betekenisloos.
1: Ja, maar je hebt ook zinnen die betekenis hebben. Het bestaat allebei. En het doet er niet toe of je alle zinnen kunt verstaan. Er zijn nummers waar je graag alles wil verstaan. En van Bob Dylan of van Paul Simon, waar je het precies wil horen. Maar er zijn zat nummers die eigenlijk een heel verhaal vertellen, waarvan je denkt, ik weet niet precies waar het over gaat. En dan komt er ineens een zin, meestal in het refrein tevoorschijn, dat je denkt, wauw, wat is dit?
0: Zullen we dan meteen Dylan even... een heel klein fragmentje van Dylan, It's All Right Man.

0: Ander couplet. Dit zijn, ik weet niet hoeveel coupletten. Het lied heeft heel veel. Ja, dit is dan weer heel begrijpelijk. Maar Dylan is hier op een soort hoogtepunt van wat hij kon. Namelijk ongeveer jongleren met tekst. En in It's All Right, maar schrijft die zinnen achter elkaar waarvan je denkt, my god, waar heeft hij het over? En dan komt hij telkens terug op die mooie zinnen in het refrein. En hij is hier, ja, ik vind hem een meester in tekst, beheersing. Hij kan een simpel liefdesliedje schrijven. En hij kan metaforisch schrijven. En hij kan zoiets als dit doen, waarbij je denkt, waar heeft hij het over?
1: Jurriën, Real Man van Joe Jackson is voor jou ook belangrijk geweest, omdat het juist veel zegt over man-vrouw verhoudingen. Even het fragmentje van

0: Nou, ja, dit wil je eigenlijk gewoon door laten lopen. Zo mooi is het. Ja. Dit is.
1: Ben jij toen net zo gaan nadenken over je mannelijkheid als ik door dat liedje ben gaan nadenken?
0: Zo zat het bij mij niet helemaal. Ik vond al, en ik ging om met jongens en mannen op de filmacademie die daar al zo over dachten. Maar dit was aan de hand begin jaren 80, eind jaren 70. En veel kunstenaars hadden het daarover. En dit lied is zo scherp daarin. Hij wijst het precies aan. There's women running fast past you now and you just drag your feet.
1: Wat? Ja. Het is onverbiddelijk, hè?
0: Och, we zijn er al doorheen.
1: Ja, we zijn er al doorheen.
0: Ja.
1: Jurriën Rood, jij vertelde ons over de fascinatie voor teksten in popliedjes. In het lied Wat zingen ze nou?
0: Het boek Wat zingen ze nou?
1: Het boek Wat zingen ze nou? Ja. Ja, ja.
0: Wat zingen ze nou?
1: Wat zingen ze nou? Dankjewel, Jurriën Rood, voor je bevlogen verhaal. En morgen is er weer een oog. Dan met Lucella Carasso.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: NPO Radio.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.